0: worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die het deden waren geronseld via sociale media. Via Signal en Snapchat zouden ze instructies voor de aanslag in Overasselt hebben gekregen. Voor de kust van Panama is een zware aardbeving geweest, met volgens de eerste schatting een kracht van 7,6. De schok veroorzaakte volgens media paniek in Panama-stad. Over slachtoffers of schade is nog niets bekend. Na de schok werden tsunami-waarschuwingen uitgegeven voor Panama en andere landen in Midden- en Zuid-Amerika. De Nederlandse voetbalsters hebben in de play-offs voor het WK gewonnen van Hongarije. Het werd uit maar liefst 8-0. Komende dinsdag speelt Oranje in Tilburg de return tegen de Hongaren. Als Oranje deze ronde doorkomt, wacht in de laatste ronde voor de WK-kwalificatie een tweeluik met Turkije of Slovenië. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust is er kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek via je favoriete streekradio.
2: I'll bring her coffee in the morning. She brings me in a piece. I take her out to fancy restaurants. She takes the sadness out of me.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. Voor de kust van Panama zijn twee aardbevingen geweest. De eerste had een kracht van 7,7, de tweede 6,6. Verspreid over het land zijn mensen geëvacueerd. Dicht bij het epicentrum zijn meerdere gebouwen ingestort. Er zijn geen berichten over dodelijke slachtoffers. Na de schok werden tsunami-waarschuwingen afgegeven voor Panama en andere landen in Midden- en Zuid-Amerika. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. Jessel Gus volgde in augustus 2023 Mark Rutte op als partijleider. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan druk van pro-leider Klaver. Ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. Jessel Gus zegt dat het binnen de VVD normaal is om te debatteren en daarna weer door te gaan. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op twee eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op de internationale luchthaven van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. In Gent in Vlaanderen zijn drie mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die dit deden waren geronseld via sociale media. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Komende dag buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen aan diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. VVD-leider Jesselgus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jesselgus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan druk van pro-leider Klaver. Ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. China gaat de export van hybride en plug-in hybride auto's naar de EU halveren. Dat is een van de uitkomsten van een voorlopig akkoord tussen de EU en China. De import van plug-in hybrides uit China nam het afgelopen jaar sterk toe, terwijl de prijzen daalden. Europese fabrikanten noemden dat oneerlijke concurrentie. De winnaar van een prestigieuze wedstrijd voor beelden die met behulp van een microscoop zijn gemaakt, is gedisqualificeerd. De spectaculaire winnende korte video bleek te zijn gemaakt met AI. Op de video van een Chinese onderzoeker waren bewegende trilhaartjes in de luchtwegen van een kind te zien. Maar direct na de bekendmaking van zijn overwinning ontstond skepsis over het filmpje in de wetenschappelijke wereld. Nikon, die de wedstrijd organiseerde, startte een onderzoek en concludeerde dat het filmpje niet aan de eisen voldeed. Het weer, vannacht buien bij een graad of 10. Overdag meer buien met ook onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Braziliaanse politie heeft een man gedood die 13 kinderen gijzelde in een school. De kinderen waren tussen de 4 en 5 jaar oud, meldt een plaatselijke krant. Volgens de politie dreigde de man benzine over zichzelf en de gegijzelde kinderen te gieten en zich in brand te steken. Ruim 2 uur nadat de gijzeling begon, heeft de politie de man gedood. Volgens de politie leed de man aan schizofrenie. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op 2 eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn gisteren zeker 110 mensen opgepakt. Volgens Belgische media werd het proces gekaapt door railschoppers. Er werden brandende barricades opgeworpen en de politie gebruikte traangas en het waterkanon. Een aantal mensen raakten gewond. De winnaar van een prestigieuze wedstrijd voor beelden die met behulp van een microscoop zijn gemaakt is gedisqualificeerd. De spectaculaire winnende korte video bleek te zijn gemaakt met AI. Op de video van een Chinese onderzoeker waren bewegende trilhaartjes in de luchtwegen van een kind te zien. Maar direct na de bekendmaking van de overwinning ontstond scepsis over het filmpje in de wetenschappelijke wereld. Nikon, die de wedstrijd organiseerde, startte een onderzoek en concludeerde dat het filmpje niet aan de eisen voldeed. Het weer. Vannacht buien bij een graad of 10. Overdag meer buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.

If you saw me crying, would you save my soul tonight?

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen aan diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. Jessel Gus volgde in augustus 2023 Mark Rutte op als partijleider. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan de druk van pro-leider Klaver. En ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. De Braziliaanse politie heeft een man gedood die 13 kinderen gijzelde in een school. De kinderen waren tussen de 4 en 5 jaar oud, meldt een plaatselijke krant. Volgens de politie dreigde de man benzine over zichzelf en de gegijzelde kinderen te gieten en zichzelf in brand te steken. Ruim 2 uur nadat de gijzeling begon, heeft de politie de man gedood. Een opvallende nieuwe burgemeester in een klein bergdorp in Peru. De inwoners van het dorp Cuerapalca kozen voor een kandidaat met de naam Hitler Mussolini Simeon Flores. Daarbij versloeg deze Hitler een kandidaat met een andere opvallende naam, Lenin Vladimir Rodriguez Valverde. Geïnspireerd op de grondlegger van de Sovjet-Unie, Vladimir Lenin. Opvallende voornamen komen in Peru vaker voor, ook namen met een negatieve historische associatie. Het weer, er trekken vandaag buien over het land, de meeste en zwaarste over het noorden. Tijdens de buien is er kans op veel regen, onweer en hagel. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is 1 Eemland...

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. Met de deal breekt president Trump met door hem zelf opgelegde sancties aan Rusland. Op de A58 bij Tilburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Vermoedelijk wilde het slachtoffer de snelweg oversteken, meldt Omroep Brabant. Een vrachtwagen kon de voetganger niet ontwijken. Er werden veel hulpdiensten opgeroepen, maar het slachtoffer was toen al overleden. De A58 werd na het ongeluk afgesloten bij Tilburg. Waarom de voetganger op de snelweg liep, wordt nog onderzocht. Door de harde wind zijn gisteravond bomen omgewaaid. Dat gebeurde onder meer in Breukelen. Daar moest de brandweer een boom van 10 meter in stukken zagen, omdat die op de weg was gevallen. Ook in Soest kwam een boom op de weg terecht, meldt RTV Utrecht. En ook op andere plekken in die provincie waaiden bomen om. Maar volgens de veiligheidsregio kon de brandweer het prima aan. Een opvallende nieuwe burgemeester in een klein bergdorp in Peru. De inwoners van het dorp Queropalca kozen voor een kandidaat met de naam Hitler Mussolini Simeon Flores. Daarbij versloeg deze Hitler een kandidaat met een andere opvallende naam, Lenin Vladimir Rodriguez Valverde, geïnspireerd op de grondlegger van de Sovjet-Unie, Vladimir Lenin. Opvallende voornamen komen in Peru vaker voor, ook namen met een negatieve historische associatie. Het weer. We trekken vandaag buien over het land. De meeste en zwaarste over het noorden. Tijdens buien is kans op veel regen, onweer en hagel. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is 1 Blad.

0: Paulien Bouwman met het NOS Journaal. In de Verenigde Staten is orkaan Isaias vannacht aan land gekomen. In de zuidelijke staten Florida en Alabama wordt gewaarschuwd voor harde wind, zware regenval en plotselinge overstromingen. Er zijn windsnelheden van bijna 190 km per uur gemeten. Veel wegen zijn afgesloten en inwoners worden afgeraden om naar buiten te gaan vanwege rondvliegende voorwerpen. Door schade aan elektriciteitskabels zitten bijna 600.000 huishoudens zonder stroom. De Amerikaanse president Trump zegt dat het nog niet zeker is dat de executie van een militair live wordt uitgezonden. Defensieminister Hegseth kondigde dat gisteren aan, maar daarop volgde een golf van kritiek. Ook Republikeinen noemen het idee walgelijk en een obsceen middeleeuws spektakel. Ook vicepresident J.D. Vance zegt dat hij niet gaat kijken als de uitzending doorgaat. De veroordeelde militair schoot in 2009 13 collega's dood. Hij zal door een vuurpeloton worden gedood. De Braziliaanse politie heeft een eind gemaakt aan een gijzeling op een kleuterschool. Een man hield 13 kinderen van 4 en 5 jaar vast en dreigde hen en zichzelf in brand te steken. Ruim 2 uur nadat de gijzeling begon, heeft de politie de man gedood. Volgens de politie leed de man aan schizofrenie. President Trump breekt met zijn eigen sancties die hij aan Rusland heeft opgelegd. Hij laat Rusland per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Trump heeft dat besloten na een gesprek met president Poetin. Hij zegt dat er later nog miljoenen tonnen zullen volgen. Volgens de Amerikaanse president zullen de hoge dieselprijzen snel dalen. Het weer, buien met soms hagel en onweer. Langs de noordwestkust komen windstoten voor tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Morgen wordt het later op de dag droger bij een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat het nog niet zeker is dat de executie van een militair live wordt uitgezonden. Defensieminister Hegseth kondigde dat gisteren aan, maar daarop volgde een golf van kritiek. Ook republikeinen noemen het idee walgelijk en een schokkend middeleeuws spektakel. Ook vicepresident J.D. Vance zegt dat hij niet gaat kijken als de uitzending doorgaat. De veroordeelde militair schoot in 2009 13 collega's dood. Hij zal door een vuurpeloton worden gedood. Door brand rijden er voorlopig geen treinen tussen Delft en Rotterdam. Volgens NS en ProRail is er brand gesticht bij een spoorbrug bij Delfshaven in Rotterdam. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van de storing afging, zag smeulende kabels en een opengeslepen deur van een technische ruimte. De verstoring gaat waarschijnlijk de hele dag duren en mogelijk nog langer. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. Met de deal breekt president Trump met door hemzelf opgelegde sancties aan Rusland. Op de A58 bij Tilburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Vermoedelijk wilde het slachtoffer de snelweg oversteken, meldt Omroep Brabant. Een vrachtwagen kon de voetganger niet ontwijken. Er werden veel hulpdiensten opgeroepen, maar het slachtoffer was toen al overleden. De A58 werd na het ongeluk afgesloten bij Tilburg. Waarom de voetganger op de snelweg liep, wordt nog onderzocht. Het weer, buien met soms hagel en onweer. Langs de noordwestkust komen windstoten voor tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: Mijn gast zal zeker nu hij een nieuwe functie heeft, anders door Baarn lopen.
2: Ton van Middelaar, in gesprek met
3: Simon Bremmer.

0: Simon, welkom in het programma met Tom van Miller in gesprek met. Wat wilde jij als kind worden?
1: Toen je wat kind wilde ik als kind worden? Oh joh. Volgens mij wist ik het heel lang niet echt. Ik heb wel altijd wel... ik was wel altijd in mijn atlas aan het bladeren. Dus ik had een bosatlas.
0: Zo'n dikke nog?
1: Ja, zo'n dikke. De 50ste editie. En dan was ik altijd al die kaarten aan het kijken met die grafiekjes erbij. Dus dat had wel mijn interesse en dat is ook later wel mijn studie geworden. Maar wat je daar dan mee kon worden, daar was ik volgens mij dan nog niet heel erg mee bezig.
0: Je had nog geen voorbeeld dat je dacht van dat zou kunnen zijn?
1: Nee, ik heb dat nooit heel scherp mee bezig gehad. Meer dat ik dat leuk vond of in ieder geval met aardrijkskunde met kaarten bezig te zijn en daar ook mijn studie van gemaakt. En dan kom je er pas later achter wat je ermee kan worden.
0: En wat werd de studie dan?
1: Ja, sociale geografie en planologie. Dus dat is een beetje de menselijke kant van van de aardrijkskunde. En planologie is dan iets toegepaster, echt de ruimtelijke inrichting. En daar heb ik uiteindelijk ook wel mijn vak van gemaakt.
0: Met plezier?
1: Ja, zeker. Zeker. Ik heb meerdere functies, vooral eerst weer even commercieel, maar dat lag me niet heel erg. Altijd in gemeenteland verder gewerkt. Ik ben een tijd projectleider gebiedsontwikkeling in Den Haag geweest. En dan vond ik het echt wel heel gaaf om uiteindelijk een stukje inrichting te doen. Ik heb een winkelcentrum daar mede herontwikkeld. Een stukje openbare ruimte, de straten, nieuwe inrichting, woningbouw. En dat is gewoon heel gaaf als je ergens... Het gaat soms best wel lang, maar als je daar dan... Na 5 jaar langsrijdt en dan heb je toch een steentje bijgedragen.
0: Maar je zegt een stukje. Is het ook echt maar een stukje of is dat gewoon een beetje de woordspeling?
1: Nou, het is een stukje omdat je vanuit de gemeente... Je bent niet de bouwer ontwikkelaar. Dus je doet een stukje faciliteren, afspraken maken over de openbare ruimte die we opengedragen krijgt. Contractuele afspraken. Het loodsen langs vergunningtrajecten. Dus je bent daar wel faciliterend aan. Maar echt natuurlijk het ontwerpproces van de bouw. En dat ligt bij de aannemer en de ontwikkelaar. Dus je faciliteert daarin. Maar het is wel essentieel, anders komt het er niet.
0: Nee, maar er is wel een functie een beetje op afstand, denk ik, of niet? Want je zit niet echt op de locatie dan. Die ken je dan wel, maar...
1: Ja, nee, daar fiets je dan langs. Maar je staat niet met je poten in de klei. Je bent wat iets meer, het is bureauwerk.
0: Ja.
1: Dat klopt, ja.
0: En bureauwerk, is dat iets voor jou? Of zeg je van, nou, als het wat anders had gekund, dan graag?
1: Nou, dat ligt me wel goed. Ik kan redelijk goed schrijven. Veel stukken tot me nemen, hoofdlijnen, structuur aanbrengen. En heel handig met mijn handen ben ik ook niet echt. Nee, dus,
0: dan heb je ook geen andere keus bijna.
1: Dan rol je dan vanzelf via de studie in. Maar ik heb werk met mijn handen niet opgezocht. Nee, dat klopt.
0: Nee. Je bent nu wethouder hier in Baren. Klopt dat wat ik zei? Want dat je nu ook anders door Baren heen gaat fietsen?
1: Ja.
0: Leg eens uit.
1: Nou, omdat je kijkt naar... Je ziet sowieso natuurlijk de dingen, de projecten waar je ook mee bezig bent. Maar een van mijn portefeuille zit de openbare ruimte. Ja. Ja, en dan heb je natuurlijk door elke straat dat je denkt van... Oeh, hier is wel wat te doen. Of denk je, nou, hier ligt het, hebben we best wel aardig, aardig gedaan. Dus ja, je hebt wel een stukje dat je echt wel meer om je heen aan het kijken... waar je ook gewoon dagelijks ook mee bezig bent.
0: Maar was dat anders dan voordat je wethouder was? Weet je, toen wat bundelings door Baren heen?
1: Nou, kijk, je komt wel een beetje uit dat vak. Dus je kijkt dan toch sowieso wel dat je dingen opvallen. Maar ja, als je er echt ook zelf van bent en zelf ook mede verantwoordelijk van bent... dan kijk je toch wel even een stukje scherper.
0: Ja. Stel, je hebt een toverstokje en je zegt van... dat stuk van Baren zou ik heel graag naar mijn eigen visie willen veranderen. Waar kom je dan het eerst op terecht? Ja. Want je bent ook een Baronees, dus je kent Baar ook een beetje.
1: Ja, ja, ja. Oeh.
0: Zoals Rick Hardeveld zegt, er zijn vaak rotte kiezen in Baar.
1: Ja, ik durf nou, ik kan me nou niet echt één plek waar ik me wel, ja, wel echt aan stoor, is dat we op heel veel plekken heel veel achterstallig onderhoud openbare ruimte. En ook wel, ik vind ook wel dat we wat ook best wel veel stukken met wat te weinig visie echt zijn aangelegd. Dus dat je ook, nou, als je ook tegen de uitdaging van nu, we moeten meer groen. Meer tegen ook de opwarming van de. Nee, kan als je het, geen groen plaatst, dan warmt het ook op. Hittestress, water opvangen. Je ziet toch wel hele stukken waar we gewoon vrij klakkeloos in het verleden. Vrij matige materialen allemaal neergezet zijn. Dus sommige stukken zijn ook heel goed, maar maar dat is niet één plek, maar dat zie ik dus op heel veel, heel veel plekken. Ja.
0: Maar dat kun je nu ook zeggen omdat we nu meer inzicht hebben gekregen in de klimaatproblematiek en dat soort dingen. Vroeger werd er misschien helemaal niet naar gekeken en met jouw kennis wordt het natuurlijk ook anders nu.
1: Ja, je kijkt altijd wel met de ogen van nu. Ja. Natuurlijk, dat klopt. We hebben natuurlijk heel lang maximaal autoparkeren gefaciliteerd. En nu zie je ook wel een soort van tegenbeweging van ja, dat heeft wel ook heel veel groen verdrukt. En auto's blijven belangrijk, ook in de toekomst. Maar daar zullen we toch al iets wel meer de balans in moeten vinden om het ook gewoon het wat aangenamer te maken op de straat.
0: Nu je wethouder bent en je hebt deze portefeuille in jouw bezit, denk je van nu ga ik mijn kans waarnemen?
1: Ja, zeker. Zeker. Het is, je bent wel. We hebben ook als ambitie van plannen naar uitvoering. Als ik kijk naar mijn team openbare ruimte. Is de afgelopen 4 jaar is het echt wel redelijk gelukt om het weer op te bouwen. Maar nu hebben we veel plannen. En nu staat het echt wel aan de lat om de uitvoering te gaan doen. Dat is natuurlijk heel mooi. En dan beginnen we daarna ook weer aan de nieuwe plannen die we over 2 of 3 jaar kunnen uitvoeren.
0: Zeg je daarmee van, ik ga met de eerste strijker die mijn vorige collega's allemaal hebben uitgezet de weg? Of is dat kort door de bocht?
1: Maar dat heb je altijd. In de ruimtelijke ordening heb je altijd dat je de eerste 1-2 jaar ben ik gewoon nog met projecten in de uitvoering bezig die mijn voorganger in gang heeft gezet. En dan denk je dan dat je het alles precies hetzelfde zou doen. Misschien niet, maar het is ook gewoon belangrijk om gewoon niet steeds 2 jaar ben ik gewoon nog met projecten in de uitvoering bezig die mijn voorganger in gang heeft gezet. En dan denk je dan dat je het alles precies hetzelfde zou doen. Misschien niet, maar het is ook gewoon belangrijk om gewoon niet steeds opnieuw te beginnen en dat ook gewoon uit te voeren. En dan op een gegeven moment

jaar ziet gebeuren in Baarn dat we heel veel fietsstraten aanleggen. Wat ik best wel heel goed, vind. Maar daar zijn wij dan zo mee bezig. Terwijl we ook wel hele grote opgaven hebben om gewoon wijk voor wijk met riolering, verzakking en bestrating ook op te pakken. Dus het is wel veel fietsstraten wat we de komende anderhalf jaar gaan doen. Maar dat hebben we ook in gang gezet. Dat is ook allemaal afgestemd met de raad. Dus het is ook wel. Ja, je moet ook niet elke vier jaar denken van, nou, dan gaan we het gelijk even helemaal anders doen. Want dan ben je gewoon. Ja, dan ben je met 2 jaar dingen aan het uitvoeren. Ja. En uiteindelijk kom je dan ook niet verder.

0: Simon, je bent nu de politiek ingestapt. Wat had jij met de politiek of wat heb jij met de politiek?
1: Nou, mijn interesse had het altijd al wel. Naast mijn bladeren in mijn atlas volgde ik ook altijd wel de verkiezingen. Mijn zus was dan altijd heel boos, want ik mocht dan. Mijn vader zag ook dat ik daar interesse voor had. En die had daar zelf ook wel wat mee. Dus ik mocht dan opblijven bij de uitslagen. Mijn zus moest dan naar bed.
0: Is zij ouder of jonger dan jij?
1: Is ouder.
0: Oh, ook toch?
1: Ja, dat is heel ouder. Dus dat lag heel.

0: dat lag heel gevoelig. Dus dat had mijn interesse altijd wel. En ja, en het is ook gewoon leuk om helemaal, ook nu, dat je gewoon echt in je eigen omgeving dingen kan veranderen. Ook, voor mijn gevoel een steentje bijdragen vanuit mijn expertise om het wonen en leven hier een stukje mooier. Nog een stukje mooier, want het is hier al fantastisch. Nog een stukje mooier te maken. En dat is natuurlijk wel, dat geeft wel wat maatschappelijke voldoening, laat ik het zo zeggen.
1: Jij zegt vanuit mijn eigen omgeving, waar ik ook woon, om daarmee aan de slag te gaan. Is dat ook niet lastig? Want ze kunnen je direct aanspreken, kritiseren, ook complimenten geven. Maar is dat niet lastig? Hè?
0: Je bent wel altijd in je werkomgeving.
1: Je zit ook op kantoor. Dat
0: en dan heb ik ook nog een keer de fysieke ruimte. Dus als ik gewoon het huis uitstap, dan zit ik om de geven. Zit ik gelijk alles zie ik waar ik zelf enige verantwoordelijkheid in heb. En je wordt natuurlijk ietsje langzamerhand. En word je iets meer word je erkend natuurlijk. Want je staat gewoon af en toe ook in de krant. Maakt het dat lastiger? Nou, het is een nadeel en een voordeel is dat ik heb op zich wel redelijk contacten, maar het is niet zo dat ik ben hier geboren en ik ben hier maar redelijk vroeg weer weggegaan en 8 jaar geleden terugkomt. Dus het is niet dat ik op elke hoek van de straat waar ik dingen doe altijd mensen tegenkom die ik direct ken of zo. Dus je kan wel. Dat maakt het wel ietsje makkelijker om ook gewoon objectief het beste te doen wat nodig is. Ja. Aan de andere kant geeft wel een stukje, als je echt in je eigen omgeving, geef je wel een stukje extra, voor mijn gevoel, een extra betrokkenheid. Ik had het in Den Haag ook. Dan werk je voor dezelfde stad als waar je ook woont. En ik vind dat heel leuk om dat echt in je eigen omgeving te doen.
1: Ook motiverender?
0: Ja, ik vind van wel. Dus, maar ik heb ook niet vergelijk. Ik ben natuurlijk nu voor het eerst hier wethouder.
1: Ja.
0: Ik ben nooit wethouder van buiten geweest. Dus ik vind het in ieder geval heel leuk.
1: Hoe klinkt dat van ik ben nu wethouder?
0: Hoe klinkt dat? Dus op zich even wennen. Je hebt eigenlijk een klein groepje. Die snapt wat het betekent. Maar een heleboel mensen hebben ook totaal niet door hoe dat dan precies werkt in de gemeente. En dat vind ik ook allemaal prachtig. Dus dan zeiden ze tegen mij van ik zeg van ik ben wethouder geworden. Oh ja, oh leuk. Hoe doe je dat dan naast je huidige baan? Zulke vragen. dat vind ik wel fantastisch. Hè? Ja, hoe vinden ze dat op je werk?
1: Ja.
0: Ja, er is ook nog maar een heel klein, toch niet een heel groot. En het is ook niet erg als je hier gewoon woont. Je doet een beetje omzien naar elkaar en je afval wordt netjes opgehaald en je kinderen gaan hier naar school. Ja, dan is het ook, dan is het ook allemaal prima natuurlijk.
1: Hoe zijn ze bij jou gekomen om jou deze functie te vragen? Hoe is dat proces geweest? Want je was niet bekend in de politiek, denk ik wel.
0: Nou, ik zat hier in het lokale CDA-bestuur.
1: Oké. Okay.
0: Dus die zitten wat op de achtergrond en die maken dan de kieslijst en selecteren een commissie voor de programmacommissie. Dus daar liep ik al wel eventjes mee. En ik heb toen vorig jaar eigenlijk mijn vinger opgestoken van ik wil. Ik wil wel raadslid worden.
1: Maar je hebt toch tijd over?
0: Nee, ja, helemaal niet. Maar, maar wel vanuit mijn. Ik was dan bestuursadviseur en dat vond ik heel leuk. Maar ik dacht, het is toch ook wel leuk om zelf in die politieke arena te staan. Dus toen heb ik mijn vinger gestoken op raadslid te worden. Ik had eigenlijk, want Rick van Hardenveld is de fractievoorzitter. En die heeft in het verleden heeft hij wel eens aangegeven wethouder te willen worden. En nu twijfelde hij, maar ik dacht van als hij echt gevraagd wordt, dan gaat hij het vast wel doen. En dat vind ik ook prima. Dan word ik misschien fractievoorzitter. En dat is hartstikke goed. Maar toen bleek uiteindelijk dat hij zei van ik ben nu net gepensioneerd en ik vind het eigenlijk wel om nou weer in het werkende leven te stappen. Waarom zou ik dat eigenlijk nog doen? En daar heeft hij denk ik groot gelijk in. En toen kwam de vraag. Wie is dan kandidaat? En toen heb ik mijn vinger opgestoken en uiteindelijk ben ik het geworden. Namens het CDA en dan ook nog een keer. Omdat we vorig jaar is besloten om in de gemeenteraad om van 4 à 3 wethouders te gaan. Ook gewoon een bezuinigingsopgave. En het CDA en 50PLUS waren de twee kleinste partijen in de coalitieonderhandelingen. Dus uiteindelijk zijn we eruit gekomen dat ik ook namens 50PLUS en het CDA naar voren ben geschoven.
1: Ja. Past niet bij je leeftijd, hè, 50PLUS?
0: Over 8 jaar wel.
1: Ja, precies. Ja. Had jij een voorstelling van toen je vinger opstak van ik wil wethouden, wat het in zou houden?
0: Ja, dat heb je wel heel goed, omdat ik... Bij de gemeente De Bilt was ik bestuursadviseur, dus dan ondersteunde ik de wethouder. Dus wat daarbij komt... Dat wist ik wel heel goed. En ik merk dat nu ook, want ik op zich wel heel snel ingewerkt.
1: Okay.
0: Ben. Zodat ik redelijk snel meters kan maken. Sommige dingen zijn ook nieuw. Het echt in de politieke arena staan, dat heb ik nog helemaal niet zo heel veel gedaan. Dat vind ik eigenlijk nog wel wat spannend.
1: Ja, dat snap ik ook wel.
0: Ja.
1: Hoe keek het thuisfront er tegenaan dat je zegt, ik wil het er worden en je werd het ook nog, wethouder?
0: Nou, die waren eigenlijk al... Het thuisfront kijkt dan natuurlijk vooral van... Hey, hoeveel ben je thuis beschikbaar?
1: Ja.
0: Dat is de meetlat wat je dan precies doet. Dat moet je natuurlijk... Dat maakt ze dan niet zo heel veel uit. En ik had ze natuurlijk al wel voorbereid dat ik raadslid zou worden. En een combinatie van mijn vorige baan en raadslid was ook al heel belastend. Dus, ja, dus daarin maakt het qua...
1: Okay.
0: Qua belasting niet zoveel uit. En dan maakt het ze thuis eigenlijk ook niet zoveel uit. En het is misschien wel overzichtelijker ook om die twee dingen tegelijk te doen.
1: En hoe ziet jouw thuisfront eruit?
0: Mijn thuisfront, ik ben getrouwd met Inge. En ik heb twee dochters, Louise en Cato, van 15 en 13.
1: Dus, okay.
0: Zit een beetje
1: die snappen het wel een beetje wat er nu gaat spelen.
0: Ja, die snappen het wel een beetje hoe het werkt. Ja, klopt.
1: Ze zeggen niet, pa, kom eens een keer thuis?
0: Nou, ik woon wel heel dicht bij huis. Dus ik werk heel dicht bij huis. Iedereen woont dicht bij huis.
1: Ja, ja.
0: Ik werk dicht bij huis. Dus soms sta ik in 1 keer 's middags om 3 uur op de stoep omdat ik even mijn fiets kom halen of weet ik wel wat. Dan schrikken ze zich wild.
1: Ja.
0: dat is natuurlijk wel heel fijn. Want ik... ook als ik een avondvergadering heb, kan ik ook wel gewoon even naar huis. Maar ik ben vaker van huis.
1: Dat ja, klopt. Dat snap ik, ja.
0: Dat klopt. Maar ze worden ook ouder, dus ze hebben ook meer hun eigen leven. En als je dan samen ze op de bank tv aan het kijken zijn en ik ga ernaast zitten, dan zitten ze echt zo te kijken. Ja, wat doe jij hier?
1: Ja, precies.
0: Wat doe jij hier in mijn space? Heb jij niet iets van werk of zo?
1: Ja, dus, ja. Gaat u maar.
0: Ja, precies. Ja, dus nee. dat verandert ook wel. En op een gegeven moment, als je dan toch leuk weer een samenspelletje aan bent. Het wordt ook wel gewaardeerd als je er wel bent, hoor. Dus, het heb je wel iets minder nodig dan een jaar of 10 geleden.
1: Ja. Terwijl we net muziek aan het draaien, zei je tussendoor, van, ik heb de muziek ook nodig om te ontspannen. Hoe kun jij je ontspannen? Want het is best intensieve baan.
0: Ja, doe ik hem door een beetje te sporten. Dus ik ga dan naar de sportschool en dan oortjes in en dan ook lekker muziek draaien. Ik doe af en toe op de racefiets een rondje.
1: Een rondje, wat moet je bij voorstellen?
0: Ja, gewoon 30, 40 kilometer. Okay. Gewoon een beetje richting Soesterberg, een beetje over Utrechtse heuvel.
1: Oh, ja. Ja.
0: Heuvelrug, helemaal niet heel extreem hoor. En ontspannen doe je ook gewoon met de afwas doen en met muziek op.
1: Ja.
0: Dus,
1: daar kom je voldoende aan?
0: De afwas?
1: Nee, ja, ook misschien wel, maar ik bedoel ontspanningsmomenten?
0: Ja, jawel. Dus natuurlijk is het een intensieve baan, maar je had ook voldoende tijd voor mijn gevoel over. Ja, hoor.
1: De sfeer op het gemeentehuis, hoe is dat als je daar nu als wethouder rondloopt? Want je hebt een eigen kamer, je hebt een secretaressen, denk ik.
0: Ja, klopt. Ja. De sfeer, ik moet zeggen, de sfeer is erg goed. Zowel...
1: dat is geen politiek antwoord.
0: Is dat geen politiek
1: antwoord? Nee, dat is geen politiek antwoord.
0: Nee, het is echt onderling. We zijn net gestart. Is de sfeer heel goed. Nou, je merkt dat er al best wel een ervaren naast mijzelf, allemaal ook natuurlijk wel wat gemeentelijke ervaring heeft met Anna is ook al wethouder geweest. Hugo loopt al een tijdje rond. Mark loopt al 15 jaar daar. 15 jaar burgemeester. Dus dat gaat redelijk soepel. En ook de ambtelijke organisatie heeft echt wel een. Wat heel goed gedaan is, ook de afgelopen 4 jaar, is dat er veel meer rust gekomen is. Minder interne spanning. Dus ook wel behoorlijk goed gebouwd. Je merkt ook weinig interne vrevel. Ja, nu is het ook wel de uitdaging om ook daarop ook te bouwen. Om ook gewoon veel uit te kunnen voeren.
1: En welke rol heb jij daarin om de sfeer goed te houden? Is dat met een aanwijsstokje? Zo van jij moet dit of jij moet dat? Of ga je er anders mee om?
0: Nou kijk, in een gemeentelijke organisatie heb je eigenlijk gewoon een directieteam. En zij gaan over het personeel en de verdeling en wie waar op welke capaciteiten doet. En de rol van bestuurder is vooral het richting aangeven. Ja, en je komt verder als je dat op een constructieve wijze doet dan dat je gaat lopen stampen. Want dan denk je, nou ja, voor jou 3 anderen. Gemeenteland is makkelijk werk vinden als je een goede expertise hebt. Ja, op echte vakgebieden. Is het moeilijk mensen vinden. Dus daar kijken mensen ook wel echt van. Hey, is het hier een fijne werksfeer om te werken? En als ik dan heel boos ga doen of gewoon onhandelbaar ben. Dan zie je ook denk ik wel snel de leegloop in je team ontstaan. Ja.
1: En hoe is jouw, want je kent jezelf het best. Hoe is jouw werkwijze daarin? Ben je directief? Ben je, nou, vul maar in.
0: Nou, ik ben best wel inhoudelijk gedreven. Dus ik stel veel vragen dat ik wel aardig wil weten hoe het zit. Is dat directief? Ja, het is ook je rol om richting te geven. Mm-hmm. Dus ik denk niet dat dat per se directief is. Ze komen ook met de vraag van zullen we die kant op gaan? Dan zullen we die kant op gaan. Maar ik sta ook heel erg open voor advies. En als dat een goed advies is, dan laat ik me overtuigen. En anders dan niet. Ja.
2: There's a song. It's about respect. It's about having respect for yourself. For the land that you live in.

0: Meestal hoor ik hem niet.
1: Nee. We hebben even over de muziek die nu gedraaid wordt. Welkom bij het programma Tom van Middelaar in gesprek met. En vandaag hebben we als gast Simon Bremmer, wethouder van Baren, sinds kort. Simon, is het niet lastig om een portefeuille van je voorgangers over te nemen? Want je moet steeds wat hij of zij gedaan heeft ook weer verdedigen. Terwijl je misschien denkt, ik zou het anders gedaan hebben.
2: Nou, het valt. Je hebt wel wat. Er zijn wel wat kleine dingen die je misschien anders zou doen. Maar we hebben ook wel in het hoofdlijnakkoord ook wel afgesproken van, nou, er zijn ook best wel dingen die misschien een heel klein beetje geschaafd moeten worden, maar gewoon goed, gewoon goed zijn. Dus we gaan dat wiel ook niet uitvinden. Opnieuw uitvinden. En dan is het juist onze ambitie om daar ook uitvoering aan te geven. Dus nou, het zijn wat kleine accenten, maar het is niet dat ik nu constant dossiers kijken van, denk van, wat is hier nou weer gebeurd? Dat valt
1: heel erg mee.
2: Ja.
1: Dus wat dat betreft kun je gewoon rustig doorgaan? Of rustig starten, hoe je het ook noemen.
2: Het is prettig starten. Als je naar het openbare ruimteteam kijkt, dan is het echt goed gebouwd. En dan kunnen we nu ook heel veel gaan uitvoeren. Ja. Dus dat is natuurlijk fantastisch. Ja.
1: Is dat een grote portefeuille? Want als ik zie wat je er allemaal in hebt zitten, ruimtelijke ordening, omgevingsvisie, wonen, openbare ruimte, mobilisatie en evenementenbeleid. Dat is een heel stuk wat Baren bezighoudt.
2: Ja, mobiliteit. Mobilisatie is natuurlijk meer van het leger, denk ik.
1: Ja, maar mobiliteit, sorry.
2: Het is heel breed. Maar dat heb je gewoon met een kleine gemeente. We hebben natuurlijk 3 wethouders. Dus we hebben een hele brede portefeuille. Dan valt die van mij qua onderwerpen nog mee. Volgens mij heeft Hugo nog 1,5 keer zoveel.
1: Als die heeft al heel veel ervaringen.
2: Ja, en ook wat veel kleinere onderwerpen.
1: Oké. Okay.
2: Dus ja, de scope is breed, maar het maakt het ook wel makkelijk. Als in en ruimtecoördinering en openbare ruimte en mobiliteit. Nou, dat is niet zo heel veel afstemmen, terwijl dat soms in grote gemeenten ligt, dat in 3 portefeuilles. Dus het heeft ook wel heel veel voordelen, moet ik zeggen.
1: En betekent dat je constant moet schakelen van welk stukje pak ik nu op, of is dat eigenlijk wel 1 bundel?
2: Nou, je bent een stukje aan het uitzetten als wethouder, maar een heleboel stukjes komen ook op je af. Dus je zet 1 keer een koers uit van, nou, dit zijn ongeveer de projecten. En dan komen in verschillende fases komen die projecten weer aan bij jezelf langs. Dus jij moet heel veel schakelen tussen verschillende dossiers, maar dat hoort ook bij het vak.
1: Je praat er heel makkelijk over, valt me op. Voel je het ook zo? Of laconiek is misschien het woord, maar.
2: Nou, ik vind in het gemeentehuis vind ik vrij makkelijk. En ook wel op zich met. Ik heb ook wel in mijn vorige functies ook wel veel met. Ik heb ook een tijdje beleidsadviseur economie. Heb ik heel veel met ondernemers gewerkt. Dus gesprekken met inwoners, ondernemers. En dat gaat me ook wel goed af. Dus dat voelt ook wel redelijk ontspannen. Ja, het meest spannende vind ik de gemeenteraad. En dan. Dus daar merk ik echt wel dat ik nog gewoon meters ja. moet maken. Ja.
1: Zit je daar dan met klotsende oksels of valt dat wel mee?
2: Ja, klotsende oksels. Nou, maar je hoort het wel een beetje aan mijn stem. Dat als ik dat terugluister, dat je dan daar iets minder, nog niet helemaal ontspannen zit. Dus ja. Dat moet maar komen dan.
1: Word je daar ook een begeleid van hoe je daarmee om moet gaan? Want het is toch een heel andere materie als je dan ineens in de raadzaal zit met al die andere 19 mensen om je heen. 18.
2: Nou, er zit niet. Ik heb niet een. Er zit niet een heel traject begeleiding op. Ik heb op zich natuurlijk wel de hele introductie van de raad meegemaakt hier. Dus dat scheelt wel. Ik ben wel een netwerkje van mensen om me heen aan het steeds verder aan het bouwen op expertise. Maar ook een oud wethouder die me gaat helpen om een beetje te sparren en een beetje te klankborden. Omdat, nou ja, om ook eens even, nou, hoe zou jij zo gewoon zoiets aanpakken?
1: Ja. Wat hoop je over 4 jaar bereikt hebben als wethouder? En als alles nog blijft staan zoals het staat?
2: Nou, mijn belangrijkste. Ik heb ruimtelijke ordening wonen in mijn dossier. En daar proberen we. Ik heb dan vooral veel kleinere locaties in de gemeente. En dan probeer je eigenlijk gewoon zoveel mogelijk woningbouw van de grond te krijgen. We hebben een ontzettende wachtrij voor sociale woningbouw. Dus mensen die gewoon vastzitten op een zolderkamertje en eigenlijk niet kunnen starten met het leven. En dat, nou ja, dat hoop je in ieder geval daar wel een bijdrage kunnen leveren.
1: Raak je ook als je dat soort mensen tegenkomt?
2: Ja, nee, dat vind ik wel erg. Ja.
1: Ja. Maar dan kun je eigenlijk nog weinig toezeggen. Je kunt niet zeggen, over zoveel periode ben je aan de buurt.
2: Nee, nee, maar je kan, ja, je moet gewoon kijken wat je kan doen, waar je invloed op hebt en dat zo goed mogelijk doen. Maar de wachttijd voor een sociale woningbouw is volgens mij 8 tot 10 jaar. Ja, ik kan dat natuurlijk nooit naar 1 of 2 jaar terugdringen. Nee. Ik moet gewoon vanuit mijn rol daar zoveel mogelijk aan doen. En ja, dan zien we wel waar we over 4 jaar staan. En qua openbare ruimte, daar moeten we gewoon. Ik wil nu echt ook wel met de structurele dingen bezig zijn. Ik kan niet, dus een heleboel mis, maar ik kan niet steeds een klein stukje doen. Dus
1: dat weer echt,
2: het moet echt gewoon structureel, wijk voor wijk moeten we dat aanpakken. En daar probeer je nu gewoon. Ja, de puzzelstukjes te leggen die weer 40, 50 jaar meegaat. En dat je in deze periode gewoon de goede dingen hebt gedaan.
1: Ja. Ja. Je zegt, er moet puzzelstukjes bij elkaar liggen. Betekent dat je ook s'nachts wel eens ligt te puzzelen van hoe ga ik dat doen?
2: Ja, wel eens. Gelukkig niet altijd hoor. Maar je zit af en toe wel dat je denkt van ja, hoe kom ik hier nou? Uit. Hoe ga ik het uitleggen? Morgen is dan ook de meanderlocatie bijvoorbeeld een van de dingen. En daar heb ik ook gewoon lopen puzzelen, want het is een heel complex dossier.
1: En morgen is 23 september, hè?
2: Ja, morgen woensdag, ja. Dat is een heel complex dossier en hoe leg ik dat nou zo uit aan de gemeenteraad dat ze ook gevoel hebben wat precies de issue is. Om richting aan te geven.
1: En hoe bereid je dat voor? Want het is best een fors dossier, dat hele meander gebeuren. Je stapt er nu net in. En je moet toch je politieke verantwoordelijkheid nemen en je verantwoorden. Of met een beleid komen.
2: Ja, nee, kijk. We hebben daar natuurlijk gewoon een projectleider op. En we hebben ook nog wat bestuursondersteuning. Dus dan probeer je ook wel met z'n drieën een beetje te sparren. En ik kom nog meer vanuit de politieke dimensie in. En dan ben je dat ook gewoon met z'n drieën aan het voorbereiden, testen, elkaar scherp stellen. Van ja, hebben we dan hier echt de vraag? Dus je wordt daar ook al wel in onders. En je hebt onderling natuurlijk ook met je andere wethouders. Je voert toch niet alleen het woord namens jezelf, maar namens het hele college. En daar heb je ook de afstemming van, hoe brengen we dit over de bühne?
1: Maar de oppositie zal zeker ageren.
2: Ja,
1: tenzij het een ontzettend plan wordt dat iedereen zegt van, Simon, dat heb je fantastisch gedaan, maar dat kan me haast niet voorstellen.
2: Nee, maar dat is zeker. Maar ik moet wel zeggen, en dat is nu de start hoor, maar dat we de gemeenteraad tot nu toe ook echt wel gewoon onderwerpen kijkt van wat vind ik ervan. Niet echt bezig zijn met elkaar te beschadigen of niet. Dat heb ik nog niet gemerkt. En dan vanuit hun eigen politiek kijken van als ik het goed voorstel vind, dan steun ik het. En als ik het niet goed vind, dan steun ik het niet. Dus ik denk dat de raad daar ook een hele goede start in gemaakt. We hebben ook een enorme, best wel een verjonging gehad van de raad. Ja. De gemiddelde leeftijd is volgens mij 10 jaar omlaag gegaan. We hebben als een van de weinige gemeenteraden hebben we meerderheid van vrouwen in de gemeenteraad. Dus,
1: vind je dat gunstig?
2: Gunstig? Ik vind het gewoon leuk.
1: Ja.
2: Als in politiek is van iedereen en dat is niet een mannenvak.
1: Maar het zou wel een andere sfeer geven, denk ik. Of je alleen mannen bij elkaar hebt of een mix van man-vrouw.
2: Nou, ik vind deze sfeer wel prettig. Dus of het vraagt over 2 jaar nog eens of
1: een andere
2: sfeer. Als mannen onderling kunnen het ook natuurlijk hartstikke gezellig hebben. Maar,
1: maar vrouwen liggen of mannen liggen toch net een ander accent weer op dingen.
2: Ik denk dat kan wel verschillen.
1: Ja.
2: Ik zie niet op dit moment niet heel veel, laat ik zeggen, haantjesgedrag.
1: Mm-hmm.
2: Dat is denk ik positief.
1: Ja. Wat ik altijd grappig vind aan de gemeenteraadsvergadering, voordat jullie beginnen, geven jullie elkaar altijd een hand. Ken je die cultuur?
2: Ken ik wel vanuit andere gemeenteraden ook. Ja, klopt. Ja, ja. En je spreekt altijd...
1: Wat zeg je dan tegen elkaar? Goedenavond? Of wat zeg je dan? Of is dat per persoon ook weer verschillend?
2: Ja, gewoon goedenavond. Gewoon hallo. Ik in ieder geval. Maar ja. Misschien, ja. Je zegt niet prettige wedstrijd of zo.
1: Nou, ik kan voor... Nee, niet voor. Maar ik kan volgens mij zeggen fijne vergaderingen of dat soort dingen.
2: Ja, soms ook. Dat wordt ook wel, dat wordt ook wel, wel gezegd. Maar ja, ik vind het ook wel, man. Je spreekt elkaar ook aan als met de achternaam raadslid. En, nou, dat geeft ook wel een soort van... je spreekt via de voorzitter. Dus dat... ik vind het wel mooi omdat het ook helpt om het wat niet minder persoonlijk te maken. Wat meer gewoon objectief over je politieke standpunten. Ja. Ik vind dat ook wel helpend.
1: En lukt het jou? Want ik weet wel, iemand die was pas in de politiek. Die gaf de mensen met de voornaam. Hey Piet, kun je dat? Zei de voorzitter. Nee, met de achternaam. Lukt het jou om gelijk die schakel te maken? Want in de wandelgangen spreken elkaar gewoon met de voornaam, denk ik.
2: Dat gaat tot nu toe goed. Ik heb wel commentaar gehad van... Hé, jij zegt nooit voorzitter. dank u wel, voorzitter. Je begint gewoon met praten. Dus een beetje feedback is af en toe goed.
1: Ja.
2: Volgens mij ging het de vorige keer goed. Maar ja, het is natuurlijk... Je moet even aan wennen.
1: Ja, dat snap ik. En leren natuurlijk ook.
2: Ook, natuurlijk.
1: Ja, ja. Oké. Okay.

0: Simon, we zijn bijna aan het eind van het programma. Maar één onderwerp wil ik nog even bespreekbaar maken. Het evenementenbeleid. Want er wordt heel veel subsidie ingetrokken. En mensen snappen het allemaal niet. Want ze zeggen, het zijn toch mooie evenementen allemaal. En waarom minder?
1: Nou, ingetrokken... Ja, dat verhaal dat klopt niet helemaal. We gaan eigenlijk weer naar de budgetten terug van voor corona. In coronatijd hadden we extra cultuurbudgetten. En toen is er wat meer naar evenementen gegaan. En nu komen we eigenlijk weer op het normale niveau. Wat voor in gemeenteland al best wel hoog is, hoor. Dus we hebben, en dat vinden we ook belangrijk en mooi. Want we kunnen daarvoor heel veel mooie evenementen in onze gemeente faciliteren. En dat maakt het natuurlijk ook gewoon leuk dat geeft een beetje levendigheid.
0: Ja, maar als we het hebben over een evenement. Wat is de definitie van een evenement? Moeten we dan 10.000 mensen denken? 5 mensen? Wat is een evenement in dat opzicht?
1: Oh, dan vragen we precies de definitie. Ik heb ook dit evenementen en vrijwilligers. Dat zijn twee onderwerpen die voor mij nieuw zijn. Dat vind ik ook heel veel leuk. Maar dat betekent ook dat soms dat je iets minder weet. Maar evenement heeft in ieder geval een kop en een staart. Dus het gaat om een bepaalde tijdspanne. En dan vanaf een aantal bezoekers moet je een evenementenvergunning aanvragen. Want je moet je ook gewoon kijken van... Ja, hoe zit het met de veiligheid, verkeer? Als er alcohol wordt geschonken, hoe is dat netjes geregeld? Dus dan komen er gewoon wat dingen bij kijken om te zorgen dat het gewoon goed loopt.
0: We hebben een aantal vaste evenementen in Baren. Die moeten elke keer weer een nieuwe vergunning aanvragen. Is dat niet dat je zegt, joh, die geven we voor 10 jaar af, ik noem maar een dwarsstraat? Of kan dat niet?
1: Nou ja, de regelgeving verandert wel. En het programma is natuurlijk ook niet altijd precies hetzelfde. Kijk, het is wel zo dat als je een keer een goede aanvraag hebt van een Koningsdag... en je doet hetzelfde programma, dan vraag je hem wel aan. Maar dan is het natuurlijk ook wel, zowel voor de aanvrager als aan onze kant... ook wel een stuk makkelijker natuurlijk.
0: Maar als ik ook kijk naar de avondvierdaagse, dan moet je nu mensen hebben die opgeleid zijn om het verkeer te regelen. Dan denk ik van, schieten we niet een beetje door?
1: Daar schieten we...
0: En dan zeg ik ook een beetje landelijk, niet alleen in Baren, maar dat
1: nou ja,
0: is soms kijk, te veel.
1: Je hebt gewoon te maken met bepaalde regelgeving. En die komt inderdaad vooral uit landelijk. Het is ook wel een stukje... Ik denk dat ook wel een stukje onderliggende cultuur. Dat als wat fout gaat, dan moet altijd iemand de schuld hebben. Dus ik denk dat ook wel een bredere maatschappelijk vraagstuk is. Van ja, soms heb je pech en soms moet je wat... niet alles is risicoloos. Mm-hmm. Dus het is een stukje ook meer juridische werkelijkheid. Als een keer wat fout gaat, dan heb je gelijk ook de advocaten in je nek zitten. En dat maakt het... Niet altijd makkelijker.
0: Voor jou ook niet als wethouder?
1: Zowel met evenementen blijft als een ruimtelijke ordening. We hebben gewoon heel veel regels. En mensen hebben het natuurlijk ook mooi dat je de recht hebt om in bezwaar en beroep te gaan. Maar soms zijn die procedures wel zo lang dat je denkt van ja, schiet dit niet het doel voorbij? En dat is... Maar daar hebben wij gewoon lokaal mee te doen. We hebben bepaalde hoepeltjes waar we erheen moeten springen. Daar kunnen we het heel lang over hebben. Maar je kan ook gewoon kijken hoe je door die hoepeltjes heen springt.
0: Even heel kort. Je zei ooit eens een keer van... voordat je een bouwvergunning hebt, ben je 7 jaar verder. Dat kan niet korter?
1: Nou ja, dat is... Een bouwvergunning kan echt wel korter. Kijk, als je natuurlijk gewoon een aanbouw aan je woning hebt... soms ook een vergunningsvrij. Maar een grote bouwproject qua ruimtelijke regelgeving... en een stukje bezwaar en beroep. Als het echt snel gaat in 4 jaar... maar als je echt een hele wijk ontwikkelt... dan heb je echt al 7 jaar nodig. En dat vind ik te lang. Maar dat is wel gewoon de werkelijkheid... hoe we hier werken en mee moeten dienen.
0: In Nederland?
1: In Nederland, ja. Ja.
0: Word je nooit moe van alle regels?
1: Ja, nee. Ja, jawel. Dat wel, maar... Het is ook wel... ook een fact of life. Ja. Dus ja, je kan er heel druk over maken. Of je kan gewoon... Dat zeg ik ook tegen aanvragers. Je kan een heleboel al zeggen... Waarom moet het nou? Maar soms ben je zo lang aan het zeuren over... Waarom moet het nou? Als je het nou gewoon gedaan had... Dan had je al een stukje verder geweest zijn. Dus.
0: Het is niet anders.
1: Klopt.
0: Dankjewel voor het gesprek en succes met je nieuwe werk.
1: Ja, dankjewel.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Door een storing bij KPN is een deel van de zakelijke klanten slecht bereikbaar. Onder meer de universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Nijmegen, Maastricht, Groningen en Rotterdam zijn telefonisch niet te bereiken. KPN zegt dat het om een storing gaat in een van de netwerklocaties. Hoe lang het gaat duren om die op te lossen is onduidelijk. Voor dringende zaken hebben de ziekenhuizen een alternatief telefoonnummer geopend. Er zijn geen problemen met alarmnummer 112. De Amerikaanse president Trump zegt dat het nog niet zeker is dat de executie van een militair live wordt uitgezonden. Defensieminister Hegseth kondigde dat gisteren aan, maar daarop volgde een golf van kritiek. Ook republikeinen noemden het idee walgelijk en een schokkend middeleeuws spektakel. Vice-president Jedi Vance zegt dat hij niet gaat kijken als de uitzending doorgaat. De veroordeelde militair schoot in 2009 13 collega's dood. Hij zal door een vuurpeloton worden gedood. 13 dagen na de blokkade van de omstreden Oranjemars in Noord-Ierland is de parade definitief afgeblazen. De Britse minister voor Noord-Ierse Zaken is bang dat de spanningen uitlopen op geweld en verbiedt daarom de mars weer. De Oranjemarsen van protestanten zorgden jarenlang voor spanningen en geweld in katholieke wijken. Sinds de jaren 90 was er daarom geen toestemming meer voor de marsen. Dit jaar mocht het voor het eerst weer wel, maar die mars werd door demonstranten tegengehouden. Met beide partijen is naar een oplossing gezocht, maar die is niet gevonden. Wielrenster Marianne Vos heeft goud gewonnen op de WK Gravel. In Australië kwam ze solo over de streep. Ze was 3 kilometer voor de finish weggereden bij Rosa Kleuser. De Duitse gleed in een bocht onderuit toen Vos versnelde. Het is de tweede keer dat Vos de wereldtitel pakt op het gravel. Het is haar 15e wereldtitel in totaal. Het weer, buien, vooral in het noorden, soms ook hagel en onweer. In het noordwesten zijn er windstoten tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: Howdy folks, turn your radio on. Je luistert naar Country Vibes. Ik ben Casey en ik breng je country en country gospel songs. Dus tune in, enjoy and have fun with your favorite country program.
4: Coming from the joy that his love can bring. Turn your radio on, turn your radio on, turn your radio on.
3: So, good to meet you again. Vandaag luisteren we naar geweldige country en country gospel songs rond het thema Onderweg door het leven. We zijn allemaal onderweg door het leven. En soms lijkt het wel alsof we vooral heel veel haast hebben. Van afspraak naar afspraak, van het ene wat nog moet gebeuren naar het andere. Maar waar zijn we eigenlijk zo druk mee? Alabama stelt die vraag in: I'm in a hurry and don't know why. Alabama.

Ja, weet je, altijd doorjakken, dat schiet echt niet op hoor. Soms helpt het juist om even na te denken over waar je mee bezig bent. Christenen doen dat samen met God. En de Oak Ridge Boys zingen daarover in Just a Little Talk with Jesus.

Nou, onderweg zijn kan natuurlijk ook letterlijk. De weg op, nieuwe plaatsen zien en niet precies weten wat er achter de volgende bocht komt. Dat gevoel hoort bijna vanzelf bij country music. En George Strait bezingt het in Rhythm of the Road.

Maar als het leven een reis is, dan komt vanzelf de vraag, ja, waarheen eigenlijk? Voor christenen houdt die reis niet op bij de dood. Ze hebben hun eindbestemming bij God. En de Hoppers bezingen dat in On My Journey Home, op weg naar huis.

Right. Ja, onderweg door het leven worden we natuurlijk niet alleen gevormd door wat ons overkomt, maar ook door de manier waarop we met andere mensen omgaan en waarop zij met ons omgaan. Succes is mooi, man keert niks aan, maar vriendelijkheid, respect en bescheidenheid, die zeggen misschien nog veel meer over wie je bent. Tim McGraw zingt erover in Humble and Kind, bescheiden en vriendelijk.

Je kunt natuurlijk proberen aan de buitenkant een betere mens te worden. Maar het christelijke geloof gaat nog een stap verder. Het zegt dat echte verandering van binnenuit komt als je ervoor kiest om je door God te laten veranderen. The Booth Brothers, I've been changed, ik ben veranderd.

Ja, oké. Okay. Je kan natuurlijk veranderd zijn, maar het leven blijft bestaan uit keuzes. En soms doen we het goed en anderen hadden beter gekund. We blijven mensen. George Jones zingt daar heel persoonlijk over in Choices.

Ja, soms maken we verkeerde keuzes. Daar moeten we gewoon niet omheen draaien. En fouten kunnen ook niet altijd ongedaan worden gemaakt. Maar dat betekent niet dat we geen nieuwe start kunnen krijgen. We kunnen vergeving bij God afhalen. Afhalen, ja, want het ligt al lang klaar. Vraag er gewoon om. The Crab Family zingt Please Forgive Me.

Ja, als je zo terugkijkt op je leven, dan zie je meestal geen kaarsrechte weg. Er zijn omwegen, de teleurstellingen, gebeurtenissen, waarvan je op het moment zelf niet eens begreep waar ze toe leiden. En soms blijkt pas later dat die weg je toch ergens heeft gebracht. Rascal Flatts zingt daarover in Bless the Broken Road.

Ja, als je zo op weg bent en de weg valt tegen, het is moeilijk, dan kan een klein beetje hoop al heel veel betekenen. Vanuit het geloof is hoop meer dan alleen maar hopen dat het misschien wel goed komt. Het is vertrouwen dat God je niet loslaat. Dat hij alles al heeft vergeven als jij toe hebt gegeven dat je fout zat. Nou, dan komt het allemaal goed. Jeff en Sherry Easter zingen over een draadje hoop in een hoop ellende. Thread of Hope.

Ja, soms valt het gewoon echt niet mee, hè. Dan zit je midden in een periode waarin alles tegen lijkt te zitten en dan klamp je je vast aan een draadje hoop. En dan is misschien je eerste neiging om bij de pakken neer te gaan zitten. Maar Rodney Atkins, die heeft nog een goed advies. Dat draadje hoop kun je vasthouden, oké, maar als je door een hel gaat, gewoon doorlopen. Going through hell.

Ja, kortom, dus ja, volhouden, blijven lopen, blijven doorgaan. Maar volhouden betekent niet dat alles altijd meteen goed afloopt. Soms moet je wel heel lang volhouden. Geloof gaat ook over blijven vertrouwen wanneer het niet meer gaat zoals je hoopt. Want, zo zingt Greater Vision, God blijft altijd wie die is. Hij is nog steeds de God die kan helpen. He'd still be God,

Zo onderweg door het leven moeten we soms ook afscheid nemen van mensen van wie we houden. Het is niet anders. En dan is er vaak dat verlangen, kon ik nog maar één dag met die persoon hebben. Diamond Rio maakt daarvan een bijzonder mooi country nummer. One More Day.

Ja, we kunnen toch niet anders dan vaststellen dat de weg door het leven, de reis door het leven, niet altijd eenvoudig is. En als je het dan opeens ook nog alleen moet doen, dan ja, dan helemaal niet. Maar de kern van het christelijk geloof is dat, omdat Yeshua uit de dood is opgestaan, wij door kunnen met ons leven, in zijn kracht. Carrie Underwood zingt erover met Because He Lives, I Can Face Tomorrow.

Nou, we hebben vandaag inmiddels haast. Haast en keuzes en fouten en hoop en afscheid voorbij zien komen. Ja, het leven kan behoorlijk wat met je doen. Maar soms kun je na alles wat er gebeurd is toch weer zeggen, maar ik sta er nog. En ik ga verder. Jody Messina met het lekker vlotte I'm Alright.

Ja, nou ik nog eens een keer goed geluisterd heb naar Jody Messina, vraag ik me af of het wel klopte dat ze all right is. Dus laten we daar maar afsluiten met een ander vlot nummer. The Bruce Brothers met Going in Style. So be blessed. See you next time. Going in Style.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Door de storing bij KPN is een deel van de zakelijke klanten slecht bereikbaar. Onder meer de universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Nijmegen, Maastricht, Groningen en Rotterdam zijn telefonisch niet te bereiken. KPN zegt dat het om een storing gaat in een van de netwerklocaties. Het is niet bekend hoe lang het nog gaat duren. Voor dringende zaken hebben de ziekenhuizen een alternatief telefoonnummer geopend. In de Verenigde Staten is orkaan Isaias in kracht afgenomen. De weerdiensten spreken nu van een zware storm. De orkaan kwam vannacht aan land met windsnelheden van bijna 190 km per uur. In Florida en Alabama zijn overstromingen, veel bomen zijn omvergewaaid en elektriciteitskabels zijn beschadigd. Daardoor zitten 800.000 mensen zonder stroom. Op video's die rondgaan op internet is te zien hoe een dak van een hotel wordt losgerukt door de wind. Hoewel de orkaan in kracht is afgenomen, wordt ook de rest van dit weekend nog overlast verwacht in de VS. In Panama zijn zeker 27 mensen gewond geraakt bij de zware aardbevingen van gisteren. Dat melden de autoriteiten. De bevingen hadden een kracht van 7,7 en 6,6. De schokken werden door het hele land gevoeld. Dicht bij het epicentrum zijn gebouwen ingestort. In Panama-stad zijn mensen in paniek de straat opgerend. Er zijn geen berichten over dodelijke slachtoffers. De Amerikaanse politie is onlangs getipt door een ooggetuige over een moordzaak, maar die getuige bleek niet te bestaan. De tipgever bleek een AI-model van het bedrijf Anthropic. Dat had deze zomer op eigen houtje een formulier op internet ingevuld en dat naar de politie verstuurd in Philadelphia. Het AI-bedrijf wist ervan en gaf pas 2 maanden later toe dat het was misgegaan. De politie noemt dat onacceptabel en vindt dat het incident meteen gemeld had moeten worden. Het weer, buien, vooral in het noorden, soms ook hagel en onweer. In het noordwesten zijn er windstoten tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Toch? Daar gaat met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim! Want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Zeker, zeker. Dat was mooi, dat was mooi, dat was heel mooi. We gaan eerst even iets luisteren van de voorstelling die jij met Hans Dorrestein gemaakt hebt. En Taco is het trouwens ook. Zou ik bijna vergeten. Sorry Taco, elke week hetzelfde.
1: Toch bedankt.
0: Je mag hem instarten, Menno, sorry. Ik praat overdwars erheen.

0: Ja, dit is de firma Ziel en Zaligheid. En dit is een opname uit de voorstelling die vier weken terug inmiddels alweer, denk ik.
1: Nee.
0: Het was twee weken terug. Ik was desnood erbij. En toch ben ik het vergeten. Gespeeld in kasteel Hakfort. En dat was een voorstelling waarbij de firma Ziel en Zaligheid samen met Hans Dorrestein een voorstelling speelde. Daar gaan we zo meteen over praten. Nog even terugblikken. Maar ik wil eerst even met jou naar de actualiteit om jij als paddenstoelenkenner. Het is nu in het nieuws dat een paar honden zijn overleden omdat ze van een paddenstoel gegeten hebben.
1: Groene knollen maar niet zijn.
0: Ja, ze weten nog niet zeker wat het is. Wat moeten we daartegen doen, Rob? Ja, maar hoe kan ik mijn hond dat vertellen?
2: Ja, jammer.
0: Jammer voor de hond.
2: Ja.
0: Paddenstoelen gaan voor.
2: Ja.
0: Ja, zo is het. Zo is het ook. Het is eigenlijk allemaal zo simpel.
2: Er worden mensen heel erg verontwaardigd dat er giftige paddenstoelen bestaan. En dat kinderen dat zouden kunnen aanraken. En ze denken dan dat alleen al het aanraken genoeg is om dood neer te vallen.
0: Ik heb als kind al geleerd dat je sowieso niet bij paddenstoelen aan moet raken.
2: Ja, dat mag.
0: Het is gewoon voor de veiligheid.
2: Nee, je kan ze rustig aanraken. Als je dat dan per se wil.
0: Ja, maar daar de handen goed wassen.
2: Je moest ze niet eten.
0: Is dat de tip? Gewoon niet eten. En als je hem toch gegeten hebt als hond, ga naar de dierenarts en laat hem niet zelf braken. Dat moest ik van de politie zeggen. Kasteel Hakfort. Wil je voor mij...
2: Het ontroert mij elke keer als ik dit nummer hoor.
0: Maar dit is prachtig.
2: De laatste... week heb ik zeker 5-6 keer gehoord. En het is ook Lara natuurlijk, Lara Bode, die het fantastisch zingt. En het is natuurlijk een schitterend stuk.
0: Nou, ik heb speciaal aan Marcella, dat is jouw steun en toeverlaat, heb ik speciaal gevraagd of ze dit nummer voor mij kon regelen voor de uitzending. Want ik zat dus 2 weken terug inderdaad in die zaal.
2: Je zat erbij,
0: dit was het openingsnummer. Ja. En ik huil als een kat oversteekt. Maar dit het kwam direct gewoon keihard binnen. Het is echt prachtig. En het mooie is, dat vond ik ook van de voorstelling. Het draaiboek ben ik nou al kwijt, dat maakt niet uit. Het mooie van die voorstelling vond ook dat Hans Dorrestein... Dit was een tekst van Hans Dorrestein.
2: Ja.
0: Hans heeft natuurlijk zijn hele eigen stijl. Als je het huwelijkslied 1 en 2 luistert of Buigen luistert... dat zijn goede nummers die alleen hij kan brengen, want dat is zijn stijl. Maar zo'n nummer als dit, dat kan hij brengen, is prachtig. Maar als het zo gebracht wordt met een goede zangstem... met een goede interpretatie, dan is het... raakt het alles wat er in je ziel geraakt kan worden, inderdaad. Ja. Dus daarmee ben ik heel blij.
2: En volgens mij is de muziek van Harry Bannink, hè? Dacht het.
0: We gaan, als jij het...
1: Het is van Hans zelf.
0: Nou, Kik van de Veer, die bemoeit zich met alles. Die zit achter in het publiek ook. En
2: die weet het, hè?
0: Die weet hun dingen, inderdaad. En ik heb het allemaal opgeschreven, behalve deze.
2: Daar overtreft hij zichzelf werkelijk, hè? Vind je niet?
0: Dit is prachtig, inderdaad. Mooi. Rob, neem ons eens mee terug naar het moment. Want ik kan me voorstellen dat jij en Hans twee totaal verschillende types zijn. Jullie staan daar in die villa. Jullie zaten in een zaal naast de zaal waar je opgetreden werd. 5 minuten van tevoren. Hoe zit jij erbij en hoe zit Hans erbij?
2: Hans is gespannen. Die zit er altijd tegenop. Ik heb niks te verliezen. Ik ben een tekstschrijver.
0: Ja.
2: Ik ben...
0: kun je jou het anders schelen?
2: Ja,
0: je weet dat je teksten goed zijn.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Stel je...
2: Nee, maar daar hebben we het wel eens over gehad, Hans en ik. Dat, kijk, hij moet grappig zijn. Dat wordt nou eenmaal van hem verwacht. En grappig zijn is het moeilijkste wat er is. En als je ziet hoe... het is... Daar hadden we het naar de hand over. Zo'n onbeholpenheid is nooit gespeeld. Hij is onbeholpen.
0: Mm-hmm.
2: Maar dat heeft zo'n effect. Nu ook weer. De mensen wilden helemaal niet weg.
0: Nee.
2: Ze bleven gewoon zitten.
0: In de pauze bleven ze zitten.
2: Bleven ze ook zitten, maar na de hand bleven ze ook zitten. En iemand uit het publiek zei, kan je nog iets zingen? Nee, zelfs. Want die is dan gewoon heel erg moe.
0: Ja, dat geloof ik ook wel. Hè? Dat hij inderdaad... En als je nou een afloop... Want de zaal was enthousiast, dat kunnen we rustig zeggen. Maar het was een eenmalig optreden. Heb je dan de afloop dat jij met Hans gaat zitten? Van, joh Hans, het was toch leuk? Zullen we het nog een keer doen?
2: Nee, hij zei zelf van misschien.
0: Oh, misschien.
2: Maar ik vind, als je 86 bent, is het verstandig om altijd...
0: Is misschien ook genoeg. Ja, het is heel wat. Maar we hebben natuurlijk hier in Soest een heel leuk zaaltje. Waar we nu zitten.
2: Ja, precies.
0: Dat zou toch een perfecte plek zijn om gewoon met het clubje hier naartoe te komen.
2: Ja. Ik zal het voorstellen.
0: Ja, doe maar. Ik heb al aangeboden, ik wil wel op en neer rijden als het nodig is om ons op te halen.
2: Oh,
0: ja,
2: hoor,
0: geen probleem.
2: Ja.
0: Vorige week... stond je met de firma ook weer ergens. Maar toen had je weer een andere gastartiest.
2: Hakim.
0: Of eigenlijk was jij de gast.
2: Hakim.
0: Exact. Ik denk dat het verschil tussen Hans en Hakim is, denk ik, groot. Is kan ik me zo voorstellen.
2: Totaal anders. Ik zag ook een beetje op tegen het optreden met Hakim, omdat het totaal onvoorspelbaar is. Je weet niet wat hij gaat doen. Hè?
0: Nee.
2: En op een gegeven moment, ik had hem gevraagd om ergens op de cajon mee te trommelen. Nou, dat was, vond hij zo leuk dat hij het hele programma bij me speelde. En er zou ergens iets met mij doen. Ik zeg na afloop van dat lied waar hij niet bij kwam. Ik zeg, Hakim, je zou hier toch staan? Oh, zegt hij, even vergeten. Nou, doen we het nou toch?
0: Hoe is dat voor jou als je zo inderdaad met iemand die compleet op improvisatie werkt bijna.
2: Ja.
0: Daar moet jij op aanpassen.
2: Ja, ja.
0: Hoe doe je dat?
2: Nou, bij ons gaat nog wel eens wat mis. Door mij eigenlijk. Dus wat dat betreft ben ik het wel een beetje gewend. En het beste is volledig te ontspannen. Het gewoon maar te laten gebeuren.
0: En is het voor jou dan, moet je anders in de wedstrijd gaan staan als je met Hans speelt of wanneer met Hakim speelt?
2: Ja, is anders.
0: Ja?
2: Hans moet vooral een bedje gemaakt worden. Waar hij zich prettig in voelt en veilig in voelt.
0: Ja.
2: En dat heeft ook Lara fantastisch gedaan. En ook de pianist en de gitarist. Die hadden snel door van hoe ze dat. Want we hadden nooit eerder gespeeld natuurlijk.
0: Nee.
2: Dus ter plekke hadden we nog even een half uur om dat uit te proberen. Ja, dat ging goede muzikanten gewoon.
0: Ja, dat helpt ook een heel stuk natuurlijk. Ja. Ja. En voor jou, want je zegt inderdaad, Hans moet een bedje hebben en bij Hakim moet ik maar gewoon over mee laten komen. Is dat jij dan anders voorbereidt of is het gewoon dat je gewoon...
2: Niet voorbereid.
0: Gewoon niet voorbereiden.
2: Nee, je moet je tekst kennen. Ja. He, dat, Joost Prinsen zei dat toch altijd. Zorg dat je kom op tijd, zorg dat je je tekst kent en zorg dat je je geld krijgt, toch?
0: Ja, dus, je moet inderdaad altijd continu de check in de brievenbus ligt, anders... Anders heeft het helemaal ook geen nut, nee, inderdaad. Dat contrast tussen die twee is dan natuurlijk fantastisch. Maar ja, nu heb je dus volgende week... Nee, morgen sta je hier.
2: Ja.
0: Zonder Hans, zonder Hakim. Je moet het gewoon zelf gaan doen met je eigen clubje.
2: We hebben het al een paar keer gedaan, dus dat gaat goed.
0: Hoor. En hoe is dat dan weer voor je? Is dat dan weer anders dan... Het is sowieso weer anders, maar...
2: Nou ja, het was in zoverre anders. Ik kwam er iets te laat achter, terwijl we dat hadden afgesproken, hoor. Dat we 5 kwartier moeten spelen. Dus dat is korter dan we gewend zijn. Dus dan is het, wat laat je vallen? En hoe ga je daarop inspelen?
0: Mm-hmm.
2: Dus ik heb een dag nagedacht over wat ik dan als eerste wil zeggen... voor aankondiging van het lied waar we nu mee beginnen.
0: Ja.
2: Dus dat is het meer, ja.
0: Dus dat is gewoon even het programma opnieuw doornemen... en kijken wat past en wat niet past. Inderdaad, wat je al zei, met Hans, met de voorbereiding... die kijkt inderdaad als een cabaretier. Dus ik moet kijken van, ja, je moet met een lach uitgaan. En,
2: nou ja, bijvoorbeeld ook in de pauze was het... we deden dus pas geteerd, hè? Ik weet niet of je dat nog gaat draaien.
0: Die heb ik wel op de band staan, maar die staat niet klaar, nee.
2: Oké.
0: We gaan een andere draaien.
2: Ze missen dan wel wat. Maar een prachtig lied. En daar wou ik mee eindigen. Want dat vind ik... voor de pauze was dat. Hè? De pauze mee ingaan. Nee, zegt Hans. Moet met een lach eindigen. Dus hij komt dan nog met zijn vegetarische krokodil. Komt hij er nog een keer heel rauw en ruw overheen. Weet je wel.
0: Het is heel mooi te merken inderdaad. Je dan als theatermaker, als cabaretier of als zanger of muzikant... inderdaad een hele andere manier van benaderen... van hoe je een voorstelling moet dragen. Hoe de boog in elkaar moet zijn.
2: Ja.
0: Je zei het al. Ik heb wat nummers uit de voorstelling. Maar ik had eigenlijk een ander nummer nu klaargezet. En dat is IJsvogelblauw.
2: Oh ja,
0: en die
2: ook
0: wilde ik graag horen. Moet zijn.
2: Ja.
0: Je zei het al, ik heb wat nummers uit de voorstelling, maar ik had eigenlijk een ander nummer nu klaargezet en dat is IJsvogelblauw.
2: Oh ja,
0: en die wilde ik graag horen.

0: IJsvogelblauw van de firma Ziel en Zaligheid. En we hoorden Lara, Bode, Gijs Kos, tekst Rob Crispijn.
1: Yes.
0: Nou, dat is ook toevallig.
1: Ja. Dat ik dan net hier zit. Hè?
0: Dat jij daar toevallig net hier zit, inderdaad. Ja. Dat komt warm vinden. Is dit zo'n mooi nummer?
1: Omdat het gaat over hoe je... een rampzalige gebeurtenis van iemand waar je veel om geeft doodgaat. En dat omgezet kan worden in iets nieuws. Ja, daar vind ik het mooi aan.
0: Mm-hmm.
1: IJsvogelblauw.
0: IJsvogelblauw, ja, dat is hem. Je hoort het, het is een bewerking, hè, van een bestaand...
1: Het is een bestaand lied, maar volgens mij kent niemand die groep.
0: Nee, het is dat de computer zei dat het een bestaand nummer was. Anders heb ik het niet geweten, inderdaad.
1: Ja, ze zijn ook alweer uit elkaar of zo.
0: Ach, wat verdrietig.
1: Maar prachtig, prachtig lied.
0: Zeker, het is een heel mooie tekst inderdaad. Ja, en is dit dan ontstaat dit in je hoofd? Dat deze tekst, en toen je dit hoorde, dacht je dat dit moet opgezet worden? Of hoe werkt dat bij jou?
1: Nou, ik hou van vogels. Hè. Ik kijk graag naar vogels. En het idee dat een ijsvogel een belangrijke rol kan spelen als een soort boodschapper. Kijk, in de boeddhistische traditie worden vogels gezien als de boodschappers van het universum of zo. Hè? Dus dat vond ik een mooi idee. Mm-hmm. Dat alles verandert omdat je die ijsvogel hebt gezien.
0: Ja. Ben jij van de boeddhistische leer ook?
1: Ik heb 15 jaar boeddhistische filosofie gestudeerd, ja.
0: Wat heb je daaruit gehaald?
1: IJsvogels.
0: Het is heel kort
1: samen. Nee, wel wat meer naartoe. Nee. Ik bedoel, ja. Je kan... Moet ik daar echt op ingaan?
0: Als je wil.
1: Oh ja. Nou, ten eerste heb ik geleerd om werkelijk te mediteren.
0: Ja.
1: Door niks te doen. Wat heel moeilijk is. Hè. Niks doen is het allermoeilijkste. Want we zijn altijd maar aan denken.

0: Iedereen wil alle kanten op. Ja, alle kanten. Behalve stilstaan.
1: Ja. Dus dat was een verworvenheid waar ik dankbaar voor ben. Het is me ook duidelijk dat het niet mijn pad is verder. Hoewel ik het 15 jaar heb gedaan. Op een gegeven moment is het genoeg.
0: Je hebt wel tijd voor nodig gehad om te ontdekken dat niet jouw pad is.
1: Ja, maar het is ook, zat ook sluw in elkaar eigenlijk. Okay. Ja, steeds alsof je een pijn werd voorgehouden. Ja, maar dan komt dat en dan komt dat. Oké. Nee, dus ik ben blij dat ik dat gedaan heb.
0: Ja.
1: Want mijn leven is er wel door veranderd.
0: Het heeft je wel dingen gebracht, maar ik ben ook wel blij dat je weer eruit gegaan bent op een gegeven moment. Je had eruit gehaald wat je eruit kon halen, denk ik.
1: Ja, voor mij wel, ja.
0: We gaan even naar de voorstelling die je morgen gaat spelen. Want je bent natuurlijk eigenlijk tekstschrijver. Dat heb je jarenlang gedaan voor heel veel mensen met veel waardering ook. En nu breng je ze tegenwoordig dus je teksten helemaal zelf.
1: Ja, want niemand anders wil ze me zingen. Dus.
0: Nou, ik geloof niet dat dat helemaal waar is. Maar als jij dat zegt, dan ga ik er maar vanuit dat je daar een bron voor hebt.
1: Ik vond het leuk om te zeggen. Nee, dat zegt Hans ook. Van ja, ik ben de zaal gaan zingen omdat niemand ze wou zingen. Dus, ja.
0: Maar jij zegt ook van je eigen stem, dat vind ik wel mooi. Ja, het is een beetje een gruizige klank,
1: ja, die ik
0: heb. Maar toch wil ik de teksten graag brengen. Dan kan ik me ook wel voorstellen, je hebt het Herman horen zingen, je hebt het Rams horen zingen, je hebt iedereen jouw tekst horen zingen. Wat breng jij nu mee als zelfschrijver zijnde van je teksten? Want jij weet precies wat je ermee bedoeld hebt.
1: Ja, dus ja, kijk, ik heb niet veel in huis, maar wel een bepaalde mate van authenticiteit.
0: Ja.
1: Ja. Het komt uit mij voort. Dus. En ik kan het alleen maar omdat ik me omring met hele goede zangeressen. Eerst Jolien Damsma en nou Lara Bode. Dus die zorgen voor de werkelijke, waardoor het over het voetlicht komt.
0: Het bedje dat jij Hans gaf van de week, dat krijg jij van Lara en van Jolien elke keer. Want wat is voor jou belangrijker? Dat de tekst goed overkomt of dat die gevoeld wordt? Want
1: gevoeld.
0: Natuurlijk.
1: Ja, tuurlijk. En ook de muziek. Ik kom niet echt uit het cabaret natuurlijk. Ik heb nooit iets gehad van de tekst is het belangrijkste of zo. Mm-hmm. De tekst past zich aan de muziek. Mm-hmm. En beide zijn dan een eenheid. Maar daar is nog meer over te zeggen. Maar ja...
0: Dat mag, hè? Het is gewoon radio, je mag praten. Jazeker. Oh,
1: heb ik vrij praten?
0: Nou, niet helemaal, maar...
1: Nee. Ja, ik vind dat we niet te veel moeten lachen. Dat vind ik altijd zo irritant. Als ik er niet
0: ja, maar
1: we
0: willen graag commercieel. Radio. Dus misschien dat we dan... dan toch moet je veel lachen, hoor ik altijd.
1: Oh, dat is het.
0: Ja.
1: Oké. Ja, nee. Kijk, eigenlijk dat ik nou nog op het toneel kan staan met mijn eigen teksten en met goede muzikanten. Dat is een zegen, is dat.
0: Ja.
1: In alle opzichten.
2: Het is wel anders natuurlijk, hè? Want voorheen stonden anderen in het middelpunt, zeg maar. Met jouw teksten en nu sta je zelf in het middelpunt met jouw teksten. Is dat, hoe voelt dat? Is dat heel anders voor je?
1: Lekker.
2: Ja?
1: Op een bepaalde manier. Ja. Maar weet je wat het rare is, wat ik dan nog veel merk, is dat je... Het heeft geen enkele zin om je ego mee te nemen op het toneel.
2: Nee.
1: Want daar komen de mensen niet voor. Dus je staat eigenlijk ten dienste van het programma, ten dienste van de tekst en de muziek. En voor de rest moet je het loslaten. Wat dat betreft, boeddhisme dus.
0: Zeker, toch weer de basis, ja. En als jij een tekst zingt, er zijn heel veel theorieën over hoe je een tekst moet brengen. Ik moet het voor je zien, of je moet het doorvoelen, of je moet het... Heb jij daar wel eens over nagedacht? Of denk jij gewoon van, ik breng de tekst zoals hij van mij goed voelt? Wat een open vraag. Ik geef je het antwoord al.
1: Ja,
0: ja, volgens mij
1: wel.
2: Goed gesprek dit, Tim.
1: Nee, het is... Ik kan alleen maar die tekst gebruiken om dicht bij het gevoel te komen wat die tekst wil zeggen. Dus ja, ik heb niks anders in huis dan dat. Ik kan niet visualiseren of zo. Ik zie zoiets. Als ik mijn ogen dicht doe, zie ik niks namelijk.
2: Heb je geleerd toch tijdens dat boeddhisme of niet?
1: Zou dat het zijn? Nee, dat is een soort gebrek wat ik heb. Andere mensen zien. Als jij je ogen dicht, zie je toch dingen?
0: Beelddenker, ja. Ik ben het helemaal niet?
1: Nee, totaal niet. Mijn vrouw was schilder.
0: Ja.
1: En die kon zich precies dingen voorstellen. Ook zeg maar van Mondriaan of zo had ze een schilderij gezien. Kon ze precies visualiseren. En zei, als ik mijn ogen dicht doe, zie ik helemaal niks.
0: Maar als jij je ogen dicht doet en ik zeg boom tegen jou.
1: Ja, zie ik geen boom hoor.
0: Nee?
1: Nee.
0: Zwart. Letters.
1: Helemaal niks.
0: En ben je daarom tekstschrijver? Omdat jij gewoon letters ziet.
1: Denk het, ja.
0: Maar hoe knap is het dan dat je vanuit... als je ziet het niet voor je, maar dan
1: ja,
0: moet
1: maar
0: je dus...
1: ik voel het wel, hè?
0: Ja.
1: Dus als je het hebt over een bepaalde gebeurtenis...
0: Ja.
1: Dan voel ik die gebeurtenis, hoe dat was, hoe ik daar... Maar ik kan het niet...
0: En dan is het volgens aan jou als tekstschrijver... om die gevoelens in woorden uit te drukken... waarbij een ander, zoals je vrouw, dat juist in op het doek...
1: Wat zeg je dat weer
0: uitdrukt,
1: prachtig.
0: Of niet. Ja, het is...
1: Ja.
2: Ja, het is ik ben onder de indruk, Tim.
1: Nee, maar het is wel waar.
0: Ja, nou, ja. Dank je. Ja. Ik kan me ook voorstellen, net al een beetje vroeg, maar niet helemaal het antwoord kreeg wat ik wilde. Dat jij zelf iets anders meebrengt, omdat jij eigen teksten brengt, dan wanneer Herman of misschien wel Lara zelfs de teksten overbrengt.
1: Ja, dat hoop ik. Ja. Dat zo is. En ik voel ook wel dat zo is. Dat, kijk, er gebeurt dat er wel meer mensen hebben die een voorstelling hebben, maar we hebben het eigenlijk, want het bestaat nu 3 jaar, weliswaar met een andere bezetting. Dit is het 4e jaar. En dat mensen zo heftig reageren vaak op die voorstelling die we brengen. En alsof we iets aanraken. Kijk, je gaat niet, elke voorstelling heeft een bepaalde waarde natuurlijk.
2: Mm-hmm.
1: Maar ik heb het ook 20 jaar geleden gedaan, maar het is nu heel anders. Een beetje wat met Hans gebeurde, dat mensen niet meer weg willen.
0: Nee.
1: Dus dat was mooi.
0: En ze worden geraakt.
2: Is je doelgroep ook anders geworden, of niet? Dus zie je andere mensen in de zaal zitten als dat je 20 jaar geleden zag?
1: Nou, ze groeien mee met mijn ouderdom.
2: Ja, dat is exact wat ik bedoelde, maar... Nee, maar zie je ook inderdaad dat je een nieuw publiek aantrekt?
1: Nee.
2: Dat niet?
1: Weet ik niet.
2: Maar je kijkt op de zaal in een...
1: Ja. Kijk, als ik de zaal in kijk en ik kan wat zien... dan ga ik altijd kijken naar de mensen die me welwillend aankijken. Ik heb met Stef een keer een serie voorstellingen gedaan. Toen waren we in Groningen. En Stef had al een beetje...
0: Stef Bos,
1: ja. Had al een beetje gewaarschuwd. En er zat vooraan, op rechts, zat een man... Ja, uit de ijzer gehouden. Geen glimp gaf hij. Dus ik denk, daar ga ik niet meer naar kijken. Dus ik keek naar de dames voor me. En die zaten heel lief en prettig naar ons allebei te kijken. Het is afgelopen. Die man is de eerste die opstaat naar me toe komt. Die zegt, wat was dit mooi. Ik heb zo genoten. Ik vond het te lullig om te zeggen, had dat een beetje laten blijken.
0: Ja. Een hele introverte man. Nou, en wat die man meegemaakt heeft daar in Groningen... kan morgen hier, zonder Stef Bos, weliswaar openleven worden. Op de Palts,
1: ja.
0: Het Herman van Veen Art Center. Om 2 uur is de hele firma Ziel en Zaligheid precies. Hier om de voorstelling te spelen.
1: Kun je al geen mensen meer bij, hè? Het is vol, hè?
0: Nou mensen, als u interesse hebt, kijk lekker, ga naar de website of ga naar YouTube. Want dan kunt u heel mooi het nummer wat u net gehoord heeft, Lente, terugkijken.
1: Ja,
0: dat u ook wel iets van de firma meekijkt. En kijk anders gewoon op de website van de firma. Ik mag geen reclame maken, maar jullie hebben geen commercieel oogpunt.
1: Nee,
0: toch?
1: Precies, nee.
0: Gewoon, heel goed. Dan mag ik het wel zeggen. We gaan nog even luisteren naar de firma. Naar het nummer wat je net gevraagd hebt.
1: Ja, daar wil ik wel iets over zeggen als dat goed is. Het heet dus Voor de Verandering. En het was al eerder geschreven toen alle veranderingen kwamen, zowel in mijn leven als in het bestaan van de firma. Want ik begon met Jolien Damsma en Jan Borger. Jolien wisten we dat hij er een keer mee op zou houden. Die ging haar eigen weg. Maar toen hield ook Jan Borger ermee op, die had er een zin meer in. Dus nou hebben we Lara Bode, goddank. En Gijs Kos, de gitarist. En Theo van der Pol, de pianist. Totaal ander gezelschap. En dat hebben we ook laten wisselen in het programma van Kik, hè?
0: Ja,
1: met zomerveren.
0: In de zomerveren van afgelopen zomer in het theater in Blaricum was dat toch? Ja, waar de wisseling van de wacht
1: vrijwel
0: letterlijk plaatsvond. We gaan luisteren naar Voor de Verandering.
1: Ja.

Mijn hart draaft alweer door als een kudde jonge veulens. Kijk ons hier nou zitten, misschien komt het toch goed. Misschien trek je me aangemoedigd door de warme herfstzon naar je toe. En plaats je liefdevol een kusje op mijn neus.

0: firmaziel en zaligheid zomaar over naar een andere ziel en andere zaligheid. U hoorde Sarah Leemans live hier met het nummer Herfson, een nummer van de plaat Vanavond bij jou. Met eigen tekst.
1: Klopt.
0: Helemaal goed. Je bent hier de gast, want je gaat, naast dat je zelf natuurlijk muziek maakt en liedjes maakt en voorstellingen speelt hier in het Arts Centrum, maar ook op andere plekken, ben je druk bezig met een andere cabaretière, was het?
1: Klopt,
0: tekstschrijfster.
1: Ja.
0: Lieselore Gerritsen.
1: Klopt, ja.
0: Jij kende Lieselore niet.
1: Nee.
0: Op het moment dat zij
1: leefde.
0: Het tijdelijke voor het eeuwige verliet. We hebben net een nummer van jou gehoord.
1: Ja.
0: Je wil nu nummers van Lieselore brengen. Wat zet Lieselore in haar teksten wat jij niet in je teksten kan brengen?
1: Mooi, mooie vraag. Wat ik heel bijzonder vind aan Lieselore, heel inspirerend. En wat ik hoop nog meer mijn eigen teksten ook te bereiken. Is dat zij in hele kleine bewoordingen iets heel groots kan zeggen. En ik denk dat dat ook wel iets is waar we in deze tijd misschien wel meer behoefte aan hebben. Want alles gaat heel snel. Alles is snel al heel groots. En zij heeft een manier van observeren. Waardoor alles meer diepgang, meer betekenis krijgt. Ook humor.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik hoop dat nog meer aan mijn teksten te vinden uiteindelijk.
0: En kan je het concreter maken? Als
1: zeker.
0: Grote dingen?
1: Ja, wat ik bijvoorbeeld een heel mooie zin. Dat is een zin die nu de laatste dagen ook in mijn hoofd doorzingt. Is leven is geen vraag, mijn lief. Mm-hmm. Leven is vandaag.
0: Ja.
1: En dat vind ik dan zo mooi. Zo raak.
0: Woorden kunnen zo simpel zijn.
1: Ja, maar heel moeilijk.
0: Exact dat.
1: Ja, vind de juiste woorden maar.
0: Exact dat.
1: Ja.
0: Maar dit is, het leven is van. Het is, we zijn net begonnen met Bonnie Cornelis die op de 50's overlezen. Die denkt van, leef vandaag.
1: Precies.
0: Want we kunnen ons druk maken over Sinterklaas en dochter die niet
1: doorgaan. Noem je wel meteen iemand.
0: En dan krijg je dat soort dingen inderdaad, ja. Hmm. Herman, die had het al eerder gezien dat die teksten van Lieselore bij jou pasten.
1: Mooi. Ja, dat klopt. Dan geef je eigenlijk een voorzetje voor iets waarvan je denkt, dan ga ik dat nu vertellen, toch? Dat is dan de bedoeling. Ja. Nee. Leuke vraag, Tim. Wat dus heel bijzonder was, het was hier in de Kapschuur, ik stond daar op het podium en toen was ik aan het zingen. Hij regisseerde mijn eerste voorstelling, Vanavond bij jou, waar ook dit lied dus uitkwam van Herfson. En toen na afloop zei hij, ik weet niet wat het is, maar je doet me aan Lieselore Gerritsen denken. En ik keek hem echt zo aan, Lieselore wie?
0: Wie is dat nou weer?
1: En toen later was er een lied dat ik zong in de voorstelling Mijn nest zit me te wijd. Het was een voorstelling over de natuur met allemaal gedichten van mooie schrijvers die iets met de natuur hebben. En er zat een lied in van Lieselore Gerritsen, dat heet Mijn vriend en ik. Dat heeft ze ook geschreven in relatie tot haar relatie met Paul van Vliet. Het gaat over een zon en een maan die elkaars evenbeeld zijn of spiegelbeeld zijn en heel erg met elkaar verbonden zijn, maar tegelijkertijd nooit bij elkaar kunnen zijn. Maar wel een baan om de aarde draaien, in de verbeelding dan.
0: Mm-hmm.
1: En dat is dan de metafoor voor eigenlijk een onbereikbare liefde op een bepaalde manier, of een liefde die elkaar niet helemaal kan naderen. Ik vond het een prachtig beeld, dus die tekst is heel mooi. En toen dacht ik, nu ga ik eens eventjes bij boekwinkeltjes.nl zo'n boekje bestellen van Lieselore Gerritsen. Ze ligt ook niet meer in de reguliere boekhandels, want het wordt ook niet meer uitgegeven. Toen sloeg ik dat open en toen las ik teksten waarvan ik dacht, dat is echt een manier waarop ik ook naar de wereld kijk.
0: Mm-hmm.
1: Vond ik zo bijzonder. Toen dacht ik, hoe kan het dat ik jou nog niet kende? Weet je wel zo? Dus dat was echt. En ze is in 2020 overleden. Dus en toen ik dat boekje opensloeg, ik denk dat 2023 was. Dus dat was, dacht ik, hier wil ik wel iets
0: voor die tijd
1: mee.
0: Helemaal nooit die naam die bijkwam en ineens dan dat je zo geraakt wordt door woorden van papier.
1: Ja, dat is wel bijzonder. Ja.
0: Ja. Dat is mooi inderdaad. En nu heb je dus het idee opgevat, want volgend jaar zou ze 90 zijn geworden, om Lieselore meer onder aandacht te brengen.
1: Ja,
0: maar je wil het breder trekken, want je voorstelling heet Lieselore en wij. Of
1: is nog steeds, moet ik eerst zeggen zoals het gaat met een, is het nog steeds een werktitel?
0: Ja, een werktitel, dat is woord.
1: Dus ik ben op dit moment ben ik dan in gesprek met theaters om dan dat je dan moet je geboekt worden en dan kom je in een programmering. Hij heet nu nog Lieselore en wij. Het zou zomaar kunnen dat het toch echt een andere titel wordt. Maar inderdaad, de gedachte achter die titel is... wat ik heel graag wil met een voorstelling over Lieselore Gerritsen is ten eerste laten zien hoe bijzonder zij was, wat ze maakte, waar ze vandaan kwam. Het is in die zin echt een tribute aan Lieselore Gerritsen. En daarnaast wil ik in die voorstelling en eigenlijk ook in het project hieromheen ook een bredere vraag stellen. Hoe kan het dat een vrouwelijke kunstenaar die in haar tijd heel gevierd en beroemd was... en dan heb ik het natuurlijk ook over de kringen waarin zij dan bewoog. Ik snap niet dat 17 miljoen Nederlanders niet allemaal haar naam kennen. Maar hoe kan het dat zij binnen dat theaterlandschap eigenlijk zo snel al in de vergetelheid is geraakt, terwijl zij, wat is het, jaren 70, echt bekend was. Dus hoe kan dat? En dan is ook de vraag, gebeurt dat dan niet vaker? En dan valt me toch op, ik heb dat onderzoek, laat ik ze even zo zeggen, met nuance, nog niet heel breed uitgezet, maar het valt me nu al wel op dat de vrouwelijke schrijvers in onze literaire kanon bijvoorbeeld echt zwaar ondervertegenwoordigd zijn. Gelukkig wordt daar wel steeds meer erkenning voor gekregen. Maar dit is dus ook een lot wat überhaupt vrouwelijke kunstenaars sneller beschoren is dan mannelijke collega's. En dan is natuurlijk de vraag, hoe komt dat? Ja. Hoe zit het dan met het beheren van de nalatenschap? Wordt dat dan ook nadien door erven misschien ook minder daadkrachtig opgepakt dan wanneer dat voor mannen geldt? Dus ja, dat zijn allemaal vragen die dan opborrelen. Dus ik heb nu echt de hele tijd is de demonstratie van wat ik een beetje ook op mijn aankondiging van mijn voorstelling zeg ik ook. Als ik iemand vraag, ik ga een voorstelling schrijven over Lieselore Gerritsen. En zegt iemand... Was dat niet de eerste vrouw van Paul van Vliet? En dat blijft maar gebeuren. En de eerste keer dat ik dat gebeurde, toen moest ik heel hard lachen. En diegene voelde zich toen zo, overdonderd zo van, wat zit je me nou uit te lachen? Ik zeg, zo bedoel ik het niet. Maar ik bedoel meer, het is gewoon zo'n duidelijke illustratie van waar je dan uiteindelijk door wordt onthouden. Terwijl zij waren elkaars inspiratiebron ook. Ze lazen elkaars teksten. Ze waren hele nauwe collega's in het begin, maar later ook nog steeds. Dus het is heel wonderlijk dat iemand dan uiteindelijk alleen nog maar wordt herinnerd als de eerste vrouw van.
0: Want ze hebben ook samen Pepijn volgens mij opgezet, toch? In het Leidse cabaret
1: Precies, ja. Dus,
0: gezelschap.
1: Met een aantal andere mensen, waaronder Floor Kist. En dan bijvoorbeeld ook een illustratie daarvan is, dat vond zij ook wel lastig. Uiteindelijk was er een plakkaat gelegd bij de Leidse Universiteit. Dat was een cadeau van het gezelschap van Leidse Studentencabaret. Mm-hmm. Dat was daar neergelegd met een mooie tekst. En een soort lijflied geschreven door de oprichters. Daar stonden alle namen onder, behalve die van Lieselore Gerritsen.
0: Oh, echt? Dat meen je niet?
1: En dat ligt dus... Ik ben er ook onlangs langs gelopen. Toen was het helemaal bedolven onder bladeren en regen. Maar dan staan dus al die namen daaronder. En dan dus niet Lieselore Gerritsen. En daarvan weet ik wel dat ze dat heel vervelend vond. Ja. Dus ik heb nog wel het idee om daar op een gegeven moment nog iets mee te gaan. Zo'n street artist, weet je wel. Van, nee, maar goed, om in ieder geval iets nog in een hommage te doen. Maar ik vind dat wel een soort illustratie van dan... kijk, ik ken niet de hele context van waarom het daar neer is gelegd en weet ik veel, maar het tekent wel.
0: Nee, maar in de
1: wel.
0: Brede zin is het wel wat je zegt, volgens mij. Als we naar Lieselore kijken, dan heb je het over... Oh, die heeft met Paul of met Herman van Veen gewerkt. Of met Wiek. En het is nooit als je Paul van Vliet... Oh, dat was toch de man van...
1: En Theater Pepijn wordt ook... Als je daar nu naar de website gaat, dan is Paul van Vliet wordt dat heel breed uitgemeten. En ik vind het ook... het is ook een beetje kenmerkend, vind ik, voor als een naam eenmaal bekend is. Dan gaat die resoneren. Dan pikken nog meer mensen het op.
0: Ja.
1: Dan is dat heel zichtbaar. Dan wordt dat herkenbaar. En dan is het eigenlijk gewoon een soort van paar namen die ons wel blijven hangen. Dus jij noemde net Paulien Cornelissen. En mijn eerste gedachte nadat ze overleden was... wat is ze overleden? En daarna, ik hoop zo dat al die hommages die nu aan de hand zijn...
0: Over 5 jaar
1: nog steeds
0: zijn.
1: Dat het nog steeds blijft. Want zo'n naam, iemand is zo belangrijk en zo snel weer vergeten. Nou. En dan is dus... Herhaling en zichtbaarheid, die gaan hand in hand met elkaar.
0: En jij hebt nu die steen in dat water gegooid, dat die gaat rimpelen. Ja, inderdaad. Ja. Wil jij naar de microfoon lopen om dat lied van Lieselore te gaan zingen?
1: Maar misschien ga je dat nog straks zeggen, even de credit, want dat is ook belangrijk. De tekst is van Lieselore Gerritsen. De muziek is van Herman van Veen.
0: Dat wilde ik in de afloop zeggen, maar hebben we nu bij voorbaat al gezegd.
1: Ik ben gewoon even voor.
0: Helemaal goed. Heb jij nog met Lieselore ook contact gehad of met haar gewerkt?
2: Ja, ik ken dat goed. Ik heb, er was toen een programma, de dichters of zo, dichters komen langs of zoiets. Dat was Jan Willemsen die dat...
0: Als het niet klopt, dan grijp ik wel in.
2: Ja. Jan Willemsen organiseerde dat. En daar deed zij ook vaak aan mee. Het was een wisselend gezelschap. Dus ik heb haar goed gekend. En ik herinner me, de eerste keer dat ik haar ontmoette, had ik op haar verzoek een tekst van Brel vertaald. Moest nogal vlug. Ze had toen een programma met Harry Saxioni en Laurens van Rooijen. En ze leest dat en ze komt een half uur later naar me toe. Ze zegt, ja, deze zin, hè, eigenlijk klopt dat niet. Hè? Ik zeg, je hebt volkomen gelijk, klopt geen reet van. En ze kon zo goed kijken.
0: Ja.
2: En dat heb ik later ook wel tegen haar gezegd, hoe ik haar daarom bewonderde. Want zij kon heel invoelend en tegelijkertijd analytisch naar een tekst kijken.
0: We gaan naar een tekst van haar luisteren, uitgevoerd door Sarah Leemans, mijn vriend en ik.

Mijn vriend en ik, wij kunnen samen dezelfde weg niet gaan. Want waar mijn vriend naartoe gaat, daar kom ik juist vandaan. En waar mijn vriend vandaan komt, daarheen moet ik nog gaan. Ik hou van jou, mijn vriend, tot gauw. Jij bent de zon, ik ben de maan. Mijn vriend en ik, wij kunnen samen dezelfde weg niet gaan. Want als mijn vriend zich uitkleedt, dan kleed ik me aan. Waaraan ik nog beginnen moet, dat heeft hij allang gedaan. Ik hou van jou, mijn vriend, tot gauw. Jij bent de zon, ik ben de maan. Denk niet dat ik mijn vriend niet zie.

0: Mijn vriend en ik, tekst van Lieselotte Gerritsen, de muziek van Herman van Veen, zoals je net al aangaf. Nu komt er een... Je bent bezig met een crowdfundingsactie.
1: Ja.
0: Want je wil graag een plaat opnemen met al de nummers van...
1: Nou komt de aap uit de mouw.
0: Ja, precies, precies. Het is weer zo...
1: Was het daarom te doen?
0: Uiteindelijk weer gewoon een commercieel verhaal wat hier verteld wordt.
1: Ja. Gesponsord door?
0: Oh, ja. Ja, precies. Je hebt 12 nummers uitgekozen die je graag op plaat wil zetten.
1: Ja, dat was een klus.
0: Ja, hoe kom je tot 12 nummers?
1: Ja.
0: Want nou, wat wel, wat niet?
1: Ja, nou, uiteindelijk... Er waren een aantal teksten die ik las. En toen dacht ik, hier wil ik graag muziek op schrijven.
0: Daar was er wel muziek voor?
1: Nee, er was nog geen muziek voor. Als in, het zou zomaar kunnen dat er wel muziek voor was. Maar lang niet alles is natuurlijk opgenomen. Dus ik ben uitgegaan van wat ik kon vinden aan opnames. Daar zitten nummers tussen die ik... Nou, waarvan ik dacht, nou, die gingen gewoon meteen mijn hart in. Dus daar ga ik wat mee doen. En dat is ook, dan voel je er ook meteen muziek bij. En een aantal liederen die dus al op muziek zijn gezet, waaronder De IJssel, Je maakt me zo mooi als ik aan mijn land denk. Dat vind ik zulke mooie teksten en ik vond de melodie ook heel mooi. En dat zijn, dat worden dus interpretaties van liederen die al op muziek zijn gezet. En zo heb ik eigenlijk een soort boeket van 12 liederen samengesteld. En dan kies je een paar. Dan kies je iets uit de grote berg aan mooie teksten. Ja. Hoe maak je
0: een
1: keuze?
0: En dan kan altijd deel 2 komen.
1: Daarom,
0: zo is het ook weer. En voor een voorstelling heb je nogal meer nummers nodig, misschien ook.
1: En wat me ook leuk lijkt, maar ik ga gewoon kijken hoe dat valt. Ik kan me ook nog voorstellen dat het uiteindelijk nog weer bij mezelf nog weer een lied ontstaat. Gebaseerd of uitgaande of in gesprek met. Dus dat kan natuurlijk ook zich nog altijd ontvouwen. Maar het wordt wel echt, deze nummers worden wel de basis van de voorstelling.
0: En hoe waak je er nu voor dat je niet een kopie van die sloren wordt, maar dat je echt jezelf in die nummers meeneemt?
1: Ja, dat vind ik wel heel grappig, want dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Ik denk, je bent altijd jezelf. Dus jij doet iets en dan neem je jezelf mee. Dus volgens mij ga je gewoon als jezelf daarin. Ik vind dat grappig, soms hoor je mensen zeggen, ik kruip dan in de huid van of zo, weet je wel. Ik denk dat ieder mens zoveel eigenheid meeneemt. Je kan nooit iemand worden. Dus je neemt je eigen stem mee, je eigen presence. Ik ga de voorstelling uiteindelijk spelen met... plan is nu met een celliste en met mijn vaste pianist, Arjan Lienaerts. En het album dat ik ga maken is met Serge Dussault. En... Ja, dat is alweer zoveel hedendaagse sound die daarin komen. Dat wordt al sowieso heel, heel erg van nu, zeg maar.
0: Ja, want je wil ook geen kopie. Je wil ook de muziek echt anders produceren dan wat het op de plaat staat, zoals zij het gemaakt heeft.
1: Ja, absoluut. Ja. En mijn plaat met Serge Dussault, dat is mijn laatste plaat heb ik dus met hem gemaakt. Hij werkt heel veel ook met synthesizers. We werken ook met heel veel... akoestische instrumenten. Dus een strijkkwartet, een gitarist, een percussionist. Dus het wordt een mix van lekkere synthesizers, vind ik heel fijn. Mm-hmm. En gewoon een mooie instrumentale begeleiding.
0: Ja. Je hebt 14.000 euro nodig voor zo'n plaat, hè?
1: Ik heb zelfs een nog grotere begroting gemaakt.
0: Oh. Ik vind dit al zoveel geld. Ik heb geen idee hoeveel geld het kost om zo'n plaat te maken.
1: Maar zo'n nummer en zeker alleen de kosten voor zo'n studio zijn al gewoon ontzettend hoog. En dan werk ik natuurlijk met heel veel goede muzikanten. Nou, die moeten gewoon allemaal goed betaald worden. Je zit daar echt zo al aan. En dat was na een voorstelling vertelde ik dat ik dit project ging doen. En toen had ik de dag erna een mail van een hele trouwe Lieselotte-fan. Die zei, hoeveel heb je nodig? Ik ga je alvast een voorschot geven. Dus dat heeft me enorm goed op weg geholpen. Ik heb van het SENA Muziekproductiefonds een subsidie gekregen. Dat is eigenlijk het enige fonds dat ook bij albums een beetje kan bijchippen. Dus wat nu nog overblijft is... nog overblijft.
0: Maar wat natuurlijk wel een steuntje teruggeeft, is dat het Amsterdamse Fonds voor de Kunst in elk geval heeft laten weten jouw geld willen geven voor de voorstelling.
1: Ja,
0: dus dat betekent
1: fijn.
0: In elk geval dat er wel vanuit de kritische kant, om het zo maar te zeggen.
1: Zeker. Ja. En ook wat dat heet dan een matchfunding voor deze crowdfunding heeft het Noord-Hollands Cultuurfonds heeft inmiddels ook een bijdrage gegeven. Dus ik krijg van het Gilles Hondius Fonds krijg ik een subsidie om een tentoonstelling met teksten van haar te organiseren. Dus ik het is een breder project. Dus er komt een voorstelling. Ik ga een rondreizende tentoonstelling met teksten doen. Die is dan in Zutphen, Amsterdam en Leiden te zien. En dus dit album. En dat zijn eigenlijk, ja, voor je projectplan noem ik dat dan maar activiteiten. Dat klinkt dan weer heel beleidsmatig. Maar het zijn eigenlijk allemaal dingen die in elkaar schuiven. Ja. En dat hele project gaat dan in 2027, vindt dat plaats.
0: Zodat we echt een Lieselore-jaar kunnen maken in 2027.
1: Ja. Ja. Want hadden we dat eigenlijk al verteld? 14 oktober 2027 zou ze 90 jaar zijn geworden. Dus dat was
0: de aanleiding voor dit project.
1: Dit is echt de aanleiding, ja.
0: Ja. Ja, ik dacht dat we gezegd hadden, maar misschien ook wel niet. En anders heb ik gewoon nog een keer gezegd voor de zekerheid. Wat wilde ik tegen jou? Wat wilde ik jou vragen? Nou ja, ik wilde vooral ook, dat is voor de luisteraars denk ik ook thuis heel belangrijk. Kunstenaar, kunst uitbrengen, even kunst uitvoeren is het mooiste wat er is. Maar dat komt gewoon bij kijken, hè, voordat je gewoon lekker je werk kan doen. Gewoon het podium op kan.
1: Oh, zeker.
0: Dat merk je nu met het hele bedrijf, omdat je moet schrijven wat je aan het doen bent. Om gewoon voor te zorgen dat je gewoon iets moois wil brengen. Hoeveel je daar...
1: Er komt onwijs veel kijken. Maar ik vind het eigenlijk ook wel, om even aan te haken, met jullie gesprek net, vind ik ook mooi. Het is dus er zit een voorwerk, maar er zit ook, als je dan eenmaal op een podium bent, is er ook nog steeds een binnenwereld en een buitenwereld die aan de gang zijn. Het is een heel bepaald soort mooie aanwezigheid. Ik vind dat in die zin ook de boeddhistische leer, hoe je dat er even ook net bij betrok. Ik vind het een heel mooi vak waarbij je de hele tijd bezig bent vooruit te denken. Wat is mijn concept? Wat ga ik vertellen? Dan is er eigenlijk nog helemaal niks. Dan kom je dat bij een theater brengen. Dan speel je een voorstelling. En dan vervolgens ga je ook weer aan de slag met wat doet dit met het publiek? Ja. Wat doet het met mij? Dan ontwikkelt zo'n voorstelling zich ook nog weer verder. En ik vind het een heel mooie wisselwerking hoe de dingen de hele tijd... Maar, nou ja, ik zit erop aan te kijken. Begrijp je wat ik bedoel?
0: Ja, hij knikt vriendelijk.
1: Maar hij knikt vriendelijk.
0: Maar volgens mij wat je zegt is volgens mij heel simpel. Ja.
1: Wat een sympathieke man.
0: Iemand komt om 8 uur die zaal binnen. Het is een lege zaal. En er wordt 2 uur wordt daar een wereld gecreëerd. En die wereld gaat uiteindelijk mee naar huis. Dat heeft degene op de podiumstraat gecreëerd. Ja. En dat neemt het publiek mee. En dat is volgens mij wat je creëert daar.
1: Ja, maar het is zeker. Het vereist een enorme voorinspanning.
0: Mensen kunnen naar Voor de Kunst. .nl voor jouw crowdfunding. Ja. Blijf nog heel even zitten voor 2 uur.
1: Zeker, heel graag. Ja.
0: Ja.
1: Met niet.
2: Want dat eerste lied wat je zong, ik dacht dat van Lieselore was, die tekst.
1: Wat is dit leuk? Nou, dit staat op band,
0: pak
1: toch?
0: Pak dit compliment. Ja, we zijn naar het journaal van 12 uur zijn we terug voor de volgende uur met Edith Leerkens, Jaap van der Broek en Sarah. Blijf nog even lekker zitten, toch?

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen. Onder hen zijn 3 kinderen. Volgens de lokale autoriteiten zijn er woontorens gebombardeerd. Er zijn al mensen onder het puin vandaan gehaald. Zeker 12 mensen worden nog vermist. Deze week werd de regio Zaporizhia al eerder aangevallen. Toen vielen er 5 doden bij aanvallen op een van de bruggen in de hoofdstad van de Oekraïnse regio. De hele dag rijden er geen treinen tussen Delft en Rotterdam. Er is brand gesticht in de technische ruimte van een spoorbrug. Een aannemer trof daar vannacht een opengeslepen deur en smeulende kabels aan. Volgens ProRail is er mogelijk sprake van sabotage. Na de rellen in Brussel van gisteren zitten nog altijd 21 mensen vast. 17 van hen zijn minderjarig, zegt de Belgische politie. Ze worden verdacht van bedreiging, brandstichting, vandalisme en het bezit van wapens. In totaal werden 110 mensen opgepakt, maar de meeste zijn weer vrij. In India treedt de politie opnieuw hard op tegen protesten van de kakkerlakbeweging. De demonstratie van vandaag werd verboden. Duizenden demonstranten zijn gearresteerd. Op toegangswegen naar New Delhi werden auto's en bussen gecontroleerd op betogers. Ook de leider van de Indiase kakkerlakkenbeweging is vanochtend gearresteerd, melden lokale media. Aan de start van de Ronde van Lombardije hebben de renners gedemonstreerd voor meer veiligheid. Uit protest bleven ze 5 minuten stilstaan. Bij wielerkoersen rijden geregeld auto's of motoren op de weg. In augustus kwam in Portugal een Britse renner om het leven door een auto op het parcours. Het weer nog, buien, maar tussendoor ook wat zon. Het is een graad of 15, vanavond in het zuiden wat droger. Morgen eerst nog buien in het noorden, later overal droog en dan is het 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Ja, en dan zijn we er weer voor het tweede uur van de zaterdagcoulissen. Inmiddels aangeschoven, Edith Leerkens. Goedemiddag, kan ik inmiddels zeggen. Fijn dat je er bent. We gaan zo meteen praten over de muziek. En de muziek die je maakt en die je ook voor ons gaat spelen. Zometeen. We hebben aan tafel Jaap van den Broek, Peter Beijer en Lex Bergers. Die komen praten over het boek Soest in beeld. Waar 250 foto's uit miljoenen foto's geselecteerd zijn. Het is allemaal keuzes maken vandaag. Hè? Sarah moest uit heel veel liedjes 12 nummers kiezen. Lex en Peter moesten uit miljoenen foto's 250 foto's kiezen. En wij moeten kiezen welke vragen we stellen het komende uur. Maar we gaan eerst luisteren naar Sarah Leemans.

0: Sarah Leemans, je mag zelf even afkondigen. Wat heb ik gehoord?
1: Dit was het lied Paloma in de versie van Caetano Veloso. Bekend van de film Abele con Ella. En ik vind het echt het mooiste lied dat er bestaat. Dus ik wil dat gewoon heel graag zingen. Ja, het voor mij gewoon het idee, kunst staat altijd op de schouders van degene voor je. En laat je vooral inspireren door wat er is. Want er is gewoon zoveel moois.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Laat je inspireren.
1: Ja.
0: Dat is een mooie boodschap.
1: Dankjewel.
0: Heeft Edith jou geïnspireerd?
1: Ja, zeker.
0: Ja, je moet nu ja zeggen, zit naast je.
1: Ja, nee, ik vind ook Edith en Herman samen op het podium zien staan is echt heel... Heel magisch wil ik zeggen, maar het is een beetje overrated alweer dat woord. Echt een warm bad zijn jullie samen. Vind ik heel fijn om te zien. Ook heel mooi evenwicht van yin en yang. Dat de hele tijd zo heen en weer springt. Echt heel mooi en leuk. Ja.
0: Ja, herken je dat als dit tegen jou gezegd wordt, denk je dan van ja, dat is ook wel een beetje wat we voor ogen hebben als we op het podium staan? Edith Leerkens, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Nou, het is niet zozeer wat we voor ogen hebben, maar het is wel wat er in de loop der jaren meer en meer gebeurt. Ik kan aan zijn linker wenkbrauw zien hoe de vlag erbij hangt.
0: Ja.
2: En dat gaat twee kanten op. Dus wij laveren vaak, zeg maar, als twee vissen in een school binnen dat wat we doen.
0: Ja.
2: En dan krijg je, ja, ik denk wel een soort symbiose die
0: Want merk jij echt als zijn linker wenkbrauw omhoog staat, en het is niet zo letterlijk bedoeld als ik nu zeg, maar dat je inderdaad vindt, oh, die wenkbrauw zat links, laat ik maar vandaag me zo opstellen in plaats van...
2: Nou, dat gaat niet meteen over de hele dag, maar wel over dat moment.
0: Okay.
2: Ja. Ja, dat kan ik ook letterlijk zien aan zijn... Aan zijn linker wenkbrauw.
0: Ja, ja. Oh, echt waar.
2: Ja.
0: Is het letterlijk zo?
2: Ja.
0: Is het zo'n spanning?
2: Hij kan op een bepaalde manier aanzetten om te gaan zingen. Of iets in zijn hele motoriek. En dan voel ik tempo, sfeer. Alles waar het moment voor hem om vraagt.
0: Ja.
2: En omdat hij de directe communicatie met het publiek heeft. En ik meestal via de band,
0: ja,
2: via hem,
0: ja,
2: communiceer met het publiek. Is dat natuurlijk heel belangrijk. Dat, mm-hmm, je daar op dezelfde manier mee om kunt gaan. Klinkt misschien allemaal wel een beetje abstract.
0: Nee,
2: maar...
0: volgens mij niet. Volgens mij is het heel belangrijk inderdaad. Jullie op het podium moeten met z'n tweeën maken. En met de rest van de band natuurlijk, die er nog staan. Maar dat contact is essentieel om ervoor te zorgen, ja, dat je het verhaal over kan brengen naar, ja, elkaar.
2: Ja.
0: Ik weet eens een documentaire van Agde de Munnik die ooit de voorstelling speelde. En dat Thomas, daar stond met de gitaar, die loopt naar Paul toe. Die achter de piano altijd zit en probeert contact met hem te maken. Maar hij krijgt het contact niet voor elkaar, om wat voor reden dan ook. En dat ze later echt in de kleedkamer met elkaar zitten van... ik probeer toch iets aan je duik te maken. Waarom lukt dit niet met jou? Dus je merkt, nee, het zit gewoon wat wrijving dan. Terwijl het natuurlijk essentieel is op het podium... dat je, ja, met elkaar in dat contact staat. Om,
2: ja, en Herman kan ook met hele kleine bewegingen... of iets in een lettergrepen duidelijk maken... mag het een beetje sneller... Of juist iets rustiger.
0: Hebben jullie van die geheime signaaltjes naar elkaar toe?
2: Nee,
0: ook?
2: Nee. Maar er zijn wel heel veel signalen waarvan hij niet weet dat ik ze herken.
0: Oh.
2: En dat is eigenlijk heel prettig. Want ik ben... kijk, ja, hij is natuurlijk de kapitein van dat grote schip.
0: Ja.
2: Maar ik ben wel de stuurman die soms zo stuurt. En dan denkt hij misschien wel dat hij dat doet. En dan en eerlijk gezegd weet hij dat ook wel. Okay. Alleen ik probeer die momenten altijd een beetje, zeg maar, tegen de borst te houden, zodat hij daar niet te veel van in de gaten heeft.
0: Nee, precies. Ja. Precies.
2: Want hij is ook mijn zanger, hè? Ik ben niet alleen maar zijn gitarist.
0: Nee.
2: Dat wat hij overbrengt, daar wil ik net zo blij mee zijn als hij. Dus als ik soms iets niet begrijp in de taal of in de muziek, dan ga ik er net zo lang over door totdat ik het of snap of dat iets verandert.
0: En dat betekent dat je met z'n tweeën gewoon heftige discussies kunnen voeren?
2: Soms wel,
0: ergens,
2: ja,
0: van wat bedoel je nou en welke muziek kan ik daaronder, ja, spelen om jouw boodschap, ja, over te brengen?
2: En dan zijn we natuurlijk af en toe best lastig voor elkaar, maar meestal zitten we wel op dezelfde lijn.
0: Maar heb je dan echt discussies met elkaar over wat wil je nou met deze zin zeggen en hoe, ja, want welke, ja, muziek kan ik daaronder zetten?
2: Maar wij zijn echt verschrikkelijk. Wij kunnen het een half uur hebben over een komma.
0: Ja.
2: En als die dan wat langer is, is het dan niet eigenlijk een punt? En wat zegt dat dan? Nou ja, dat is echt... Mensen om ons heen, die worden er soms ook helemaal dol van.
0: Die worden
2: van.
0: Gewoon apart gezet in een hoekje en dan zoek ik me uit.
2: Ja, mensen haken dan af in het,
0: ja,
2: gesprek.
0: Ja. Maar dat is het.
2: Maar dat is heerlijk. Het is heerlijk om te doen, om daar zo diep in te duiken.
0: Het is juist op te komen neuken, toch? Dat is toch wat ze, ja, moesten doen. noemen. Ja, ja. Dat is...
2: Het is een al te plastische Frans.
0: Ja, we weten precies wat we bedoelen.
2: Ik weet wat je bedoelt, ja, ja, zeker. Ja.
0: Maar het is ook essentieel om je boodschap gewoon te brengen. Dat je het op die manier...
1: Ja, en ik vind het wel leuk als je het dan hebt over inspiratie. Ik heb een paar keer met Edith en Herman en Ben, zeg maar, mee mogen doen met kerstconcerten toen. En dan viel me dat ook heel erg op. Dat Edith is dan degene die dan... jij geeft echt dan aan, of jij kunt heel duidelijk iets aanvoelen en dan ook de rest daar helemaal in meenemen. Jij geeft ook heel duidelijk aan, Herman is degene die in feite leidt. Maar je hoeft inderdaad maar naar een heupbeweging te kijken. Inderdaad, al je zintuigen aan. Want van daaruit ontstaat dan het moment, zeg maar. Ja. Dus niks is in die zin echt, er zijn wel afspraken. Maar de afspraak is vooral... Kijk, luister, ja, voel, proef.
2: De afspraak is ook wel vaak om de afspraak te verlaten.
1: Ja.
2: Je moet een soort bodem hebben.
0: Ja.
2: Anders dan wordt het een soort anarchie waar niemand meer iets van begrijpt. Dus we hebben wel. Ik ben zeg maar wel over het algemeen de poten onder de tafel waarop Herman kan dansen.
0: Kijk eens.
2: En die poten die moeten wel stevig zijn, ja. Maar ik zet ook wel stapjes.
0: Ja. Nou, we hebben het heel over Herman, maar laten we niet vergeten, je hebt ook een carrière voor jezelf.
2: Jeen. Dat is wel één geheel geworden, zeg maar. Ik bedoel, ik speel zeg maar meestal alleen maar de voorstelling met Herman. Dat zijn er namelijk al 140 per jaar ongeveer.
0: Ja, daar kan je
2: dus
0: agenda mee vullen.
2: Er zijn geen zaterdagen meer over om nog iets anders te doen. Ik ben wel heel veel muziek gaan schrijven. Voor voorstellingen, ook heel veel voor jeugdvoorstellingen. En dan maak ik daar ook opnames van. En dat is het nieuwste geluk, wat ik wel in mijn eentje kan doen. Want ik vind het inderdaad soms wel fijn om even uit die grote limousine van Herman te stappen.
0: Ja.
2: En op mijn eigen driewieler een rondje te fietsen. En dan helemaal mijn eigen kapiteintje te zijn.
0: Want ik kan me zo voorstellen dat een hele andere manier van aanpak voor je ook is. Het is gewoon echt van jou helemaal.
2: Ja.
0: Het is gewoon mijn tekstje. Ja. Ik ga er zelf een muziek bij maken. En ik ga met niemand overleggen.
2: Ja, precies. Ik heb ook wel een paar solo-cd's gemaakt. Eentje met teksten van Judith Hertzberg. En eentje met helemaal eigen werk. En dat vond ik heerlijk om te doen. Maar die concerten die ik daarmee ook ging doen, dat werd gewoon veel te veel gedoe. En dacht ik, ik heb de jacht op soloconcerten heb ik voor gesloten verklaard.
0: Ja.
2: En mijn eigen ei leg ik nu met het schrijven van muziek.
0: Ja.
2: En ik kan dagen in de studio zitten en dan met niemand iets te maken hebbend heerlijk gaan zitten
0: prutsen.
2: Ja, heerlijk. Ja.
0: Heb jij, net zei Rob, die is natuurlijk tekstschrijver, die ziet geen beelden, zei hij net. Als jij met muziek bezig bent en met teksten bezig bent, hoe werkt dat bij jou? Word jij 's morgens wakker met een neurietje dat je denkt, dat is een melodielijn, hier kan ik wat mee? Of?
2: Nee, ik heb altijd wel een handvat nodig. En in mijn geval...
0: Met muziek bezig bent en met teksten bezig bent. Hoe werkt dat bij jou? Word jij 's morgens wakker met een neurietje dat je denkt, dat is een melodielijn, hier kan ik wat mee? Of?
2: Nee, ik heb altijd wel een handvat nodig. En in mijn geval gaat het heel vaak dan over teksten.
0: Mm-hmm.
2: Ik krijg bijvoorbeeld van Herman of van iemand anders krijg ik een

0: Bij mij is het wel vaak eerst melodieën, wat een beetje gek is voor een akkoordinstrumentalist. Mm-hmm. Die denken heel vaak in harmonieën.
1: Ja.
0: Maar dat heb ik niet. Als ik een melodie kan zingen, dan... ik ben helemaal gezangeres, maar als ik een melodie kan zingen, dan heeft het iets natuurlijks.
1: Ja.
0: En dan bouw ik de rest daar wel omheen. Een soort Lego.
1: Soms. Heerlijk toch? We blijven bouwen. Ja. En het nummer wat je voor ons gaat spelen, hoe is dat ontstaan?
0: Ja, dat is wel grappig ontstaan. Ik zing altijd één lied in de voorstelling bij Herman. En dat was eigenlijk tot nu toe altijd een lied in het Italiaans.
1: Mm-hmm.
0: Spaans soms, meestal Italiaans. Omdat dan kon je het eigenlijk in de voorstelling overal plaatsen om de sfeer. En had het eigenlijk niet zoveel van doen met inhoud. Omdat de meeste mensen verstaan het niet.
1: Nee.
0: Maar toen vroeg hij een half jaar geleden. Hij zegt, je moet eigenlijk een keer een ander lied gaan doen. En waar zou je het dan over willen hebben? En toen zei ik over het mooie van alleen. Dat vond hij een heel mooi zinnetje. En daar zijn we toen allerlei grappige voorbeelden voor gaan bedenken wat daar mooi aan is. En die kloppen ook allemaal. Mm-hmm. Al die voorbeelden die ik in dat lied heb verwerkt. Sommige met hem bedacht en de meeste alleen. Want ik heb daar na 25 jaar verstand van, zal ik maar zeggen.
1: Ja,
0: voor mij klopt het allemaal.
1: Ja.
0: Dus dat is leuk om aan te knutselen.
1: Om mee te pielen weer.
0: Ja. Pielen, ja.
1: Wil je naar de microfoon toe lopen?
0: Ja.
1: Om je klaar te maken. Dan moet de technisch even het een en ander wat aangepast. Oh, dat hebben ze al gedaan. Je hebt de microfoon naar beneden gezet, of niet? Oh, nou, zo goed als. En pak de gitaar er nog even bij. Is dit voor jou nou een soort masterclass, Sa? Dat je nou Edith zo ziet spelen?
2: Ja, natuurlijk. Ja, kom. En wat kan je nou anders zeggen met zo'n bak ervaring? Ja.
1: En ook in het tegenovergestelde.
2: Ja, humbleness. Nee, maar dat is wel ook allemaal gemeend natuurlijk.
1: Ja.

bed. Niets te hoeven zeggen. Het mooie van alleen is je eigen gang. 7 keer hetzelfde eten. Er niet te hoeven uitzien. Alles ligt waar jij het legt. Dat doe ik morgen wel. Je maakt je eigen zooi. De dop op de tandpasta, de deur op de knip. De thermostaat naar 18, hoeft niet. De fiets in de gang, zielig zijn om niks. De hond op het bed is oké. Het mooie van alleen is in je blootje. Als een diva door de douchekop zingen, wat eigenlijk.

0: Edith Leerkes.
1: Edith Leerkes, het mooie van alleen. Wanneer is een... Als je in zo'n studio zit, hè, je zit er lekker te pielen wat je net zegt. Wanneer denk je van, ja, dit is goed genoeg om naar buiten te brengen?
2: Ja, dat houd ik wel vaak aan tegen iemand of iemanden. Eén daarvan is mijn zoon. Mm-hmm. Die mij überhaupt geleerd heeft om met die computerprogramma's om te gaan om op te nemen. Mm-hmm. Hij was mijn wandelende tutorial in de coronatijd. Dus we hadden ook alle tijd. En dat is heel leuk. Dat werd iets heel leuks tussen ons. Want ik ben natuurlijk een beetje een oude sok bij hem vergeleken. En bij

0: hem is het ook zijn vak. Mm-hmm. Dus kon daar veel mee aanvangen. En daardoor, hij is een echte popjongen.
1: Ja.
0: Waardoor ik wel ook heel veel van hem heb kunnen opsteken. En als ik nu iets maak, dan laat ik hem dat vaak horen. En ik had een tijdje geleden iets opgenomen en dat had ik zelf gemixt op mijn manier. En dat is echt een ander vak. Maar ik dacht, dat kan ik wel. Het is zo eenvoudig, stem en gitaar.
1: Dus, en heb je echt over de eindmix voor de luisteraars thuis, ja, dat het alles een beetje goed afgestemd
0: ja,
1: is?
0: Ja, precies. En dat liet ik hem horen. En toen zei hij, ja, mam, die... hij zegt dan nog net niet, ma. ja, mam, dat is mooi, die gitaar. Maar ik denk toch dat in rond de frequentie 7,25 moet je er iets afhalen. Nou ja, dacht
1: ja,
0: ik wel maar zitten.
1: Dat dacht je zelf ook al natuurlijk.
0: Nee, dat heb ik gedaan. En inderdaad, het knapte er erg van.
1: Oké. Okay. Ik weet niet wat dat betekent, maar als het
0: nee,
1: top is,
0: nee, maar
1: het
0: dat gaat over frequenties, ja, waardoor het dan bijvoorbeeld iets minder dof klinkt. Okay. Of juist iets ja, helderder. Of dat zijn dan bepaalde frequentiegebieden waar hij eigenlijk meteen van hoort. Nou ja, dat zijn dus niet alleen maar technisch, maar ook in de muziek kan hij soms wel hele mooie tips geven. En Herman natuurlijk ook.
1: Want als je zegt dat hij meer pop is, wat is dan, waar zit hem dat dan in? Dat hij een andere. Is hij, dat qua gevoel anders, ook qua ritme anders?
0: Nou ja, hij zit in een heel andere wereld.
1: Mm-hmm.
0: Hij is een. Hij speelt elektrisch gitaar en toetsen en zingt. En heeft een bandje die heet Ciao Lucifer, dat is een duo. En die maken hele vrolijke indie pop. En daar reist hij ook Europa mee door. Dus dat gaat hartstikke goed. Ja. Heel leuk. En hij produceert veel muziek voor andere mensen. Waaronder ook voor Herman. Dan arrangeert hij veel. Hij schrijft mee. Dus dat is heel leuk.
1: Ja,
0: voor
1: zeker.
0: Mama ook. Ja,
1: ja toch. Trotse mama.
0: Ja, zeker. Kijken
1: daarnaar. Wat leuk dat je gewoon zelf aan het mixen bent ook dan. Maar nog steeds natuurlijk dat moment van wanneer kan ik aan mijn zoon laten horen? Of is dat veilig genoeg dat het altijd kan?
0: Ja, ik kan hem ook de meest ruwe versies laten horen.
1: Ja.
0: Ik heb wel bij Herman vaak dat ik denk, ik wil één stapje verder. Anders gaat hij met zijn ideeën zo vroeg ermee aan de haal dat ik mijzelf daarin dan kwijtraak. Dus dat wil ik. Ik wil eerst stevig op in mijn schoenen staan. En dan laat ik het hem horen.
1: Dan gaat eerst naar je zoon en dan naar Herman.
0: En dan mag je het helemaal willen veranderen. Mm-hmm. Dat vind ik prima.
1: Sta je even open dan altijd?
0: Jawel, meestal wel. Ja. Soms ben
1: meestal
0: ik zo,
1: wel, ja.
0: Ja, soms ben ik natuurlijk zo overtuigd van iets dat ik zal maar even domweg zeggen, dat ik mijn mening alleen geef voor een nog betere. dan zit zo mijn hele hart in iets. Dan is het soms lastig om daar open voor te staan.
1: Ja.
0: Maar over het algemeen laat ik het juist horen omdat ik er open voor sta. Anders dan is het een...
1: Het is niet van kijk wat ik gemaakt heb. Het is
0: nee,
1: meer
0: het
1: van
0: gaat
1: kijk...
0: niet alleen maar om het compliment.
1: Nee. Is dat iets wat jij ook herkent, Sarah?
2: Ja,
1: dat
2: in heel erg, ja. Ik vind het... dat is eigenlijk altijd zo. Dan heb ik iets geschreven gewoon aan de piano. En dan hoor ik de violen er al doorheen. En dan hoor ik al wat de bas gaat doen en de drummer. Maar ja, die klinken allemaal niet mee. Maar in mijn hoofd klinkt dat allemaal mee. Als ik alleen gewoon op mijn iPhone dan iets op heb genomen. En dan ben ik echt heel selectief aan wie ik het laat luisteren. Omdat de ene reageert heel erg op wat de potentie is. Van, dat hoor ik dat en dan kan dat. En de andere hoort alleen maar wat daar dan is. En gaat daar meteen dan dingen mee doen of dingen over zeggen. En dan is het gewoon te kwetsbaar om zo al de wereld in te gooien. Dus,
0: ja, wat ook lastig is, is dat je... het gaat dan, als je het dan iemand laat horen, gaat het wel over wat iemand hoort. Maar het is zo ongelooflijk persoonlijk altijd. Mm-hmm. Dat dan kan iemand zeggen, ja, maar je moet dat niet persoonlijk nemen. Dat kan niet, want dat is het.
2: Ja.
0: Het is, je geeft dat wat je het mooiste van wat je hebt. Ja. In je.
1: Ja.
0: En dan komt het er wel een beetje op aan wat en hoe iemand iets zegt.
1: Dus je moet inderdaad die veilige omgeving voor je creëren om het daar te laten zien wat jij ook zegt.
0: Daar hebben we wel mensen voor.
1: Ja, precies.
0: Maar die daar goed op reageren.
1: Ik kan me voorstellen dat jij mensen moeten weten dat jij die violen en dat hele orkest al hoort. Dan kunnen ze daarin meegaan als iemand dat niet snapt. Dan...
2: Ja, ik heb bijvoorbeeld ontdekt dat als ik mijn broertje iets laat luisteren. Ik zeg broertje, maar die gast is natuurlijk ook alweer 33. Maar ja... als ik die iets laat horen, die kan dan meteen zeggen, ik zou dat en ik zou dat, maar dat is wel heel mooi uitgangspunt of dat concept vind ik heel mooi. En die kan er dan zeg maar meteen in mee. En ik heb dat dus ook met Serge, de producer. Als ik iets laat horen, dan kruipt hij meteen achter de piano en dan geeft hij iets aan. Dan denk ik, nee, deze swing is misschien net niet helemaal, maar dan ga je het meteen samen bouwen. Dus het is fijn als iemand meteen meegaat in je wereld. Wat je een beetje bij dat nummer dan hoort.
1: Ja.
2: Ja.
1: Is het... je bent al een tijd bezig. Dat kan ik dus best zeggen. Toch?
0: Ja, ik heb heel toevallig vorige week moeten vaststellen dat 50 jaar is dit jaar.
1: Ja, dat is echt een tijd. Dat kunnen we rustig zeggen. Ja. Maar bij stilstaan had je geen tijd voor.
0: We wilden eigenlijk een leuk feestje daarvan vieren. Althans, Herman zegt altijd tegen mij, en daar ben ik het helemaal mee eens, je moet geen gelegenheid voorbij laten gaan om een feestje te vieren. Dus toen hadden we bedacht om dan ergens in december een concert te organiseren met ook dingen uit mijn eigen geschiedenis. Maar toen ik naar onze agenda keek, dan dacht ik, ja, maar hoe dan? Wanneer dan?
1: Kerst 2030 wordt het dan.
0: Ja, zoiets. Dus ik ga misschien maar heel onconventioneel volgend jaar het 51ste jaar vieren. Dat is ook mooi.
1: Dat is heel mooi, ja, ook een mooi getal.
0: Ja, want we zijn inderdaad zo vlijtig in de weer dat daar geen. Dat zou te veel stress geven. En dat is niet de bedoeling.
1: Voor een feestje moet je geen stress hebben. Nee, zeker niet. Ja. Maar zijn er nog, want je bent 50 bezig, zijn er nog dingen die je muzikaal wil ontdekken voor jezelf? Of is elke nieuwe sessie een ontdekking op zich?
0: Ja, dat laatste wel.
1: Ja?
0: Ja. Ja, ik ben zeker als het gaat om het schrijven, dat is bij mij zo jong nog. Ik heb de eerste 20 jaar van die 50, heb ik nagenoeg alleen maar klassieke muziek gemaakt. En dan speel je noten van een ander. En je probeert zo goed mogelijk om te doen waarvan je denkt, of hebt gelezen of hebt geleerd, wat die componist heeft bedoeld. En daar heb ik me kostelijk mee vermaakt. Ik vond het fantastisch om de Bach, bewerkingen voor gitaar allemaal, want die heeft natuurlijk originele bestaan niet, voor heel veel, door heel veel componisten. Maar daar heb ik me echt. Met het Amsterdamse Gitaartrio gingen we ook de wereld rond. Dus ik heb daar me echt helemaal in thuis gevoeld. Maar toen ik met Herman ging werken, toen kwam er iets bij van mijzelf. En dat is zeg maar weliswaar nu ook ondertussen al 35 jaar geleden. Maar het helemaal het zelf schrijven, dat is nog veel jonger. En zingen al helemaal. Dat is echt iets van de laatste tijd. Maar dat vind ik zo leuk om te doen. En doen we dat maar.
1: Zo kan je best nog 50 jaar op een vastplakken.
0: Oh, zeker.
1: Op die manier.
0: Ja. Tot 120, zeg ze.
1: Minstens. Maar vanavond eerst naar Utrecht.
0: Ja, gisteren ook. En vanavond nog een keer, ja.
1: En Carré zit ook op de planning?
0: Ja, we gaan in eind oktober gaan we voor 10 voorstellingen naar Carré. En dan in januari nog eens 10. Dus,
1: was toch wel uitverkocht, denk ik, of niet?
0: Ja, de voorstellingen in januari, die zijn nog maar sinds deze week bekendgemaakt. In de verkoop, zoals dat heet.
1: Okay. Dus die hebben nog een paar uur.
0: En in Carré, nu de komende 2 weken, zijn nog wel kaarten. Maar dat is allemaal wel zo ongeveer op het schellinkje.
1: Ja, precies. Ergens bovenin, achter die ene pilaar.
0: Ja, in Carré zijn alle plaatsen die beschikbaar worden gesteld, zijn goed. Dat is het mooie van Carré. Niemand is echt ver.
1: Nee.
0: Ik bedoel, je zit wel soms.
1: Je kan je benen niet meer kwijt op een gegeven moment.
0: Ja, ook dat is wel een beetje verbeterd. Bij de vorige keer dat ze gerestaureerd hebben. Blijft niet heel riant, maar de sfeer van Carré is dermate mooi dat iedereen dat er blijkbaar toch voor over heeft.
1: Ja.
0: Maar ook omdat het in een hoefijzervorm is, de zaal, heb je het gevoel dat mensen ook contact met elkaar hebben. En dat steekt aan. Ja. En daardoor ontstaat er een hele leuke sfeer. Dus Carré is altijd wel extra speciaal.
1: Altijd om naar uit te kijken.
0: Ja, zeker.
1: We gaan het allemaal in de gaten houden. Ede, dankjewel dat je hier wilde zijn. Sarah, jij ook bedankt. Maar jij moet nog even één boodschap, had jij nog. Een huishoudelijke boodschap.
2: Een huishoudelijke boodschap.
1: Had jij nog.
2: Je bedoelt zeker over mijn crowdfunding,
1: zeker,
2: of wat?
1: Ja.
2: Nou, ik ga dus een album maken met liedjes van Lieselore Gerritsen. En de huishoudelijke boodschap was dat ik een crowdfunding organiseer. En die crowdfunding is te vinden op voordekunst.nl. En als je dan in de zoekbalk typt Sarah zingt Lieselore, dan kom je bij dat project uit en dan kun je daar doneren.
1: 14.000 euro.
2: Nou ja, dat is leuk. Maar je mag ook 10
1: wat
2: euro
1: minder.
2: Over.
1: Je hebt allemaal goede tegenprestaties.
2: Ja,
1: maar dat kunnen mensen allemaal op de website bekijken.
2: Ja,
1: houd het in de gaten. Mooie projecten.
2: Dank je wel.
1: Ze moeten ook bij ons blijven. Die vergeten namen mogen niet vergeten worden.
2: Nee. Dank je wel.
1: Dank jullie wel. We gaan door naar onze grote vriend Taco.
3: Ja, na al deze hele mooie teksten kom ik weer aan met mijn platte teksten, zeg maar.
1: Nee,
3: maar
1: Taco is onze vaste columnist en Taco is elke week weer genieten. De column van Taco.
3: Al vele jaren wuif ik al mijn slechte gewoontes, mijn zondes en mijn uitermate kinderachtige slechte grappen weg met het idee dat het geaccepteerd wordt omdat ik ook goede dingen doe voor deze wereld. Ik ben namelijk collectant. Elk jaar trek ik er weer op uit met een omgetoverde Unox Soeblik die op ingenieuze wijze is verbouwd tot een collectespaarpot, compleet met handvat, stickers en logo's. Sinds een aantal jaren ook met de onvermijdelijke QR-code en natuurlijk een registratiekaartje met mijn naam en het goede doel waarvoor ik collecteer. En ik collecteer al jaren voor hetzelfde goede doel. Zo'n onbegrepen doelgroep die zelf niet goed in staat is om voor zichzelf op te komen, geen gebruik kan maken van fatsoenlijke hygiëne, altijd maar moet geven en 24 uur per dag paraat moet staan voor de baas, maar niet voorkomen op de loonlijst, geen vakantiegeld ontvangen, laat staan ATV-dagen. En dat bedoel ik niet de Aziatische vrouwen die hier naartoe komen op zoek naar hun geluk door te trouwen met eenzame en aandachtsgeilige gefrustreerde mannetjes zoals Martin en zijn zoon Mark, die ooit op tv te bewonderen waren in de kijkcijferhit Jambers. Nee, ik bedoel natuurlijk de dieren. Al vele jaren haal ik dan ook geld op voor een verbeterde opvang, nieuwe dierenambulances, dierenbuddies en educatie om iedereen bewuster te maken van het dierenwelzijn. Het collecteren voor de dierenbescherming begint meestal een week voor Dierendag. En je mag dan de gehele week langs deuren gaan in de door jou aangewezen woonwijk. Deze wordt je toebedeeld door een wijkcoördinator. In ons geval is dat een uitermate aardige Mieke van dik in de 80 die in mijn ogen exceptioneel werk verricht. Voor mij had ze in het prachtige koffietafelboek van Jaap van den Broek mogen pronken met een mooie foto. Elk jaar benadert ze oud-collectanten om ze weer te strikken, maar daarnaast ook nieuwe potentiële kandidaten. Want in Soest zijn er nog voldoende straten en wijken waar geen collectanten lopen. Intussen zijn mijn partner en ik een bekend gezicht in de maand oktober. Want tegen etenstijd pakken we onze bussen en trekken we erop uit als losgelaten wolven op zoek naar achteloze schaapjes. En ik moet eerlijk zijn, mijn vriendin haalt altijd vele malen meer op dan ik. Haar lokale netwerk, haar goede humeur en ongelooflijk vragende, maar dwingende glimlach zorgen ervoor dat een avondje lopen voor haar veel succesvoller is dan de mijne. Ook mijn schoonpa doet mee en gebruikt deze uitjes om zijn sociale contacten te vergroten. Zijn volharding gaat verder dan een voet tussen de deur. Hij neemt namelijk de rollator mee en die duw je niet zomaar de deuropening uit. Ook ik heb zo mijn trucjes. Na het aanbellen doe ik altijd een stapje achteruit om zo niet al te intimiderend over te komen. Als de deur dan open gaat, ben ik even stil zodat de bewoners kunnen zien wie voor hen staat. Al snel valt dan hun oog op de bus, die ik dan langzaam maar trefzeker op ooghoogte breng. Dan geef ik aan dat ik aan het collecteren ben voor de dierenbescherming en maak een schuddende beweging met de bus, zodat het muntgeld duidelijk hoorbaar is om ze bewust te maken dat hun buren al lang gedoneerd hebben. Het gesprek kan nu meerdere kanten opgaan. In het beste scenario zie ik direct een glimlach, wat meestal betekent dat ze wisten dat ik zou komen, telefoon wordt gepakt en ze scannen zonder te vragen de code op de bus. Uiteraard geef ik aan dat het bedrag dat standaard op de bank-app komt te staan, kan worden aangepast, het liefst omhoog. Daarna bedank ik ze, draai ik bom en ga op weg naar de volgende buren. In een ander scenario word ik er vaak op gewezen dat naast de deurbel een aantal stickers geplakt zijn. Schijnbaar staat hierop dat men geen reclamepost, maar ook geen collectanten aan de deur wil hebben. Ik hou me er altijd voor de domme en wijs naar de leesbril die bovenop mijn hoofd staat. Domme, sinds kort een bril. Ik zie geen zak meer zonder die bril. Echt te vergeten op te doen, dus ik heb het niet kunnen lezen. Dit wordt soms geaccepteerd, maar vaak ook niet. Waarbij men enigszins geïrriteerd de deur dichtgooit en terug op de bank gaat zitten om te kijken hoe Ludo Janine weer eens besodemietert in de eindeloze drama dat eigenlijk slechte tijden een zonde van je tijd had moeten heten. Deze soap heeft ooit eens de gouden televisiering gewonnen in 1995. Het bewijst dat het volledig terecht is dat ook de bondgenoten deze prijs in ontvangst hebben mogen nemen. Het verval van tv is dus al heel lang geleden begonnen. Wat een slechte tv is dit. Hoe uitermate saai moet je eigen leven zijn om elke avond te kijken naar volstrekt oninteressante losers die naast hun UWV-uitkering extra inkomsten willen genereren door 24 uur per dag met een camera op hun donder kinderachtige spelletjes te doen. Maar oké, de collecte. Je hebt ook lieden die stoïcijns niet de deur open doen. Je belt aan, je hoort de bel, je ziet ze zitten op de bank, ze ademen nog, dus ze leven nog en toch vertrekken ze geen spier. Ik wil best geloven dat je doof bent, maar niet als je tv zit te kijken zonder onttiteling. Aangezien ik positief langs de deuren wil blijven gaan, ga ik niet eindeloos door met bellen en wachten op een reactie. In oktober is het namelijk snel donker en ervaring leert dat het dus in het donker heel moeilijk is om de deuren open te krijgen. Dus ik ga verder. Naast het volledig negeren krijg je ook de meest uiteenlopende excuses te horen van waarom men van mening is dat ze niet hoeven te doneren. De meest wonderlijke zijn vaak als je in de deuropening niet alleen de bewoner staat, maar ook zijn of haar vriendelijke viervoeter. Veel gehoorde opmerkingen zijn dan: ik geef dat beest al meer dan genoeg uit. Of deze is niet voor mij, maar deze logeert hier. Dat is toch geen reden om niet te doneren. Geef dan aan dat je niet aan doneren doet. Dan ben je tenminste eerlijk. Dat accepteer ik ook. Bedank je alsnog en vertrek met een glimlach. De deurbellen zijn ook veranderd. Waarbij ik vroeger op een ouderwetse bel, de deurklopper en de elektronische liedjes uit de jaren 80 ten gehore kon brengen aan de deur, zie je nu steeds vaker zo'n videodeurbel. Vaak als ik erop druk, komt er een stem uit het belletje. Soms met de boodschap dat ze niet thuis zijn, maar bijvoorbeeld op de Malediven aan het strand liggen. Ik weiger mee te gaan in deze automatiseringswaanzin. Het laatste wat ik wil is lastiggevallen worden door iemand die aan mijn deur staat als ik met mijn Borat Mankini string op het strand samen met mijn 35-koppige medereizigers van Joser zandkorrels in mijn bilnet aan het verzamelen ben. Niets voor mij dus, deze videodeurbellen. Waar ik trouwens ook niet aan meedoe, zijn de niet eenmalige donaties aan de deur. Abonnementen dus, oftewel colportage. Meestal 19-jarige studenten die langs de deur komen en waarvan je al je gegevens moet achterlaten om lid te worden van iets dat onmisbaar is in mijn leven. Bijvoorbeeld collectieve groene stroom, waarvan men niet eens kan aangeven of dit daadwerkelijk door windmolens wordt opgewekt. Hier heb ik echt zo'n hekel aan. Als je daar eenmaal aan begint, dan kom je daar niet zomaar vanaf. Ondanks de 14 dagen opzegtermijn zit je vaak voor een lange periode vast aan precies dezelfde stroom die je voor ook al had. Dit wordt ook nog eens automatisch verlengd. Contact krijgen lukt niet en opzeggen wordt al helemaal lastig gemaakt. Hier trap ik niet meer in. Ik sluit nog liever de home trainer van mijn schoonpa aan op mijn eigen meterkast om zo grijze energie te krijgen. Maar even diep ademhalen. Ik realiseer me dat ik nu wel erg negatief lijk over iedereen waar ik langs de deur ga. Maar niets is minder waar. Het merendeel van de mensen is enorm vriendelijk en zijn meestal echt wel bereid om te doneren. Het excuus van ik heb geen kleingeld wordt weggenomen doordat men nu ook een QR-code kan scannen. En toch hebben veel mensen kleingeld bij de deur liggen. Ervaring leert wel dat het gemiddelde scanbedrag hoger ligt dan het losse geld, wat meestal toch uit muntjes bestaat en verzameld is door het lospeuteren uit de Albert Heijn karretjes. Maar je hebt ook altijd de uitzondering die er zomaar een briefje van 20 euro in gooit. Mij gaat het niet zozeer om het bedrag, maar wel om de bereidheid om aan goede doelen mee te doen. Want deze bedragen zijn hard nodig. Niet alleen voor de dierenbescherming, maar ook voor de Hartstichting, Alzheimer Nederland, Nederlandse Brandwondenstichting en ga zo maar door. Ik denk daarbij natuurlijk ook aan mijn eigen toekomst. Pensioenen worden steeds soberder terwijl we als mensheid steeds ouder worden. Daarmee neemt ook de kans op Alzheimer en dementie toe. Wie weet gaat de overheid ooit bepalen wie recht heeft op goede zorg en wie het met wat minder moet doen. Met mijn pensioen hoef ik waarschijnlijk niet op de beste zorg te rekenen, dus ik zal het moeten hebben van wat ik ooit voor de Nederlandse samenleving heb betekend. En als een van de criteria voor goede zorg mijn bijdrage is dat ik aan het goede doel heb gedaan, dan zit dat wel snor. Ik was namelijk collectant.
4: De column van Taco. En als u de rest van deze oudejaarsconferentie wil horen van na de pauze, dan over 2 weken, denk ik. Je was bang dat je, omdat ik je naam nooit noem, denk je van ik ga gewoon nu 10 minuten claimen.
3: Ik ga hem extra lang maken, juist om jou te jennen.
4: Ik geef je groot gelijk. We gaan gelijk door naar het volgende onderwerp, want de tafel is een stuk voller geworden ineens. Want hier zit, niet in die zin, maar met gewoon mensen aan tafel. Peter Beijer geeft doet een signaaltje. Aan tafel Jaap van den Broek, die zijn mooie man bij het hond trui aangetrokken heeft. Kijk eens, Peter Beijer en Lex Bergers. En zij hebben gedrieën het boek Soest in Beeld gemaakt door de lens van Jaap van den Broek. Jaap, ik wil met jou beginnen. Er staan 250 foto's in het boek uit een collectie van meer dan 1 miljoen, geloof ik, las ik in het...
5: Nog meer.
4: Je mag inzicht bij de microfoon gaan zitten als je wilt.
5: Veel meer. Dus Dus niet te tellen, zoveel foto's.
4: Alles gewoon digitaal thuis staan?
5: Nee. Heel veel negatief natuurlijk. Zeker in de eerste jaren. Want we zijn pas in 2000 zijn we eigenlijk pas een beetje begonnen met digitale. De eerste digitale camera was een Sony waar ze een grote diskette in ging. Er gingen 6 foto's op. Maar dat zag er ook niet uit.
4: En dat was 720 pixels maximaal waarschijnlijk.
5: Ja.
4: als je dat al redde misschien.
5: Ja. Maar goed, dat was het begin eigenlijk.
4: Maar al die negatieven heb je thuis nog staan? Of liggen die bij het archief in Eemland?
5: Nee. Al die negatieven heb ik thuis. En kisten vol.
1: Ja.
5: En ja, dus het is...
1: En daar moest nu een selectie uitgemaakt worden voor dit boek. Nou zei jij zelf, je hebt natuurlijk een achtergrond in de wielrensport. Als amateur wielrenner.
5: Ja, ik ben ooit als vierde geweest wereldkampioenschap.
1: Ja, daarom. Dus
5: dat
1: is niet zomaar wat. En jij zegt zelf ergens ook dat de perfecte foto voelt als je op de eerste over de finish komt.
5: Ja, weet je, kijk, je kunt dus een foto maken en je kunt een foto maken.
1: Ja.
5: En dan, in het begin zei ik, iedereen kan een foto maken. Dat is het ook. Maar het is natuurlijk het mooiste als jouw foto dan net iets anders is als van een ander.
1: En is dat net op een andere plek staan? Is dat net een ander moment vastpakken? Is dat...
5: Ja, het is soms een ander moment pakken. Het ligt aan het moment zelf. Ik bedoel, als je bijvoorbeeld bij de Gildefeest hebt en het is koningsschieten. En ja, op het moment dat het schot valt, ja, dan moet je attent zijn. En dan heb je maar één moment de foto te maken die je wilt hebben. En dan moet je, soms wel eens, wat Peter ook zei, een beetje duwen en trekken, wat hij gefilmd had. Maar ja, dat is nu helemaal niet anders.
3: Nou, maar in Soest gaat altijd iedereen van jou aan de kant, hoor.
5: Op zich valt dat wel mee, hoor.
1: Was het maar zo makkelijk. Hij slaat van de kant, zegt hoort
5: nou,
1: u.
5: Nou, zo erg is niet, hoor. Maar, kijk, wil je de perfecte foto maken, ja, dan moet je soms... Het is, tegenwoordig, dat er vroeger natuurlijk steeds veel minder. Dat had iemand wel eens een fototoestel. Maar als je nu rekening moet houden met alle mensen die met hun mobieltje aan het fotograferen zijn, dan kun je niks meer. Dus daar houden we geen rekening meer mee.
1: Maar is het inderdaad, wat je net zegt, als je bij het gilde staat, dan is er staan, weet ik veel, 12 fotografen die allemaal die man willen hebben dat het ding geschoten wordt.
5: Ja.
1: Dat zijn 12 dezelfde foto's. Ja. Hoe zorg jij ervoor dat jij de unieke foto hebt?
5: Nou, omdat je de foto pakt op het allereerste moment. Allereerste moment dat het schot valt. Dan, ja goed, je zit al een uur in de wacht.
1: Ja.
5: En dan moet je dus wel zorgen dat je wel alert blijft. En het moment dat het gebeurt, ja, dan moet je de foto hebben. Ja. En dat gebeurt dan ook.
1: Dus jij maakt ook van iedereen, het laatste stuk maakt gewoon van iedereen een foto voor het geval die net valt.
5: Ja, ja.
1: En dan gooi je de hebel weg?
5: Nou, nee, weggooien doen we niks.
1: Oh.
5: Dus in principe bewaren we alles.
1: Ja.
5: En dan kunnen we altijd later wel een selectie uitmaken. Want je ziet heel veel dat ze later ook nog wel eens vragen van... God, heb jij daar een foto van, daar een foto? Ja, die hebben we wel.
1: Kan je me nabestellen bij jou?
5: Nou, nee, de nabestellingen doen we niet, hoor. Want, dat is zoveel werk.
1: Peter, jij en Lex zijn samen door het hele archief heen gegaan om die foto's uit te zoeken.
6: Nou, niet letterlijk door het hele archief van meer dan een miljoen foto's. Jaap had ook het nodige voorwerk voor ons gedaan. Dus van zijn omvangrijk archief had hij al 600 foto's geselecteerd.
1: Ja.
6: En daarmee zijn we aan de slag gegaan. En we inderdaad letterlijk om de keukentafel gezeten. En zijn we gaan discussiëren, debatteren, celebreren. We hebben van alles gedaan om al die foto's te kiezen. En... daar kwamen ook wel mooie discussies uit voort. En uiteindelijk moesten het er echt alle drie mee eens zijn. Waar Jaap wel de beslissende stem had, mag ik wel zeggen. Welke foto in het boek zou komen. Ja. Ja.
1: Hey, want waar moest die foto aan voor doen? Want je hebt dan 600 foto's. Kijk dan echt naar het verhaal. Moet het verhaal ondersteunen? Of moet het technisch een goede foto zijn? Of was dat de selectie? Ik praat weer veel te veel. Ik vul veel te veel zelf in. Maar of moest de selectie... Had de technische foto wat... Ja,
6: het moet natuurlijk leuk zijn om naar te kijken. Daar moet de foto sowieso aan voldoen. Maar het verhaal is ook belangrijk, vonden wij ook belangrijk. Ja. Vooraf hadden Lex en ik al een discussie van... wordt het een boek van Jaap over Soest? Of wordt het een boek over Soest door Jaap?
1: Ja.
6: Dat lijkt geen groot verschil, maar dat is het wel.
1: Ja.
6: Ik was eigenlijk van mening van... dit moet echt het verhaal van Jaap worden over Soest. Lex zat er precies andersom in en we hebben de gulden middenweg gekozen. En vanuit daar hebben we ook de foto's gekozen van waar zit het verhaal in. Dus er staat een foto in het boek van een groep juichende voetballers bij een supporter. Zie je alleen die foto, dan denk je nou dat is een hartstikke mooie foto, leuk, ik blader weer verder. Maar het verhaal eronder is dat die supporter, waar die voetballers van Hees omheen staan... Die had net gehoord dat hij een ziekte heeft en dat hij niet meer beter zou worden. Vervolgens scoort Hees dat doelpunt, lopen ze naar die supporter toe en dragen ze dat doelpunt aan hem op.
1: Mm-hmm.
6: Op het moment dat ik het verhaal vertel, voel ik de emotie al. En dat is het verhaal onder die foto. Dus Die foto's prachtig in beeld gebracht en mooie felle kleuren met die rode shirts, fantastisch. Maar dat verhaal maakt de foto nog meer. En dat is maar een voorbeeld van de vele foto's die in het boek staan.
4: Dus Lex, hebben jullie dan bij al die foto's eerst bij Jaap die verhalen erachter getrokken?
7: Nee.
4: Je mag dichter bij de microfoon zitten als je wilt.
7: Nee hoor, zeker niet. Nee, dat was echt nadenken. Zijn selectie is heel groot geweest, 600 foto's. En ik ben nog gaan nadenken zelf over hoe gaan we die indelen. Op een bepaalde manier in gaan delen. Hè? Soest als thema vond ik zelf dus. Hè? Soest is het thema.
4: Ja.
7: Jaap dus niet eigenlijk. Ja, ik ben heel dwars in geweest misschien wel. Maar hij moet keuzes maken op een gegeven moment. We hebben samen die keuze wel gemaakt op een gegeven moment. Maar indelen in thema's, in onderwerpen. Dat was eigenlijk de opdracht die ik heb meegegeven aan mezelf ook. Ik moet opdelen. Dat hebben we gedaan. En toen kwamen we tot een breed scala aan foto's over heel Soest eigenlijk. Van eng tot zebra's. Nou, van alles hebben wij meegenomen. Ja. Ik wil zo breed mogelijk dat boek hebben over Soest.
4: Ja, jij hebt echt alle categorieën gepakt. Hè? Van bekende Soesters tot inderdaad de vergeten zwembaden. Tot
7: A tot Z. Weet ik dan allemaal. Met gewoon de avondvierdaagse of artisjok.
4: Artisjok,
7: daar ben jij van.
4: Ja, daar weet ik van.
7: De avondvierdaagse en de
6: ambachtenmarkt.
7: Dat is het begin. Tot aan de zebra's. Dat is vooral een mooi verhaal van de zebra's. Heel mooi te vertellen nog. Maar dat kan Peter heel mooi vertellen.
4: Daar komen we zo meteen op. Ik heb een paar foto's uitgepind, maar de zebra's zaten inderdaad tussen.
7: Ja, ik kon niet missen natuurlijk.
4: Nee, precies.
3: Maar wist je van elke foto dan ook het verhaal er nog steeds bij achter? Is dat allemaal genoteerd?
5: Ja, als je mij een foto geeft, dan weet ik over het algemeen wel sowieso waar die gemaakt is. En datum niet altijd exact, maar als je mij een foto geeft, ik heb wel eens discussies gehad hoor, ook, want ik heb ooit bij de Amersfoortse Verzekering, waar ik gewerkt heb als fotograaf, 25 jaar, hebben we ook een boek uitgebracht. En hebben we discussies gehad over de tijd, de datum wanneer die gemaakt was. Maar het klopte wel wat ik heb gezegd. Ja. Dus dat weet ik wel.
7: Aanvullend op Jaap nu. Meer, hè, want het is het verhaal van Jaap uiteraard. Maar ook hebben we gezocht in archieven naar informatie over bepaalde onderwerpen. Bijvoorbeeld jaartallen of data. Gewoon toegevoegd aan het verhaal.
4: Ja.
7: Wordt het verhaal compleet ervan, vinden wij. Het mooie verhaal van Jaap plus archiefinformatie.
4: Ja.
6: Archief Soest de Krant is wat dat betreft echt
4: handig om raad te plegen af en toe.
5: Als je bijvoorbeeld de foto van de molen die erin staat. Ja, ik heb alleen van de bouw van de molen.
4: Omschrijf hem heel kort voor de luisteraar, de foto van de molen.
5: Er staat de foto van de molen. En dan zie je dus gratis schrift die eigenlijk van de aannemer die kijkt naar de molen. En dan denk je van, oké, het is een aardige foto. Maar dit is de eerste keer dat de wieken draaiden.
4: Mm-hmm.
5: Dus als je weet dat ik alleen van de bouw al 7000 foto's had. Dus we hebben dus ook van de molen schitterende foto's. En dan kies je eigenlijk een foto uit die niet een van de mooiste is. Laat ik het zo zeggen. Van de prachtige zonsopkomsten, ondergangen. Nou ja, bedenk het maar, alles hebben we. En dan kies je zo'n foto, maar dan zit veel meer een verhaal erin. Waardoor de foto, in ieder geval voor mij, veel meer zegt als dat je een foto hebt van een zonsondergang, om het wat te noemen. Dat ook mooi kan zijn. Hè?
4: Wat is het moment dat je voor jezelf realiseert, dit is een mooie foto, en wanneer is het voor jou geschiedenis? Dat je denkt, van ik ben nu onderdeel van de geschiedenis.
5: Nou, als ik thuis kom en ik heb een foto gemaakt, en dan maakt het eigenlijk niet zo heel veel uit waar ik geweest ben of van wie. Maar dan, als ik thuis kom en ik heb een foto gemaakt en ik heb er een goed gevoel bij, dan is de foto goed.
4: Mm-hmm.
5: Als mijn gevoel maar goed is, en voor sommige mensen klinkt dat misschien een beetje raar, maar je kunt wel eens iets doen dat je denkt, oh yes, ik heb hem.
4: Mm-hmm.
5: En soms is het wel, dan moet je er veel voor doen. Want goed, ik heb net hebben we mevrouw Edith even hier gehad. Nou ja, ik heb een foto gemaakt dat ze een lintje kreeg. Maar weet je, oké, dat is een foto. Maar ik heb een foto gemaakt met een optreden van Herman en van Edith in de Gildentent. Ja, waar je dus bijna niet bij mag komen, hè, want dat wordt helemaal afgeschermd.
4: Mm-hmm.
5: En dan is het dus in ieder geval je best doen om dan toch de goede foto te krijgen.
4: Ja.
5: Er staat er dus een manager naast je die je tegenhoudt en hij moet even naar het toilet. En vervolgens sta ik voor het podium zo dicht bij Herman dat ik hem wel heel goed kan fotograferen. Ja, dat is een beetje ook de sport die erin zit.
4: Sowieso. En wanneer realiseer je dat... Welke foto's voor jou achteraf dat je denkt echt waardevol? Dat je denkt dat je het moment vanzelf niet door had dat je maakt, maar dat je achteraf denkt, dit is echt
1: een waardevolle foto geweest?
5: Nou, als er een foto emotie in zit, dan is dat goed. Weet je, ze hebben mij eens gevraagd. Ik had een foto van Maxima en Rob Metz.
1: Ja.
5: We mochten bij het paardenkamp mochten we niet naar binnen, want dat was verboden. En ja, ik loop er binnen en ik maak een paar foto's. En dan ja, denk ik van, oké, eruit gaat het dan. De RVD meteen echt die
1: hand. Ja.
5: Maar ja, toen zegt mensen, jij bent ook wat. Ik zei, ja, maar ja, je hebt wel een foto waar je naast Alexander zit. Weet je? Dus het is een beetje ook een sport om een iets andere foto te krijgen als een ander. We zijn ook wel eens weggestuurd, hè. Dus, ik had een foto gemaakt, dat was ook toevallig met Alexander bij de kinderboerderij van NL Doet. Nou ja, er mocht alleen filmen de pers bij. En ik was erheen gelopen en met mijn camera. Nee, meneer, het is verboden. Ik zeg, ja, maar ik kom in een opdracht van de burgemeester. Nou ja, die dame van de RVD die loopt er naartoe en die zegt van, joh, dit en dat. Komt met z'n naar toe en zei, ja, heb ik een mooie vent.
4: Ja, dat is pers, hè. Je moet gewoon jezelf toegang verlenen. Ja. Er was nu ook een discussie bij de Hoogvliet, waar een muizenplaag is, waar de fotograaf weggestuurd is.
5: Mocht ook
4: geen foto's gemaakt worden.
3: Is iedereen weggestuurd.
5: Nee. Kijk, weet je, er zit niemand op te wachten. Weet je, en dat is niet mijn ding, hoor. Ongelukken en brand en dat soort dingen. Ik heb het wel eens gedaan, maar dan is het echt uit nood dat ze zeggen van, god, wil jij de foto's maken? Maar anders dan zeg ik van,
1: ja, het schort moet ook roken natuurlijk.
5: Weet je, dat doet iemand anders maar.
4: Ja. Is het, Peter, als je, jullie hebben, Lex, je hebt meerdere boeken gemaakt van Zonnegloren over het natuurbad.
7: Zwembad.
4: Het zwembad. En dan had je al een vast onderwerp eigenlijk. Hè? Ik duik in Zonnegloren of ik duik in... Nu was Jaap het onderwerp. Is dat een andere aanpak, lijkt mij?
6: Dat is het hoofdonderwerp is Jaap. En dat is eigenlijk wat ik net zei. Hè. Dat was onze discussie. Gaan we het over 50 verschillende onderwerpen hebben? Wat we ook in diverse boeken hebben gedaan over iconische bedrijven en zo. Of gaan we het over Jaap hebben? Dat was met dit project wel leuk. Dat je eigenlijk op twee sporen... Want wat Lex net zei, zoveel mogelijk of onderwerpen kaderen. Waar je het over gaat hebben, de Soester Duinen, de Gildefeest, de Ambachtenmarkt. En dan die mooie foto's van Jaap erbij halen. Maar we hebben het boek natuurlijk ook een mini-biografie van Jaap zelf opgenomen.
1: Ja.
6: Waarin hij zelf op de foto staat als wielrenner.
4: Een trouwfoto.
6: Ja, een trouwfoto. Ja. En dat zijn natuurlijk foto's die Jaap zelf niet genomen heeft, want hij staat er zelf op. En daardoor hebben we dat onderwerp ook een beetje... Jaap is natuurlijk ook een bijzondere man en een bekende Soester. Dus we vonden ook dat hij een podium verdiende. En het dus ook heeft gekregen.
1: Ja.
6: Maar bescheiden als hij is, achteraan in het boek en niet vooraan in het boek. Ja.
7: Dat is een bewuste keuze.
6: Ja.
4: Jaap, er staat ook achter in het boek een mooie anekdote over hoe een goede nieuwsfoto in elkaar steekt. Daar vertel jij over dat jij een foto moest maken van een man of bij een bedrijf waar ontslagen vielen. Maar wil je dat verder vertellen?
5: Ja, op een gegeven moment vroegen ze mij of ik een foto van een directeur wilde maken. Nou ja, mooi. Dus ik had een prachtige foto gemaakt van die man met een big smile. En toen kwamen ze dus achter van, ja, die Hurlo, die foto is afgekeurd. Ik denk, foto afgekeurd, dat was een prachtige foto. Nou ja, als bij het verhaal kwam van, er wordt 75 man even de laan uitgestuurd, dan kun je bedenken dat je niet een directeur met een big smile moet hebben. Dus vanaf dat moment heb ik altijd gezegd, dat is nu nog, hè, ook voor de Soester Krant, ik wil weten waar het over gaat. Ik wil weten waar de foto voor bedoeld is. En dan kun je altijd zelf wel bedenken van wat je wil. Kijk, journalisten willen heel vaak wel... tegenwoordig doen ze natuurlijk veel van thuis uit. Maar die willen wel graag dat je iets fotografeert, vooral bij sport. Hè, dat ze zeggen, we hebben maandag een interview met Pietje of met Klaasje. En daar moet je die foto van hebben. En dan ben je redelijk beperkt. Maar over het algemeen is het zo dat je de vrije hand hebt om een foto te maken. En dat kies je zelf.
1: Ja.
5: Dat is ook het mooiste natuurlijk.
4: Jij bepaalt ook wanneer je echt die knop indrukt. Wat het moment is.
5: Ja, precies.
4: Of dat je inderdaad die lachende man ziet terwijl die ontslagen vallen. Dat je dat denkt, ik druk even niet af.
5: Nee, dat moet je weten. Hè? Want het is belangrijk dat je juist die emotie erin brengt. En dan zeg ik, dan moet je weten waar het onderwerp over gaat. Je kan makkelijk zeggen van, ja goed, ik ga vanmiddag ergens een foto maken. Ja, ik ben vanmorgen ben ik al bij het Wilgenknotte geweest. Ik ben op atletiek geweest. Dus,
1: nu al?
5: Ja, dus...
1: Jeetje. Terwijl wij hier zaten.
5: Zo meteen nog het atletiek.
1: Dat pensioen, dat woord ken jij niet, hè?
5: Nee,
1: dat staat wel in een
5: nee.
1: woordenboek ergens, maar de betekenis heb je nooit kunnen oppakken.
5: Nee, nee. Ik heb altijd gezegd, ik ga al mijn negatieve scannen als ik met pensioen ga. Maar dat zit er voorlopig nog
1: niet. Dat gaat niet gebeuren. Nee. Welke foto van Soest moet je nog maken?
5: Nou, ik hoop nog heel veel. Het is, kijk, zolang de gezondheid dat toelaat en ik vind het leuk. Ja, weet je, van thuis weten ze niet beter. Dus het is, nee, met werk ook, we waren altijd gemiddeld 3 avonden in de week weg. En ja, weet je, dat is nu nog zo. Als ik een foto ga maken, dan is het nooit van ja, maar nee hoor, van gaan we lekker weg. Prima. Maar ja, daar vrouw, ik 53 jaar uit met je vrouw. Hè? Dus,
1: zo is het gewoon weinig thuis zijn. Dat is de beste manier om...
6: Als je dan maar 25 jaar aan het fotograferen bent, dan...
1: Ja. Wat goed. Het verhaal van die zebra. We hebben nog heel weinig tijd, maar heb je daar nog tijd voor?
5: Ja, ik...
1: 1 minuut.
5: Oké, nou, kijk...
1: 30 seconden hoor ik zelfs okay. hoor.
5: Nou, als je de zebra hebt, die waren dus losgebroken. Hè? Dan zal ik het heel kort houden. En ja...
1: Als maak je een teaser, dan kunnen ze het boek verder lezen.
5: Ja. Kijk, want dan, je ziet dus dat... En daar ging het verhaal een beetje over. Dat mensen daar bovenop stonden. Hè. Dus weet je, dat kon toen allemaal. En ja, in het verleden was het natuurlijk zo van... ja, er hangt een helikopter boven. De hele wijk wordt afgezet. En nu stond je er op 2-3 meter vanaf. Ja.
1: En er dus, staat gewoon, want er staat een foto van een zebra die gewoon gezellig bij iemand er binnen zat te kijken alsof de televisie aanstaat.
5: En die dus vervolgens
6: prachtige door het raam springt.
1: Sorry?
6: Door dat raam heen springt.
1: Ja, ja. Het is een prachtige foto. Als u het boek heeft, kijk op pagina 182. Ja. Daar kunt u het zien. Het is een prachtig boek inderdaad. De geschiedenis van Soesters op deze manier mooi samengevat.
6: Dat is allemaal in alle Soester boekwinkels.
1: Ja, dat hebben we. Dat is, klopt inderdaad.
6: Ja, ik wilde de vorige spreker ook reclame maken. Dus ik denk...
8: Maar het mag ook via onze uitgeverij.
1: Als de Klauwenkolencommissie luistert, dan horen we het wel. Ik dank u heel erg hartelijk dat jullie wilden zijn. Jaap van den Broek, Peter Beijer, Lex Bergers. Dank voor jullie verhaal. Dank voor het luisteren. Allemaal thuis. Taco, dank je wel dat je hier weer wilde zijn voor je column. Dank voor de techniek. Dank voor het Herman van Veen Art Center. Fijne zaterdag. En hier naar de zender, naar de reclame gaan we verder met Tijn op de zender. Fijne zaterdag.
9: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie is onderzoek begonnen naar de brand in een spoorbrug in Rotterdam. De recherche bekijkt camerabeelden en zoekt getuigen. Onbekenden slepen vannacht de deur van een technische ruimte bij de brug open en staken kabels in brand. De hele dag rijden er geen treinen tussen Rotterdam en Delft en mogelijk gaat het langer duren. Staatssecretaris Bertram van Infrastructuur is geschrokken. Dat er sprake is van opzet noemt ze kwalijk en zorgwekkend. NSC doet niet mee aan de provinciale verkiezingen in maart volgend jaar. Dat heeft waarnemend partijvoorzitter Ronald de Bruin gezegd. Het partijbestuur heeft volgens hem bij alle provinciale besturen gepolst of er voldoende animo is om deel te nemen. Maar dat was er niet, zegt de Bruin. NSC zit nog altijd zonder politiek leider. Nu zowel Pieter Omtzigt als zijn opvolger Eddy van Heijem de landelijke politiek hebben verlaten. Oud-fractievoorzitter Nicolien van Vroonhoven en Europarlementariër Dirk Gotink zijn inmiddels geen partijlid meer. De politie in India heeft opnieuw grote aantallen betogers opgepakt van de kakkerlakkenbeweging. Ze waren op weg naar de hoofdstad New Delhi voor een groot protest in aanloop naar de verkiezingen. De beweging is het niet eens met de verandering van de kieslijsten, waardoor minderheden in India hun stemrecht zouden verliezen. Max Verstappen heeft de sprintrace gewonnen bij de Grand Prix van Singapore. Hij was ruim 3 seconden sneller dan Lewis Hamilton en Charles Leclerc. Verstappen pakte daarmee 8 punten in de strijd om het wereldkampioenschap. De race verliep chaotisch. De start werd uitgesteld vanwege de regen. En vervolgens waren sommige delen van het circuit nat en sommige delen niet. George Russell, de nummer 2 in het klassement, crashte al in de eerste ronde. Vanmiddag om 3 uur is de kwalificatie voor de hoofdrace van morgen in Singapore. Het weer, buien, tussendoor wat zon. Het is een graad of 15. Morgen eerst nog buien in het noorden. En het wordt 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie.
11: Autoservice Barend kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Barend. Nieuwe naam, vertrouwde service.
12: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
13: Je luistert naar Tijd in de Mix hier op zaterdagmiddag bij Radio Eemland 1. Geniet van een superleuke mix van allemaal leuke muziek. Verder geef ik ook nog allemaal weetjes over deze muziek. Dus blijf vooral luisteren. En dat in de regio van...

De Dijk. Met hun nummer Mag het licht uit. Dat had je misschien wel kunnen raden. Aan de hand van hoe vaak het gezegd is. En een hele goede middag. Bij Tijn in de Mix, ik ben Tijn. Ik ben hier om je zaterdagmiddag weer net wat leuker te maken. En we begonnen dus vandaag met Move Your Feet van Junior, Senior. En daarna dus De Dijk met hun nummer Mag het licht uit. En we gaan weer een lekkere mix tegemoet deze 2 uur met Tijn in de Mix. Dus blijf lekker hangen en geniet lekker mee van de lekkerste muziek. En nu ook weer, net zoals de afgelopen 2 weken, nieuwe muziek. Dit keer van Direct, van een nieuwe album dat namelijk gisteren is uitgekomen. Dus het perfecte moment om een nummer daarvan te draaien. En nog een leuk verhaal, de mannen van Direct zijn straks in Amersfoort bij Velvet, de platenwinkel, om hun nieuwe LP te signeren. Ik heb er al 1 via iemand in Groningen, want daar waren ze vanochtend. Maar genoeg hierover, dit is Won't Fall van Direct, van het album I Keep the Fire On.

en vraagt. En Damiano David, die ken je misschien wel als de frontman van Maneskin, de band die het Eurovisie Songfestival won in 2021, zeg ik uit mijn hoofd, in Rotterdam. Maar goed, we gaan door met het volgende nummer. En dit is zo'n track die je misschien wel kent uit een echte filmklassieker. Ik zal even een quote gooien uit de film, dan weet je het sowieso. Wax in, wax out, Danny Hudson. Ik heb het over het nummer You're the Best van Joe Bean Esposito. En een nummer dat je misschien wel kent uit de film The Karate Kid. De ultieme training song die je meteen het gevoel geeft dat je alles aan kunt. Dus heb je nog wat extra motivatie nodig, dan komt deze eigenlijk wel op het juiste moment. Dit is Joe Bean Esposito met het nummer You're the Best.

0: Loser van Tame Impala hoorde je hier bij Eemland 1. En daarvoor hoorde je nog Bo met I'll Be Here When You're Back. Een wat minder bekend nummer, maar wel erg lekker hoor, als je het mij vraagt in ieder geval. Nu door naar het volgende nummer van een Amersfoortse trots, Digidex. Die schreef dit nummer in het tv-programma Onvergetelijke Liedjes. Het nummer was eigenlijk van de Volendamse zangeres Mel. En werd geschreven in het Engels, maar hij, Digidex, maakte er een Nederlandse versie van, genaamd Voor Mezelf. Mel kan en wil het niet meer zingen, want het is geschreven toen ze 100% zich aan iemand anders wilde geven en zichzelf daarmee op de tweede plek zette. Inmiddels zet ze zichzelf op de eerste plek en past het nummer niet meer lekker bij haar. Digidex maakte er zijn eigen versie van en dit is Voor Mezelf van Digidex, hier bij Tijn in de Mix.
1: Ja. Ik heb toch alles al gedaan wat jij verwacht, en alsnog lijkt het niet genoeg. Ik blijf malen in mijn stroom van gedachten, al weet ik eigenlijk niet eens wat ik zoek.

uitgebracht in 1980 op hun album Voices. En het nummer groeide uit tot een echte feel-good hit. En werd later ook bekend door het gebruik in films en reclames. En ja, we kunnen allemaal wel heel eerlijk zijn, die aanstekelijke beat en dat herkenbare refrein maakt het nog steeds een favoriet, voor mij in ieder geval, om lekker mee te zingen en lekker te dansen. Ja, lekker dansen. Dat doe ik nu, dat kun je niet zien. En het ziet er niet uit, dus misschien zou ik maar beter kunnen stoppen. En we blijven nog even lekker in de muzikale sferen, want we gaan door met een band die bekend staat om een mix van funk, soul, disco en R&B. Dat zijn een hele hoop dingen bij elkaar. Misschien denk je wel aan een band en dan misschien denk je wel goed, want ik heb het over Earth, Wind & Fire. Zij scoorden wereldwijde hits met de nummers als September en Boogie Wonderland. Maar nu hoor je wel een hele andere. Je hoort nu Can't Let Go van Earth, Wind & Fire. Blijf lekker luisteren.

Sky on Fire van de Anthem Poets. Een Nederlandse band die ik ooit live heb gezien op mijn middelbare school. Die kwamen langs om een soort, ja, was het een workshop? Nou, het was niet echt een workshop, het was meer een soort optreden waar zij gewoon wat dingen in gingen vertellen voor de examenklas. En ja, toen heb ik kennis gemaakt met dit nummer en ik vond het wel lekker. Dus ik dacht, ik draai hem een keertje hier op Eemland 1. En we blijven lekker in de muziek, want er staat een mooie track voor je klaar. Soms draait muziek namelijk niet alleen om een lekkere beat, maar ook om even stilstaan bij jezelf. En ontdekken wie je eigenlijk bent. Heel belangrijk. En dat past perfect bij de volgende plaat. We gaan luisteren naar Self-Aware van Temper City. Dus zet het volume maar iets omhoog en genieten van. Hier is Temper City met Self-Aware.

Dirty Diana van Michael Jackson. De laatste van het eerste uur, want ik kijk naar de klok en ik zie dat het 1 minuut voor 2 is. En dat betekent dat we zo meteen naar het NOS-journaal gaan en dat het eerste uur van Tijn in de Mix alweer afgelopen is. Maar blijf wel lekker hangen, want het tweede uur dat komt er ook aan en dan heb ik weer heel veel lekkere muziek voor je klaarstaan. Een goede mix. Ik zal vast een kleine spoiler geven. Somber, Ilse de Lange en The Sister Sledge komt voorbij, maar ook The Golden Earring. Blijf lekker hangen!

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn zeker 11 mensen gedood. Onder hen zijn 3 kinderen. Volgens de lokale autoriteiten zijn woontorens gebombardeerd. Er zijn al gewonden onder het puin vandaan gehaald, maar er worden nog mensen vermist. Deze week werd de regio Zaporizhia al eerder aangevallen. Toen vielen er 5 doden bij aanvallen op een van de bruggen in de hoofdstad van de regio. NSC doet niet mee aan de provinciale verkiezingen in maart volgend jaar. Dat heeft waarnemend partijvoorzitter Ronald de Bruin gezegd. Het partijbestuur heeft volgens hem bij alle provinciale besturen gepolst of er voldoende animo is om deel te nemen. Maar dat was er niet, zegt de Bruin. NSC zit nog altijd zonder politiek leider, nu zowel Pieter Omtzigt als zijn opvolger Eddy van Heijem de landelijke politiek hebben verlaten. Oud-fractievoorzitter Nicolien van Vroonhoven en Europarlementariër Dirk Gotink zijn inmiddels geen partijlid meer. Op de A2 bij Breukelen is een ongeluk gebeurd met 3 auto's. De politie meldt dat er meerdere slachtoffers zijn, maar vertelt niet hoe zij eraan toe zijn. Volgens de ANWB was er een spookrijder bij het ongeluk betrokken. De politie onderzoekt dat nog. De A2 is dicht in de richting van Amsterdam tussen Leidse Rijn en Breukelen. Dat duurt nog tot aan de avond. TV-schurk Carbonkel uit de kinderserie Ik Mik Loreland is weer te zien in Museum Beeld en Geluid in Hilversum. De eenoogige trol moest worden gerestaureerd. Carbonkel bezorgde in de jaren 90 veel kinderen nachtmerries. Nu is er in het museum een speciale beleving over het enge wezen ingericht. Het museum adviseert ouders om kinderen niet alleen door de ruimtes te laten lopen. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen buien in het noorden, in het zuiden droog.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: Dit is nog steeds Tijn in de mix.

Kiss from Rose van de Britse zanger Seal uit 1994. En het is de tweede single van zijn titelloze album die uit de studio komt. Ja, leuk natuurlijk. Elk album komt uit de studio, Tijn. Logisch. Ja, en welkom bij het tweede uur Tijn in de Mix. Het is 6,5 minuut over 2. En je luistert naar Tijn in de Mix. Ik ben Tijn en ik zit hier nog steeds in Baarn bij Radio Eemland 1. Lekker een radioprogramma maken. Ik ben er tot 3. En we gaan door met de volgende track. We horen de komende minuten een nummer van Somber. My Body Isn't Ready. Een artiest die met zijn eigen sound steeds meer aandacht trekt. Een mooi moment om even te genieten van de muziek. Dit is Somber met My Body Isn't Ready.

New York, de stad waar dromen groot zijn en alles mogelijk lijkt. En dat gevoel hoor je terug in Empire State of Mind, part 2 van Alicia Keys. En het nummer, dat verscheen in 2009 op haar album The Element of Freedom en is haar eigen, meer ingetogen versie van de hit die ze eerder samen maakte met Jay-Z en uitbracht. Waar het origineel een stevige hip-hop track is, laat Alicia Keys haar stem en vooral de piano spreken. En dat maakte wat mij betreft juist zo bijzonder deze versie. Maar genoeg gedroomd, want we schakelen door naar een Nederlandse DJ die wereldwijd de dansvloer weet te veroveren. Martin Garrix sloeg zijn track met samen met de Amerikaanse singer-songwriter Lauf. Ging hij aan de tafel zitten en de single verscheen in mei 2025 en combineert de elektronische Garrix sound met de herkenbare vocalen van Lauf. Tijd om het tempo weer wat op te voeren. Dit is Mad van Martin Garrix en Lauf.

0: Zet het volume omhoog.
1: Tijn in de mix.
2: En nog wat nieuwe muziek van Marcoon. Dit is Dicht bij het vuur.

Relax My Eyes van het Nederlandse DJ-duo Another. Samen met Abel Balder. Een track met zijn relaxte groove en dansbare sound. Perfect voor bij dit moment. Another. En over nummers die een tweede leven krijgen gesproken. De volgende plaat is daar echt een perfect voorbeeld van als je het mij vraagt. So Incredible van Ilse Lange verscheen oorspronkelijk in 2008 en werd toen al een groot hit. Maar bijna 18 jaar later, ja, je hoort het goed, 18 jaar later is het nummer ineens weer helemaal terug. Dankzij TikTok en andere social media heeft een nieuwe generatie de track ontdekt. Video's met het nummer gingen viraal, de streams schoten omhoog en Ilse Lange keerde zelfs terug in de hitlijsten. Zo zie je maar, een goede song raakt niet zomaar uit de mode en soms heeft hij alleen een nieuwe generatie nodig om opnieuw ontdekt te worden. Hier is Ilse Lange met haar nummer So Incredible.

Oh ja? Dit is Ledge. Sister Sledge, een echte disco-klassieker. Hey. Ik stop uit 1979 en het nummer werd geschreven en geproduceerd door Nile Rodgers en Bernard Edwards, die je ook wel kent van de band Chic. Met die herkenbare bassline en de boodschap van saamhorigheid groeide het uit tot een wereldwijde hit. En het is nog steeds een nummer dat mensen bij elkaar brengt, van dansvloeren tot familiefeestjes. En over klassiekers gesproken, het volgende nummer is ook echt een klassieker. We gaan schakelen van disco naar rock. Bryan Adams bracht het nummer Heaven uit in 1984. En het nummer werd een van zijn grootste hits. Wist je dat het lied oorspronkelijk op de soundtrack van de film A Night in Heaven stond? Een jaar later verscheen het ook op zijn album Reckless. En met die warme stem en meeslepende melodie is dit zo'n nummer dat nooit echt uit de tijd raakt. Hier is Bryan Adams met Heaven. En daarna hoor je nog George Michael met zijn nummer Freedom 90.

George Michael met zijn nummer Freedom 90, uitgebracht in, ja, daar komt hij, 1990 op zijn album Listen Without Prejudice, Volume 1. En in de videoclip, waarin hij niet zelf, maar supermodellen als Naomi Campbell en Sydney Crawford laat zien, een statement waarmee hij laat zien dat hij vooral als artiest serieus genomen wilde worden. En we blijven nog even in de muziekgeschiedenis, want de volgende track neemt ons mee naar de gloriedagen van de disco. In 1978 bracht Chic, ja, en ik had het net ook over Chic, met Nile Rodgers en, oh, heette die andere kerel? Ik ben het alweer vergeten. Nou, maakt op zich niet uit. Bracht Chic het nummer Le Freak uit, een nummer dat wereldwijd uitgroeide tot een enorme hit. En het werd zelfs de best verkochte single ooit voor de platenmaatschappij Atlantic Records op dat moment. En die iconische gitaarriff en die onweerstaanbare groove is stilzitten eigenlijk geen optie. Tijd om de dansvloer op te gaan. Hier is Chic met Le Freak.

System Golden Hair van America en de laatste van vandaag. En daarvoor hoorde je nog Golden Earring met Radar Love. En ja, we zijn alweer aan het einde van vandaag bij Tijn in de Mix. Het is op het moment bijna 3 uur. Dus blijf lekker hangen bij Eemland 1. En ik weet niet waar je geluisterd hebt, het maakt me ook niet uit. Maar ik ben er volgende week gewoon weer. Dus hopelijk tot dan. En dit was Tijn. Ik ben Tijn en dit was Tijn in de Mix.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. De storing bij KPN is voorbij. Een deel van de zakelijke klanten was urenlang slecht bereikbaar via de vaste lijn. Dat gold ook voor universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. Volgens KPN zat de storing in een koelsysteem, waardoor apparatuur te heet werd en niet meer kon worden gebruikt. De ebola-patiënt die vorige week werd opgenomen in het LUMC in Leiden is weer opgeknapt. Volgens het RIVM heeft hij het ziekenhuis inmiddels verlaten. De hulpverlener werkte voor Artsen zonder Grenzen in de Democratische Republiek Congo. Daar is een grote uitbraak van ebola. Volgens het RIVM kan de hulpverlener niemand meer besmetten. Op de A2 bij Breukelen is een ongeluk gebeurd met 3 auto's. De politie meldt dat er meerdere slachtoffers zijn, maar vertelt niet hoe zij eraan toe zijn. Volgens de ANWB was er een sprookrijder bij het ongeluk betrokken. De politie onderzoekt dat nog. Nederland ziet niets in het voorstel voor verkleining van de Europese begroting. De nieuwe EU-voorzitter Ierland stelt voor om van de komende meerjarenbegroting van 1760 miljard 140 miljard af te halen. Nederland en ook Duitsland, Zweden, Denemarken, Oostenrijk en Finland vinden dat te weinig. Ze willen dat Brussel minder geld uitgeeft aan boeren en arme regio's. Het begrotingsvoorstel van Ierland wordt donderdag en vrijdag besproken op een EU-top. Rolstoelbasketbalster Bo Kramer, een van de beste speelsters ter wereld, stopt met haar sport, in elk geval voor een jaar. De 28-jarige international weet niet of ze daarna nog terugkomt bij Oranje. Ze zegt dat ze een adempauze nodig heeft. Eind december studeert ze af als biomedisch wetenschapper. En daarna gaat ze onderzoek doen naar kanker bij kinderen. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen buien in het noorden, in het zuiden blijft het droog en dan wordt het een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland, ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Hallo en welkom terug bij de Film Mixtape. Dit is de eerste keer dat we niet in het Summer Blockbuster Season doen, dus dat was de fun fact van de dag. Met vandaag weer op het schema heel wat recensies, een filmspel en weer de vraag van de maand. Neem gerust de tijd, want we spelen de Gorilla's met Dare.

0: Ja, daar zijn we weer. En we gaan het weer mooie recensies hebben over allemaal films die we hebben gezien.
1: Zeker, gaan we doen.
0: Gaan we doen. Dus Tim,
1: ja?
0: Heb jij wat leuks gezien de afgelopen tijd?
1: Ik heb deze week, of sinds vorige keer dat we elkaar gezien hebben, ben ik een paar klassiekers heb ik gekeken weer in de bioscoop. Is nog steeds de Jacques Demy retrospectief is nog steeds gaande hier in de regio. In Hilversum en in Bussum en in Amersfoort draaien nog steeds de films van Jacques Demy. En ik heb Poda gezien uit 1970. Dat vertaal je naar ezelshuid. Oh. Het is gebaseerd op een Frans sprookje. Catherine Deneuve, uiteraard, die erin zit.
0: Ah, ja.
1: En het is echt een Frans sprookje, maar enorm in de Jacques Demy-stijl. Dus het is heel, hoe moet je dat noemen, barok. Of het is heel groot allemaal, gigantische jurken. Mm-hmm. Heel veel symboliek zit erin. Het gaat over, Catherine Deneuve is de prinses.
0: Yeah.
1: Haar moeder is net overleden. De koning moet natuurlijk trouwen met de nieuwe vrouw. Want dat is wat, wat dat wil zijn, dat willen de mensen om heen, maar hij, er is eigenlijk maar één vrouw met wie zijn, met wie hij wil trouwen.
0: Ja.
1: En dat blijkt zijn dochter te zijn.
0: Oh.
1: Ja. Dat vindt zijn dochter ook een beetje ingewikkeld.
0: Dat gaat een beetje door de mand.
1: Ja, dat is een beetje ingewikkeld. Dus dat moeten ze toch een andere manier voor iets voor een manier voor zoeken. Nou, dus zij vraagt gewoon steeds onmogelijk aan haar vader. Van, nou, als dat gelukt is, dan ga ik wel met je trouwen. Dus ze wil een jurk van het weer, of een jurk van de zon, of jurk van de maan. Maar ja, dat kan die man allemaal, hè?
0: Oh ja, dat kan niet.
1: Dus tuurlijk. Het laatste wat hij nog van haar vraagt, want er is een ezeltje.
0: Mm-hmm.
1: En het ezeltje dat zorgt voor de rijkdom in het koninkrijk. Want mm-hmm. Het ezeltje, dat scheidt goud.
0: Oh.
1: Het is een beetje het ezeltje-stekje verhaal van vroeger.
0: Ja, ezeltje-stekje, je gooit er 2 euro en je krijgt zo'n plastic munt.
1: Dat is de Efteling-versie.
0: Ja.
1: Dat is ook een beetje op een sprookje.
0: Ja.
1: En dus zij zegt, nou, ik wil gewoon graag de huid van het ezeltje hebben. Want ze zegt, van, nou, dat gaat hij toch nooit doen. Doet hij ook nog.
0: Oh.
1: Ja. Dus, dus dan denkt ze, dan ga ik maar vluchten. Nou, lang verhaal kort. Het is een mooi sprookje. Het is heel duidelijk, het is symboliek. Er zijn 3 koninkrijken. In het ene koninkrijk is alles rood. Dus de bedienden zijn rood. De muren zijn rood. De paarden zijn rood. In het andere koninkrijk is alles blauw. Paarden zijn blauw. De mensen zijn blauw.
0: Ja. Allemaal smurfen.
1: Ja, allemaal smurf, ja. En het is een heel mooi, interessant, leuk sprookje om te zien. Dus ik heb daar met en een musical uiteraard ook weer. Ik heb er met plezier naar gekeken. Ik heb ook nog Pressure gezien. Heb jij die al gezien?
0: Nee.
1: Ga je die nog zien?
0: Ik wil die nog wel op zich wel zien.
1: Oh, gaan we het de volgende keer over hebben dan.
0: Is dit het waard?
1: Ja, ik vond het een erg indrukwekkende film. Het is natuurlijk als je denkt van ja, waar gaat het over? Het gaat over een man die het over het weer gaat hebben om te kijken of het weer goed genoeg is om D-Day te laten plaatsvinden. Nou, we weten allemaal dat D-Day plaatsgevonden heeft, dus dat is niet spannend.
0: Dat is niet spannend.
1: Heel veel mensen weten ook dat D-Day een dag uitgesteld is al. Het zit redelijk in het publieke geheugen. Dus ja, waar kijk je eigenlijk naar? Want je weet eigenlijk alles al. En toch is het heel boeiend en heel goed gedaan. En dat ligt wel echt vooral aan Andrew Scott, die de hoofdrol speelt van die meteoroloog.
0: Mm-hmm.
1: Die, die man die kan gewoon die kan met zijn mimiek zo goed alles al overbrengen. Dat je gewoon, je leeft met alles mee. Terwijl hij hoeft niks te doen.
0: Ja.
1: Hij doet dus heel veel, maar...
0: Was Brendan Fraser ook een beetje goed?
1: Ja, die speelt Eisenhower.
0: Ja.
1: Ik ken Eisenhower niet, maar ik hoorde hele verschillende berichten over. De ene zegt echt, wat heeft die man gedacht dat dit Eisenhower zou zijn? De andere mensen zeggen, nou, het is precies Eisenhower.
0: Okay.
1: Ja, het zal dan wel, dat weet ik. Daar kan je niet over oordelen. Maar al met al was de film echt wel, ja, ik heeft mij enorm geboeid. Ik heb wel een bioscoop gezien uiteraard, dus dan is het wel zo, je kan ook niet weg.
0: Ja.
1: Maar ik was echt van begin tot eind wel echt geraakt.
0: Okay.
1: Het schijnt wel dat hij de waarheid, een beetje loopt met de waarheid neemt de film.
0: Ja, nee, dat hebben heel veel gebaseerd op waar gebeurde verhalen.
1: Ja, dat is ook zo. Maar hier schijnt echt een vrij essentieel persoon voor de geschiedenis van D-Day schijnt, over het mythologische verhaal, een Noorse man, die schijnt in het hele verhaal compleet genegeerd te worden, terwijl die voor de geschiedenis essentieel geweest is. Maar goed, dat is wat het is. Film is echt heel boeiend. Wat ik ook heb gezien, dat heb ik via Pikkel gekeken. Het draait nu ook in de lokale filmhuizen, maar dat is Breve Storia d'Amore. Een kort liefdesverhaal van de regisseur Ludovico Rampoldi.
0: Okay,
1: en dat is eigenlijk... Ja, je denkt, ik ga gewoon naar een romcom zitten kijken. Maar in de loop van het verhaal... Ja, het blijkt geen romcom te zijn.
0: Oh, okay,
1: nee, er zitten hele goede wendingen in. En het is heel goed gedaan ook. En er zit ook veel symboliek in. En het is echt een film waar ik met veel plezier naar gekeken heb. Zeer de moeite waard. Dus als je toch naar het filmhuis gaat, wat je sowieso vaker moet doen.
0: Yeah.
1: Is dit echt een film die ze moeten kijken. Van... Breve Storia d'Amore. En ik ben afgelopen zondag bij het filmfestival geweest.
0: Okay.
1: In Utrecht. Nederlands Filmfestival.
0: Ja, nee, ik was te blut om er naartoe te gaan. Dus,
1: nou, ik was op uitnodiging, moet ik eerlijk toegeven.
0: Okay.
1: Ik was op uitnodiging voor de korte films. Op zondagavond werden de korte films getoond. De film Kloten, Baby Majeur, De Wind tussen ons en de film Zeeweg. Dat is een animatiefilm van Juan de Graaf. En Juan de Graaf komt uit Bunschoten.
0: Oh, gezellig.
1: Zeker. En die heeft een mooie film gemaakt over de afsluitdijk die in 1932, zeg ik even uit mijn hoofd, maar dat kan een paar jaar verschil zitten. De Zuiderzee natuurlijk afsloot en we ineens een IJsselmeer werden. En dat had heel veel gevolgen voor de visserij. En een van de vissers in de Bunschoten op een botter, die moet daarmee mee omgaan. En daar gaat de film over. En dat is een mooie kortfilm, mooie animatiefilm. Ik zag al wel dat de nominaties voor de Gouden Kalf zijn inmiddels ook bekend. Geen een van deze vier films die ik gezien heb is daarbij.
0: Jammer.
1: Maar het was wel heel leuk om gewoon in die zaal te zitten daar op het filmfestival. Gewoon in de Kinoplus in Utrecht.
0: Oh ja.
1: In zaal 8.
0: Ja, nee. Ik heb een verhaal over, maar dat begin doen.
1: Nou, dat mag, want dat mag. Dit is eigenlijk wat ik gezien heb deze periode. Ja. En eigenlijk wel.
0: Ja, nee, wij hadden met de middelbare school een opdracht voor de Gouden Kalf en zo. Dat is allemaal middelbare scholen die wat dingen gingen maken.
1: Ja.
0: Toen is mijn film genomineerd voor best verhaal. Dus...
1: Echt waar?
0: Ja.
1: Maar jij, dat was de jongerenfestival dan? Of het,
0: Ja, nee, van de middelbare scholen. Dan kunnen allemaal middelbare scholen worden dan uitgenodigd. En die mogen dan een film maken. Dus wij hadden een stille film gemaakt. En hij is wel genomineerd, niet gewonnen. Ik zou het wel vet vinden.
1: Kan niet alles hebben.
0: Ja, nou, ze hadden wel het mooiste shot uit de film gebruikt. Dat een hele goede vriend van mij bij de kraag vastpakte. Dus dat was...
1: Dat was de poster, dat was de stil.
0: Dat was de stil die ze hadden gebruikt.
1: Oh, wat
0: dus
1: goed.
0: We hebben er geen foto van. Dus ze hebben het net gemist, maar...
1: Dus jij hebt gewoon gedraaid bij het filmfestival?
0: Dus ik heb nee, ze hebben me niet gedraaid omdat ik niet had gewonnen.
1: Oh.
0: Maar ik was bijna gedraaid.
1: Maar de nominatie wordt toch ook gedraaid?
0: Nee, maar het was voor de middelbare school. Ik moet het kort houden. want dan is allemaal geen interesse meer.
1: Ja, dat snap ik ook wel weer.
0: Wat ik eigenlijk de afgelopen maand heb gezien... het is alweer een maand geweest trouwens.
1: Ja, het gaat rap.
0: Ik heb eigenlijk alleen maar goede films gezien deze maand.
1: Zo.
0: Dus dat was wel lekker op zich. Want als je een keer niet iets slechts ziet in de bioscoop, denk je nou, lekker. Niet teleurgesteld zoals Supergirl zoals een paar.
1: Die was echt geleden. Wel heel leuk. Ik wilde in de bioscoop een tweede keer terugkijken. Dat is toen niet van gekomen. En nou staat hij dus op de streaming staat hij inmiddels ook.
0: Eindelijk.
1: Ja, en ik kom er niet aan toe. Maar ik wil hem heel graag nog een keer kijken. Omdat ik vond hem echt heel vermakelijk. Maar omdat iedereen negatief is.
0: Ik vind dat Millie Alcock doet natuurlijk echt haar best. En ik vind ook dat ze goed Supergirl speelt. Maar qua film... vond ik het niet heel erg geweldig of zo.
1: Ja, daar moet ik echt een keer kijken.
0: En ik vond het ook een beetje... Alle hoogtepunten zitten eigenlijk aan de trailer. Dat is één. Ik kan er jaren over doorgaan over Supergirl, maar goed.
1: Doe een andere keer.
0: Ik heb Avengers of zo.
1: Ja, daar moet ik echt een keer kijken.
0: En ik vond het ook een beetje... Alle hoogtepunten zitten eigenlijk aan de trailer. Dat is één. Ik kan er jaren over doorgaan over Supergirl, maar goed.
1: Doe een andere keer.
0: Ik heb Avengers Endgame Encore gezien.
1: Ja.
0: Dat was wel leuk. In de IMAX.

0: In de 3 minuten, dus ik dat hele film zo... Wanneer komen die extra minuten?
1: Ja.
0: Ik ken de hele film natuurlijk al. Als Marvin heb ik natuurlijk 15 keer gezien of zo.
1: Ja.
0: Er is een scène toegevoegd bij het einde. Als het goed is, wanneer Tony Stark zijn begrafenis is, volgens mij.
1: Ja.
0: Trouwens, Tony Stark gaat dood in Endgame. Zoals voor de mensen die het niet wisten onder ons.
1: Ja, maar ook 210 jaar oud onderhand. Ja.
0: En er is een scène toegevoegd met Hawkeye en Wanda. Die dan gaan, want ze natuurlijk allebei hun beste vriend of zo zijn verloren. Vision, ja. Wanda is Vision verloren en Hawkeye is Black Widow verloren natuurlijk.
1: Ja, dat is wel een puntje, een dingetje.
0: Yeah.
1: Dat Black Widow weg is.
0: Ja, dat is natuurlijk wel een puntje.
1: Ja.
0: Dat is emotioneel in de bioscoop. Dus dat is echt gewoon van, ja, ze weten wel dat we de wereld hebben gered, zeg maar.
1: En zit er ook nog een post-credit tussen?
0: Er zitten heel wat end-credit scenes in voor Avengers Doomsday. De film eindigt natuurlijk met Steve en Peggy die dan dansen, weet je wel?
1: Ja.
0: En die scène gaat door.
1: Echt waar?
0: Ja.
1: Komt Haley Atwell terug in Doomsday?
0: Ja.
1: Oh, dat vind ik wel leuk.
0: Maar dan zie je ze dansen en dan hoor je geklop aan de deur.
1: Oh jee.
0: En dan gaat de deur open.
1: Oh jee.
0: En dan stapt Loki naar binnen.
1: Oké. Okay.
0: Die dan overt om hun te helpen. Voor de mensen die niet weten, de Loki-serie, heb je het hiervoor hebben gezien?
1: Ja, dat heb ik dus niet.
0: Dat heb je dus niet. Loki is nu eigenlijk gewoon goed geworden. Dat is
1: ja, dat is toch heel te veel. Ik vind dat al tof. Ik vind Marvel vind ik het allemaal super leuk hoor. Maar toen het begon in 1906, toen ik begon met kijken, met gewoon Iron Man 1 en Iron Man 2, toen snapte ik het allemaal nog wel.
0: Ja.
1: Maar nu zijn er 744 miljoen minuten tv-serie en nog veel meer films.
0: Ja.
1: Ik heb gewoon geen tijd om dat maar te kijken, joh.
0: Ja, nee, ik zeg ook altijd, als je echt iets van Marvel nog moet zien van de afgelopen jaren, is Loki de serie. Dat is het allerbeste wat ze hebben gemaakt.
1: Okay.
0: Daarna is er nog een end credit scene die denk ik voor Spider-Man Plan Day was bedoeld.
1: Okay.
0: Dat was met de Hulk die helemaal onder in een bunker zit, onder de zee, omdat hij niet wil dat, Bruce Banner die dan helemaal onder.
1: Ja.
0: Die gaat van, ja, Hulk mag niet meer ontsnappen. Ik zit hier gewoon. Dus heeft hij zo'n camera vast. En dan laat hij een beetje zien wat hij de afgelopen tijd heeft onderzoekt. En dan
1: dat is een betere end scene dan inderdaad wat Spider-Man nu heeft. Want er zat helemaal nergens op die end scene.
0: En dan zie je rechts van het beeld. Zie je eens een groen licht zie je verschijnen.
1: Oh jee.
0: En dan,
1: Kryptonite.
0: Nee, niet Kryptonite. Dat is DC.
1: Oh ja.
0: en dan hoor je zo'n stem van. You're coming with me. En dan hoor je de Hulk een beetje de Hulk geluiden. En dan valt de kamer op de grond. En dan zie je een soort Dr. Doom teken op de grond staan.
1: Oh jee.
0: Oh jee.
1: Oh jee, dat belooft niet veel
0: dat
1: goeds.
0: Dat belooft niet veel goeds. Nee, en we hebben nog 2 end-credit scenes.
1: Nog?
0: Nog 2. Daarna hebben we de TVA van de Loki-serie weer. En die kijken eigenlijk hoe 3000 verschillende aardes tegen elkaar aanbotsen. Dus een multiverse-level threat hebben we hier op onze handen.
1: Ja.
0: En de laatste end-credit scene, en dan hoor je een beetje dat geklink van Iron Man 1, wanneer hij zijn masker aan het maken is. En dan zie je onze eerste goede look naar Dr. Doom in de bioscoop.
1: Potverdorie, nou dat klinkt als heel heftig. Dat in december komt Doomsday.
0: Ja, Doctor Doomsday. Ik ben helemaal klaar voor nu, na al die end-credit scenes.
1: Ja, dat denk ik ook. Ja, misschien moet ik Endgame nog kijken om Doomsday te gaan snappen? Of vooral Loki?
0: Ik denk dat Loki misschien belangrijk is. Mm. Want Loki's karakter is denk ik wel belangrijk voor Doomsday. Maar ik zie het wel. Als ik de film heb gezien, dan laat ik het wel weten.
1: Oh, dat is goed. Dat is goed.
0: Dus
1: hoeveel seizoen is Loki?
0: 2.
1: Oh.
0: 6 afleveringen. Stop, bij
1: is
0: het
1: wel te overzien misschien?
0: 12 afleveringen in totaal. En daarna heb ik ook nog... Ik heb 2 keer Resident Evil gezien. Niet uit vrije wil. het was wel een goede horrorfilm. Ik zou het niet aanraden voor mensen die echt niet tegen horror kunnen. Er zit veel bloed in. Veel wat engere scènes dan normaal.
1: Nou, het is Halloween, hè?
0: Het is Halloween.
1: Deze maand.
0: Ja, als je sokken weg wil laten geblazen worden in de bioscoop. Nou, ga naar deze film. Ik heb een 4DX gezien.
1: Ook dat nog?
0: Ook dat nog.
1: Oh, dus je hebt alle kanten op bewogen?
0: Ik heb alle kanten op bewogen. Ik voelde iets in mijn rug. Dat was niet heel zalig. Ik heb het water uitgezet. Ik wou niet dat het water op mij kwam, want ik weet hoe deze film is.
1: Kan je dat aanzetten?
0: Je kan het uit en aanzetten.
1: Oh, echt waar?
0: Ja, ik had het uitgezet.
1: Oh, ik heb het 1 keer gezien met 4DX. Er zaten allemaal knopjes. Ik snapte geen een van de knopjes, dus ik dacht van, daar komt me niet aan. Maar, er zit water in. Oké. Okay.
0: Er zit water in. Wanneer een pistool werd afgeschoten, hoorde ik het ineens mijn oor zo... wanneer er werd geschoten, kwamen er flitsen in de zaal. Wanneer er rook was, kwam er rook. Wanneer ik op het ijs zat, of wanneer je karakter zit aan het begin in de auto op het ijs. En dan gaat de stoel helemaal zo.
1: Ja.

0: Ik beweegt in de stoel trouwens. Voor de
1: ja, dus zeker.
0: Niet de mensen die in de studio zitten met ons. Ik vond 4DX was grappig. Ik wil Coyote vs. Eggman op zich nog wel gezien in 4DX voor de grap. Want ik wil op weg geblazen worden.
1: Welke wil je zien in 4DX?
0: Coyote vs. Eggman.
1: Oh ja, ja, maar die moet nog uitkomen.
0: Ja, die
1: hè?
0: Moet nog uitkomen. Ja. Die komt eraan. Op zich wel, wel een goede film. Als je van horror houdt, ga er hier zeker naartoe. Ik heb trouwens nog nooit de rest Evil Game in mijn leven aangeraakt. Dus ik weet niet hoe goed die is vergeleken met de games. Dus.
1: Ik moet je eerlijk zeggen dat dit ook helemaal aan mij voorbij gegaan is. Zowel de films, want het is natuurlijk al, dit is ook weer opnieuw een...
0: Dit is gewoon een apart verhaal. Ik weet dat er iets van 7 films zijn of zo.
1: Ja, precies. Er zijn heel veel films van gemaakt. En inderdaad heel veel tv of videogames. De horror genre is niet helemaal mijn genre. En als daar een zombie in voorkomt, dan haak ik vrijwel snel af.
0: Ah ja.
1: Dus dit gaat aan mij voorbij.
0: Nou ja, dat is oké. En hier, ik heb nog 2 Studio Ghibli films gezien. Ghibli.
1: Ja, Ghibli.
0: Dat is Arrietty. Ik ben blij dat ik het eindelijk goed uit kan spreken. Want toen mijn moeder zei, Luc, naar welke film ben je geweest? Zei ik durf het niet uit te spreken, want anders kreeg ik alle mensen achter me aan. ik heb Arrietty gezien. Dat volgt eigenlijk een meisje. Dat eigenlijk gewoon een meisje en haar gezin dat eigenlijk heel klein zijn. En verder kan ik niet heel veel zeggen, want je kan het beste deze film kijken zodat je er blind in gaat.
1: Ja.
0: En ik wil vast zeggen, deze films eindigen op het emotionele hoogtepunt. En de filmstructuur is ook wel heel vreemd, vind ik.
1: Ja, je moet even wennen als je een Japanse film kijkt, hè? Want dat is toch echt anders dan onze vertelstructuur die we in het Westen gewend zijn.
0: Ja. Dat is zeer zeker. En ik denk ook, huh? Wat?
1: Ja, en ze hebben natuurlijk een hele andere, sowieso een andere beeldtaal dan wij hebben. Ze hebben een andere vertelstructuur. En de beeldtaal is heel anders. Zij groeien met andere dingen op dan wij. Dus wij, wat voor ons heel gewoon is, en andersom eigenlijk, wat voor hun heel gewoon is, vinden wij, waar kijken we naar? Eigenlijk zoals het vroeger, als wij vroeger verhalen vertelden, wisten mensen ook gewoon als je maar een. Kijk naar schilderijen.
0: Ja.
1: Wij zijn niet opgegroeid met schilderij, met die beeldtaal. Dus als wij naar schilderij kijken, van waar kijken we naar? Terwijl vroeger wisten ze gewoon, er staat een doodskopje in beeld. Oh, een zandloper in beeld. Oh, de dood is onderweg.
0: Ja.
1: Dat is symboliek die ze toen kenden. En dat is in Japan nog veel groter dan bij ons. Nog. Dus als we naar die films kijken, zijn heel veel van de symbolieken die de Japanen gewoon direct herkennen. Oh, dit gaat daarover, dat gaat daarover. Wij zitten te kijken, wat is de bedoeling hiervan?
0: Ja, ik vond het wel een goede film.
1: Nou, heel goed.
0: En ik vond The Whisper of the Heart, die ik ook heb gezien, vond ik nog beter eigenlijk. Wel een liefdesverhaal, maar het is niet helemaal een liefdesverhaal. Het is ingewikkeld, want ik dacht, Whisper of the Heart, het moest vast wel iets met romantisch mee te maken hebben.
1: Ja.
0: Maar de echte romantische stukken komen pas de laatste 20 minuten van de film. 40 minuten, zoiets. De film is 2 uur lang. Dus,
1: maar ga je nu meer Ghibli films kijken?
0: Ik wil nog wel My Neighbor Totoro kijken. Niet Whisper of the Heart.
1: Spirited Away.
0: En je hebt zo'n iets van met de Moving.
1: Ja, Moving Castle. Ja.
0: Ik heb gehoord dat die heel goed is. Dus ja.
1: Ze stonden op Disney Plus een tijdje allemaal. Ik weet niet of dat nog steeds zo is.
0: Oh, nou, dan gaan we straks even kijken als ik thuis ben. Dan heb ik ook nog. Wat gaan we eerst doen? Doen we maar meteen Singing in the Rain.
1: Dat was een goede film.
0: Dat was een goede film. Tim heeft vorige keer gezegd dat als ik deze film niet leuk zou vinden, zou ik dood van binnen zijn en dood van buiten.
1: Ja, ja.
0: En ik, zoals jullie misschien kunnen horen, ik sta hier nog.
1: Ja, zeker. Want je hebt je vermaakt, hè?
0: Ik heb me heel erg vermaakt. Want ik kreeg Tim en ik hebben het de zaterdag wel even over gehad. Want toen was ik op
1: zijn radio. Programma, ja.
0: Ja. En ik heb toen gezegd, ik zat vanaf het begin tot het einde, zat ik met een grote glimlach op mijn gezicht. Wat kunnen die mensen dansen, zeg?
1: Zeker kunnen ze dansen, ja. Het heeft heel wat voet in aarde gehad om deze mensen te laten dansen. Ja. Want Debbie Reynolds was helemaal geen danseres. Ze was 19 toen ze gecast werd voor deze film. En Gene Kelly die vond het al, had al zoiets van, wat moet ik in godsnaam met deze dame? Want ik snap dat ze een leuk kopje heeft. Ze kan aardig acteren, maar ze kan niet dansen.
0: Ja.
1: Dus ze heeft tot bloedens toe gerepeteerd. Ja. Ze heeft zelf ook gezegd dat deze film zwaarder was dan de bevalling die ze had van haar kinderen. En dat moet wat zeggen. Ik kan er niet over oordelen als man zijnde, maar ik begrijp uit heel veel verhalen dat het heel heftig moet zijn. Ja. Dus ze heeft het. Het is heftige tijd geweest. Ja. En Donald O'Connor die moest er 3 dagen bijkomen dat hij zijn Make 'em Laugh scène had opgenomen.
0: Ja.
1: En het had wat voet in de aarde. Maar ja, weet je, het resultaat.
0: Het resultaat is geweldig.
1: Het is kunst gemaakt.
0: Het is een hele leuke film. Ga zeker kijken als je van musicals überhaupt interesse hebt in musicals of films.
1: Nou, dat is het. Want het vertelt natuurlijk de verhaal van de eind jaren 20 over de opkomst van de film.
0: Van de
1: talkies. Ja. Dat is gewoon echt ook gemaakt met input van mensen die gewoon die tijd meegemaakt hebben.
0: Ja.
1: Allemaal. Want het is geen Warner Brothers film. Het is een. Van wie is die ook alweer? Fox? Nee.
0: Ik weet het niet.
1: Ik weet ook niet meer van wie die is. United Artists misschien. Nou, ik weet niet. Ik heb ze nu allemaal genoemd. Dus het was op de goede tussen. En anders niet.
0: Precies.
1: En want
0: Warner Brothers. Ja, dat deed
1: ik. Is wel Warner Brothers?
0: Dat is Warner Brothers. Ik was op YouTube, heb ik een paar scènes teruggekeken. En toen stond er Warner Brothers.
1: Ah, oké. En die hebben het. En er waren gewoon nog mensen die gewoon echt die tijd meegemaakt hadden. Want alles waar mensen tegen aanliepen in de jaren 20. Van waar moet die microfoon? Hoe moeten we daarmee omgaan? Ja. En vooral acteurs ook die gewoon gewend waren het grote toneelspel te spelen. De pantomime-achtig. Ja, dat komt niet meer over als je ineens tekst moet uitspreken.
0: Nee, ik vond die scène wel heel grappig dat ze dan die microfoon in het bosje hebben geplaatst. En dat ze...
1: Ja, maar, maar je ziet in oude films zie ik echt nog wel terug ook hoor. Maar het is heel goed ook om te zien hoe dat, wat voor impact dat gehad heeft, die tolkist, ook voor de acteurs. Als je kijkt naar Sunset Boulevard, is ook zo'n film waar dat helemaal in terugkomt ook. Ook zo'n vrouw die heel groot was in de tijd van de stomme films. En ja, gewoon de complete carrière was viel weg toen het moment dat die tolkjes opkwamen.
0: Ja.
1: En dat hebben ze gewoon heel goed gedaan, maar ook heel vermakelijk. En Technicolor, hè?
0: Ja.
1: Ja, de kleuren spat ook van het scherm af.
0: Ja, de kleuren spat van het scherm af.
1: Wel gewoon de Academy formaten, dus 4:3. Het ouderwetse teken, de film.
0: Oh ja, nee, als je er op een gegeven moment in zit, dan heb je er geen last meer van.
1: Nee, het is fantastisch.
0: Ja.
1: Het is echt heel goed.
0: Ja, het is echt een goede film. Zeker kijken als je thuis nog zin hebt. En natuurlijk, als je ze nog een keer graag in de bioscoop wil zien, ga naar de lokale filmhuis om ze op te bellen. Het is niet zo duur voor. Het is natuurlijk niet heel duur voor jullie, maar voor mij en Tim is het heel duur. Dus
1: sowieso. Maar sowieso de weet het. Hij draait nog wel, denk ik, heel beperkt misschien.
0: Heel beperkt misschien. Ja.
1: Maar het is dit haalt niet hele hoge cijfers altijd. Ik geloof dat 1200 mensen zijn geweest.
0: Ja, het zijn van die re-releases. Denken mensen, oh, ik kan ook gewoon thuis kijken.
1: Exact. Maar dat is echt een verschil, mensen. Dus ga dit zien.
0: Ga dat zien in de bioscoop, echt wel. In lokale filmhuizen. Wat ik wel moet zeggen is dat releases zijn vaak goedkoper dan normale filmkaartjes.
1: Is dat zo?
0: Ja, die zijn vaak goedkoper, want als de film al uit is, dan kun je gewoon thuis kijken.
1: Ja.
0: Dus ja, en ik heb natuurlijk Forgotten Island gezien. En misschien had je nog onthouden van de vorige keer, heb ik gezegd dat dit wel hoog op mijn lijst stond waar ik naar uitkeek. En ik moet zeggen, dit stond nu mijn favoriete film van het jaar.
1: Ja, dat zei je, heb ik jou horen zeggen in de wandelgangen, ja.
0: Ja. Ik heb gewoon heel erg genoten van deze film.
1: Ja, waarom?
0: Ja, de animatie was gewoon heel erg voedend tot mijn ogen. Het was heel kleurrijk. Ik heb hier geschreven, het is een mix tussen The Hangover en Eternal Sunshine of the Spotless Mind.
1: Dat is een interessante combinatie.
0: Het begint eerst een beetje normaal. Het volgt, in het Engels heet het Filipino folklore. Het is niet echt een Amerikaanse film. Het is echt een originele animatiefilm. Die ook 0% AI heeft gebruikt trouwens. Dat is ook interessant om te zeggen. Ze hebben in de credits letterlijk gezegd, AI-modellen mogen hier niet op getraind worden.
1: Oh, wat goed.
0: Dikke doei. Dus de animatie is heel mooi gemaakt. En er zijn heel veel wat animaties. Dus op een gegeven moment gaat het 2D, wordt het.
1: Ja.
0: Dus dat is ook wel grappig. Ja, maar het is wel een beetje dat... Er is wel veel humor in deze film. Die niet helemaal voor kinderen is bedoeld, soms. Mm-hmm. Maar het is een beetje mijn humor. En soms is mijn humor een beetje... Ja,
1: sarcastisch, ironisch.
0: Ja, soms.
1: Scherp.
0: Scherp, ja. En ik vind dat dan wel heel grappig. Maar zoals ik heb gehoord in mijn bioscoop, was ik de enige die een beetje aan het lachen was. Terwijl het wel heel grappig moet zijn. Maar goed. Ik hoop dat de bioscopen vollopen. Want tot nu toe heeft hij niet hele goede nummers gedaan.
1: Nee.
0: Dus als je een keer naar een goede animatiefilm wilt die origineel is, ga dan liever hier naartoe dan Toy Story 150.
1: Dat sowieso een goed idee.
0: Ja.
1: Het is een DreamWorks film. Even kijken hoe snel kan vinden wie het geschreven had. Joel Crawford en Jenuel Mercado.
0: DreamWorks heeft best toch wel goede films gemaakt de afgelopen jaren.
1: Zeker, ja. DreamWorks, dat blijft natuurlijk voor mij. Ik ben een enorme Disney-fan, dus het blijft mij altijd pijnlijk dat DreamWorks natuurlijk gewoon ontstaan is. Omdat Jeffrey Katzenberg met ruzie wegging bij Disney en met Shrek eigenlijk hun kapot maken. Of Disney kapot wilde maken. Maar dat had wel onder de DreamWorks-vlag samen met Spielberg en David Geffen, geloof ik, hebben dat opgericht toen. Ja.
0: Ja. Nou ja, dus mooie animatie. En, nou ja,
1: ook... Maar 2D dus ook gewoon weer.
0: Er zitten ook 2D-stukjes in de film, ja.
1: Nou, ik verlang echt terug naar gewoon een goede 2D-film.
0: Ja, nee, dat snap ik. Dat is ook meer appealing tot de ogen. Soms.
1: Ja,
0: dat
1: vind ik echt...
0: Wat we ook misschien binnenkort kunnen doen, is een re-recensie van Hercules. Want die heb ik nog nooit gezien.
1: Oh, dat kunnen we zeker doen. Ik had dus ook echt wel hogere verwachtingen toen Wish uitkwam.
0: Wish. Ik heb hem niet gezien.
1: Nee, het is ook helemaal geen goede film.
0: Nee, ik
1: het is het is emotioneel omdat het eindigt met Mickey Mouse en dat soort dingen. Je denkt van ja, daar word ik dan heel blij van. Maar... Ik had de animatiestijl is best wel interessant, maar het neigt een beetje tussen 2D en 3D in. Ik had er wel verwachtingen van. En je hebt ooit Paperman gehad, een korte film ook. Ja. Die was ook dat was 2D geanimeerd, maar via 3D apparatuur. Mm-hmm. Dat was heel interessant om te zien. En daar had ik wist ook wel goede verwachtingen. Maar dat is gewoon geen goede film. Dat is jammer.
0: Yeah.
1: Er zitten een paar leuke personages in, maar het totaal klopt niet.
0: Nou, straks met de vraag van de maand meer over animatiefilms.
1: Ja, heel goed.
0: En nu gaan we even door naar een heel gezellig nummer. Live door mij en Tim gezongen hier in de studio.
1: Oh, is dat zo?
0: En dat is Moses van Singing in the Rain.
1: Oh, ja.
2: Poses, his toeses are roses, but Moses supposes erroneously. But Moses, he noses, his toeses aren't roses, as Moses supposes his toeses to be. Moses supposes his toeses are roses, but Moses supposes erroneously. A Moses is a mose.
3: A rose is a rose.
2: A toes is a toes.
4: Hoop-de-doody-doodle.
5: Moses supposes his toeses are roses, but Moses supposes erroneously. For Moses, he noses, his toeses aren't roses, as Moses supposes.

0: Ja, daar zijn we weer.
1: Daar zijn we weer. Dit is Holy Moses, ja. Moses of Poses.
0: Moses Poses.
1: Geschreven door Betty Comden en L. Dolph Green. Weet je wat zo grappig is? Dat dit dus in de film wordt heel veel getapdanced, hè?
0: Ja.
1: Maar dat is dus niet dat geluid is niet op te nemen.
0: Ja.
1: Dus dat is achteraf...
0: Dus dat hebben ze gewoon
1: door
0: zo...
1: Gene Kelly... Nee, die achteraf heeft Gene Kelly dat nog apart zitten. Ja, zitten dubben eigenlijk. Maar die heeft dus nog een keer apart zitten tappen.
0: Oh.
1: Om dat geluid op te nemen, ja.
0: Oh ja.
1: Stoer is dat, hè?
0: Dat is wel cool, ja.
1: Dat vind ik ook wel, ja. Het is trouwens een MGM film.
0: MGM.
1: Ja, ik heb het even nagekeken.
0: Oké.
1: Het was MGM.
0: MGM.
1: Metro Goldwyn, weet je.
0: Oké, en nu een nieuw spelletje dat we hier doen. Een quizje.
1: Een quiz. Ik laat me weer verrassen.
0: Een scène zonder beeld. Ik ga straks wat iconische scènes... ik heb gewoon wat scènes van het internet afgeplukt.
1: I'm your father.
0: Nee, die hebben we niet. een paar scènes heb ik van het internet afgeplukt. En Tim moet raden van welke film die komen.
1: Dus oké.
0: Ben je er klaar voor, Tim?
1: Zeker.
0: De eerste heb ik op zich redelijk makkelijk gemaakt. En,
1: ik doe mijn ogen dicht.
0: Doe je ogen dicht. Ja, daar gaan we. Come on now, snap out of it. You can't let a little thing like this get you down. Why, you're Donald Lockwood, aren't you? And Donald Lockwood's an actor, isn't he? But what's the first thing an actor learns? The show must go on. Come rain, come shine, come snow, come sleet.
1: Nou, dit is natuurlijk... Dit is Singing in the Rain, hè?
0: Ja, dit is... Ik dacht, we beginnen makkelijk.
1: Donald O'Connor. Yeah. Dit is vlak voor de Make 'em Laugh scène.
0: Ja, yeah. Klopt.
1: Oh, die begint nu.
0: Die begint nu.
1: Ja.
0: Moet ook helemaal luisteren.
1: Het is ook echt, het is zo knap wat die gozer doet in die film.
0: Ja.
1: Het is echt niet normaal. Het is, de CGI bestond nog niet, het is gewoon echt...
0: Dat allemaal gedanst.
1: Echt allemaal echt inderdaad, ja. Heel stoer gedaan.
0: Heel stoer gedaan.
1: Ja. Maar dan moeten mensen kijken. Ja, de muziek is wel leuk hoor.
0: De muziek is leuk, ja. En nu de volgende.
1: Ja.
0: Tim heeft 1 punt van de 5.
1: Oké.
0: Okay. Er 5. Ik weet niet hoe goed je deze gaat raden. Ik moest wat scènes schreeuwen gisteren van het internet afplukken. En ik was toevallig was ik hier bij gekomen.
2: Hey, Panippi, you want a piece of salami?
3: Are you kidding?
0: Ja, er komt een muzieknummer straks. Ik kan het door een beetje doorspoelen.
2: Hey guys, look.
4: Ladies and gentlemen, dingleberries on parade.
5: Yeah. Hey, look, you really put your...
0: Ik probeer een beetje door te spelen. I met a boy there.
6: Yeah. All your cookies all the way to the beach for some guy.
7: Well, he was sort of special.
6: There ain't no such thing.
7: He was really romantic.
1: Dit is toch Grease, of niet?
0: Ja. Dit is Grease. Ja, nee, het was een beetje lastig. Ik dacht wel, ik moet een beetje doorspelen.
1: Nou, ik herkende wel Olivia Newton-John. Ik moest even nadenken waarvan. Ik heb haar laatst heb ik Xena doen gezien met Olivia Newton-John.
0: Ja.
1: Verschrikkelijk. Het is wel leuk muziek in, maar het is echt zo'n film waarvan je denkt van dit is totaal onvoorbereid gemaakt. Was waarschijnlijk helemaal geen script. En ik denk dat het ook geen choreograaf was. Want je ziet die mensen gewoon echt, waar moet ik gaan staan? Zo lopen ze rond. Dus heel slecht. Wel met Gene Kelly ook trouwens.
0: Ook met Gene Kelly.
1: Ja, maar 1980.
0: Nou, dat was dus Grease. Dan gaan we door naar de volgende. Ik heb hem er nog niet ingezet. Geef me 2 seconden.
1: Oké, okay, jazeker.
0: Ja, kijk eens. Dit is ook muziek trouwens. Het is knap als je deze weet, trouwens. Knap als je deze niet weet.
1: Als ik deze niet weet...
0: Ja... Kom van een animatiefilm af.
1: Ja, is het Coco of Encanto?
0: Coco.
1: Ja, die heb ik wel 1 keer gezien, maar dat is allemaal niet dat... Het, ja.
0: Het is een heel populair nummer. Onder...
1: Het is heel makkelijk. Coco is sowieso heel populair.
0: Ja, Coco is populair. Ik ga hem in de bioscoop straks weer zien.
1: Er komt een deel 2 ook, hè?
0: Ja, deel 2 komt ook. Ja, geen idee wat ze daarmee van plan zijn.
1: Nee, dat snap ik ook niet helemaal. Nee, maar goed, dat had ik met Toy Story 4 en 5 ook.
0: Ja.
1: En dat waren ook slechte films.
0: ja, oké. Okay, ik weet niet heel goed. Deze is niet heel makkelijk.

0: Het duurt even voordat hij begint.
1: Maar... Oké. Okay. Ik zit al te kijken. Ik zat mijn koptelefoon te zacht, maar...
0: Nee, het begint. Zo. Dit is de moeilijkste die ik heb.
1: Oh! Jeetje. Nee. Nou, dit komt me wel bekend voor, maar ik heb er echt geen beeld bij een film.
0: Guardians of the Galaxy.
1: Oeh!
0: Guardians of the Galaxy van Marvel.
1: Oh, ja, ja, ja. Maar er zit heel veel van dit soort needlepicks in.
0: Ja, James Gunn de schuld.
1: Ja, zijn schuld, ja. Ja, ja, ja.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Welke is dit? Is dit Guardians? Is dit 1?
0: Dit is de eerste, ja.
1: Oh, oké.
0: Dit is de eerste.
1: Ja, die heb ik ooit nog wel eens gezien, volgens mij.
0: Ja, nou, als je deze... Ik begin hem al een beetje. Ik wil doorspoelen, maar ik denk, nou, ik begin gewoon. Tim, als je... Deze heb je in een paar seconden, denk ik. Komt ie.
1: Back to the Future.
0: Back to the Future.
1: Ja.
0: Ja. Nou, wat had het moeilijk om te raden.
1: Maar zitten, gaat hij nu spelen? Zelf spelen?
0: Dit is voordat dit wanneer die Earth Angel bijna gaat spelen.
1: Ja, oh, dit is inderdaad bij het Under the Sea festival.
0: Under the Sea ball, ja. Ja.
1: Ja, het is een goede film.
0: Het is een goede film. Ik zei net tegen Tim voor het programma begon. We hebben nog nul programma. We hebben nog nul keer iets uitgezonden omdat we Back to the Future erin hebben gezet.
1: Ja, omdat het gewoon heel goed is.
0: Omdat het gewoon heel goed is. Deze gaan we natuurlijk draaien als we ooit Back to the Future helemaal gaan behandelen.
1: Ja.
0: Dus,
1: maar ik heb al die filmmuziek thuis van Back to the Future. Daar kunnen we ons helemaal op losgaan. Ja, ja, ja.
0: Nou, Tim, je hebt...
1: Nee, want Guardians of the Galaxy wist ik niet.
0: En Coco...
1: Ook niet helemaal, nee. Nee.
0: 3,5 punt.
1: Nou, doe ik het voor.
0: Ik hoop dat jullie thuis meer punten hebben dan Tim.
1: Ja, maar als het nou Citizen Kane was geweest of zo, Rosebud, dan had ik het allemaal wel geweten.
0: Ja, maar ik zat gisteravond gewoon op de YouTube en ik klikte één video aan en ik dacht, oh, die gaat erin.
1: Heel goed, Back to the Future.
0: Back to the Future, ja. Oké, nou, dan gaan we even muziek draaien en hebben we de vraag van de maand. Kan het nog wel de vraag van de maand zijn dan, gezien we het nu vaak.
1: Nee, we gaan nu elke 2 weken. Het is de vraag van de eerste helft van de maand.
0: Dat klinkt beter dan de vraag van de week. Ik vind de vraag van de week, vind ik toch niet klinken. Maar goed. We draaien Night Fever van de Bee Gees op een plaat.
1: Van vinyl.
0: Van Saturday Night Fever. Volgens mij de originele plaat, de originele druk. Dus daar komt-ie.

0: Ja, dat was Night Fever van de Bee Gees. Van Saturday Night Fever. Ik zei net tegen Tim, ik heb hem niet gezien.
1: Maar... Ja, ik wel ooit, maar heel lang geleden. Dus ik kan niet echt zeggen dat ik daar heel actieve herinneringen aan heb.
0: Maar nu zijn we bij jullie favoriete, iedereen's favoriete ding van deze podcast. Ik bedoel, radioshow. De vraag van de maand. Dit is nu de vraag van de maand, deel 2. Want het is nog steeds september voor ons.
1: En nee, het is oktober. Dit wordt 3 oktober uitgezonden.
0: Oh, nou.
1: Toch? Okay, aanstaande zaterdag.
0: Ja, oktober. Ja, is goed. Ja, oktober. De vraag van de maand van oktober. De eerste. Ik weet nog niet hoeveel we gaan doen deze maand. De vraag van de maand. Zijn animatiefilms alleen voor kinderen bedoeld?
1: Nee.
0: Nee, Tim en ik, we zijn hier allebei tegen. We zeggen altijd animatiefilms... Heel veel vasten gaan van animatiefilms zijn alleen voor kinderen, ja. Omdat het animatie is.
1: Ja, en dat is echt onzin. Animatie is kunstvorm op zich. En natuurlijk zijn ook animatiefilms alleen maar voor kinderen gemaakt. Ze die echt een doelgroep hebben op animatie, op de jeugd te bezitten. Ja. Als je kijkt naar de grote animatiefilms uit, zoals het begon met Snow White ooit eind jaren 30 van de vorige eeuw.
0: Ja.
1: Dat was echt een kunstobject en zeker niet bedoeld voor kinderen. Kijk ook naar de scènes in het bos die er plaatsvinden. Dat is gewoon, zeker voor de kleine kinderen, echt wel te eng.
0: Ja.
1: En het idee was ook gewoon van dat Walt Disney wilde gewoon echt een avondvullende tekenfilm maken. Die in principe voor heel de familie was. Of in elk geval niet specifiek alleen voor de jeugd. En dat kun je ook zeker zien als je naar Bambi kijkt, als je in Pinocchio kijkt. Dat zijn echt geen films waar je als klein kind heel enthousiast van wordt.
0: Ja, nou ja, ook met Incredibles. Dat is ook... Nou, als kind kan je wel zien, denk je, oh, leuk, superhelden, top.
1: Ja.
0: Maar als je hem dan later kijkt, denk je, zo, hier zitten wel wat dingen in waarvan...
1: Ja, er zit vaak wel een extra laag in ook, hoor. En dan nu hebben we het alleen over de Disney films. Maar als je kijkt naar de films die jij net al besproken hebt van de Ghibli, dat zijn natuurlijk ook gewoon films die echt niet per se voor de kinderen bedoeld zijn. Maar kijk ook naar de Simpsons, dat is natuurlijk ook gewoon... En Family Guy, dat is ook een bepaalde humor die daarin zit, die niet per se voor de jeugd aanspreekt.
0: Nee.
1: Nee, tekenfilms zijn zeker niet per definitie voor de kinderen bedoeld, nee.
0: Nee. Nee, weet je, we kunnen hier ook gewoon punten achter zetten, maar we kunnen ook gewoon animatiefilms behandelen die goed zijn.
1: Ja, dat kan zeker. Wat is de beste animatiefilm ooit gemaakt dan? Die goed zijn.
0: Het klinkt heel stom, maar ik vind nog steeds Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem van 2023, vond ik heel leuk.
1: Dit was met Seth Rogen, hè? Die had geïnitieerd weer.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ik vond die heel leuk, want het zijn gewoon Ninja Turtles die oprecht tieners zijn.
1: Ja.
0: Dat is heel leuk gedaan in die film. En het is ook gewoon een film die je 100 keer opnieuw kan kijken en denkt, nou, nog steeds leuk. Dat is altijd ik met die film.
1: Ja.
0: Dus die film vond ik heel leuk. Welke film vond jij leuk, Tim?
1: Eerst even te kijken. Ja, ik ben natuurlijk iets ouder dan jij bent. En ja. Mijn liefde ligt wel echt heel bij de Disney films ook. En dat is ingewikkeld. Kijk, Sneeuwwitje is natuurlijk... Die is alles gestart.
0: Ja.
1: Dat was gewoon in 1937 was dat een film die zoveel betekend heeft voor de animatie aan zich. Sowieso voor het hele Disney concern. En Disney concern kun je ook van alles van vinden. Het is ook gewoon een commerciële bende. Maar dat is het echt, zeker voor de Amerikaanse cultuur, een enorm belangrijk bedrijf geweest.
0: Ja.
1: En dat is allemaal gestart met die tekenfilm. Voor Mickey Mouse natuurlijk, voor de Steamboat Willie.
0: Voor de Steamboat Willie, ja.
1: Dus dat blijft altijd wel een bijzondere film.
0: Ja, ik heb hem nog nooit gezien.
1: Nou, als je hem nu gaat kijken, is hij zwaar gedateerd.
0: Ja, nee, je hebt ook die live action, maar ik heb gehoord dat hij niet heel tof is.
1: Dat moet je gewoon, dat als je dat gezien hebt, moet je ogen uitprikken en nooit meer iets willen zien. Dat is verschrikkelijk.
0: Okay.
1: Dat is te zwart-wit. Het is geen goede film. Er zitten echt wel een paar goede dingen in, maar het is geen goede film. Maar dat weet je, al die real life dingen. Ik snap dat ze het doen. Dat is puur commercieel ook natuurlijk. Het is interessant en het is, je zorgt ervoor dat daarmee de jeugd weer naar de petparken gaat. Want ze hebben Sneeuwwitje niet aan een tekenfilm gezien, want die vinden ze de ouderwets. Maar die animatiefilm of die real life vinden ze wel leuk. Nou, dan vinden ze Sneeuwwitje ook leuk. Daar willen ze weer naar het petpark toe.
0: Ja.
1: Dus dat is gewoon een commercieel verhaal. Maar 9 van de 10 zijn gewoon slecht. Ja. Van die animatie. Ja, nu gaan ze Tangled ook weer maken, toch? Daar zijn ze mee bezig.
0: Ja, live action. Ja, ik zie wel. Ik heb Tangled 1 keer gezien.
1: Dat is een goede film, hoor.
0: Ik kan me niet heel veel herinneren.
1: Ja, dat is in de tijd dat de 3D nog een beetje weer op was gekomen. Is naar Avatar.
0: Ja.
1: Nee, niet Avatar.
0: Avatar?
1: Wel Avatar.
0: Ja.
1: Die blauwe poppetjes.
0: Blauwe mensen.
1: Ja. Toen was 3D natuurlijk even helemaal in. En Tangled was toen een 3D-film van gemaakt. En op een gegeven moment is er een lampionnenscène. En dan gaan dus echt al die lampionnen gaan echt over je heen door die bioscoopzalen. Dat is in de 3D-effect natuurlijk heel mooi. Maar goed, nu dat die tijd is weer voorbij. Dus als we nu plat en dan is het Ik weet niet of de film nog overkomt, nog staat. Maar het was een humoristische film, hoor. Ik vond het wel leuk.
0: Ja.
1: Ja, en eentje, maar dat is natuurlijk ook gewoon puur jeugdsentiment. The Hunchback of Notre Dame is wat mij betreft echt het allermooiste ooit gemaakt. Er moet één scène geschrapt worden. Dat zou de film veel beter maken nog.
0: Ik moet even nog een keer kijken.
1: Maar de muziek is fantastisch.
0: Fantastisch.
1: De muziek is echt geweldig. Het is super zwaar. Het is Alan Menken en Stephen Schwartz die het geschreven hebben, die muziek. Het is bombastisch. En dat is het is de Notre Dame, waar ik sowieso ook, die heeft ook een apart plekje in mijn hart.
0: Ik was wel dit jaar nog de Notre Dame.
1: En was Quasimodo er ook?
0: Nee, volgens mij niet.
1: Oh. Ja, als je het boek leest, kan het ook niet. Als je de film gelezen hebt, alleen de film gezien hebt, zou je het wel kunnen tegenkomen. Want dan leeft hij nog, maar aan het boek, eind van het boek gaat hij dood.
0: Oh.
1: Ja.
0: Bij de film houdt het dan.
1: En de film blijft hij leven, ja. Ja, de film maakt wel ook een paar gekke sprongen als je kijkt naar ten opzichte van het verhaal van de boek. Maar goed, dat vind ik altijd. Dat zijn twee aparte kunstvormen, twee aparte manieren van het verhaal vertellen.
0: Ja.
1: Je hoeft daar zeker niet strak aan te houden. Dus dat, ja, ik vind de Disney films blijven mij altijd wel een apart dingetje. Je hebt natuurlijk in het begin jaren 80 zo'n periode gehad dat Don Bluth heet die man volgens mij. Die ging toen weg uit de studio's van Disney om zijn eigen studio te starten. Heeft al een paar aardige films gemaakt. Five Goes West en dat soort films heeft hij gemaakt. In mijn ogen heeft het allemaal net nooit gehaald ten aanzien van die Disney films. Maar ik moet ook heel eerlijk zeggen, ik ben onvoldoende thuis in het hele Japanse genre. En in het genre buiten Amerikaanse gedoe. Kijk, we hebben natuurlijk in Nederland hebben we Oribe Bommel gehad. Hè?
0: Ja.
1: Als je begrijpt wat ik bedoel, de jaren 80.
0: Ik snap het een beetje.
1: Van Martin Tom. Maar dat was wel een mooie film, hoor.
0: Ja?
1: Ja, dat was wel een mooie film. Dat is goed gedaan. Zeker, goed, ja, het is nu de campagne van de Nederlandse Filmfestival natuurlijk. Van best goed voor een Nederlandse film.
0: Best goed voor Nederlandse film.
1: Als je begrijpt wat ik bedoel, is echt wel een goede animatie. Goed gemaakt.
0: Mm-hmm.
1: Ja, nee, dus dat konden wij ook wel, ja. En sowieso doen wij natuurlijk een heel aardig, hè, met korte films ook. Die Dr. Wit heeft een paar keer Oscar gewonnen voor de beste korte animatiefilm ook.
0: Mm-hmm.
1: Ook voor de lange films, dus dat is helemaal niet verkeerd. Maar ik begin een beetje te raaskallen. Maar de mooiste Disney film, Sneeuwwitje is de belangrijkste. Dat is in elk geval zo. En voor deze kan ik gewoon erg niet van heel veel Disney films.
0: Ja, nou ja, en natuurlijk de Spider-Man Into the Spider-Verse films.
1: Ja, dit is ook goede films.
0: Ja,
1: dat zijn ook goede films, ja. Die zijn heel maar dat zit alle vormen van animatie er ook in natuurlijk.
0: Ja,
1: en wat natuurlijk ook interessant is, als je kijkt naar zo'n Avengers. Nou, nee, Avengers is misschien een ander verhaal. Maar als je kijkt naar die Star Wars prequel films.
0: Ja.
1: Wat is daar? Is dat animatie of is dat waar toevallig een keer een echt iemand doorheen loopt? Want dat is natuurlijk bijna alles is daar uit de computer geramd.
0: Oh ja, nee, sorry. Ik wist ervan aan denken. Dus gewoon de Phantom Menace heb je het over.
1: Ja, dat.
0: Ja.
1: Dat zit toch. Dus je ziet af en toe twee echte mensen voorbij komen. Voor het is toch alles uit de computer?
0: Ja.
1: Dus bijna. Mary Poppins heeft meer echte mensen erin zitten dan Star Wars.
0: Ja, ik snap wat je bedoelt. Ja, het is wel een beetje animatie is het dan.
1: Ja, ik vind dat vind ik wel ingewikkeld met dat hele CGI. Dat alles wordt voor groen schermen gemaakt en heeft niks meer te maken met. Wat trouwens ook wel een van de allerbeste geanimeerde scènes ooit is. Dat heb ik al eens vaak verteld, denk ik. In Beauty and the Beast zit zo'n dansscène.
0: Ja.
1: Dat die kamer, dat ze dansen ze in die balzaal. En dan gaat die camera gaat naar beneden. En dan begint met een shot gewoon vanuit de kroonluchter. En dan draait die camera langzaam naar beneden. En dan zien ze in een draaibeweging van de dans, draait de camera mee. Terwijl de beest en de bellen dan daar langs heen draaien. Nog een keer vanuit een laag standpunt. Mm-hmm. En dat is met de hand geanimeerd. Dat je echt denkt, jongens, hoe dan? Dit kan niet.
0: Ja.
1: Dit kan je niet met de hand doen. Dat hebben ze dus met de hand gedaan. Het is echt de meest briljante animatie ooit. Trouwens, in Batman Animated Series zitten ook een paar hele briljante animaties.
0: Ja, ik moet de Batman Animated Series nog steeds kijken.
1: Ja, dat is echt wel heel interessant ook. Maar dat is een verhaal op zich. Maar ook daar is de animatie, denk je, want het is een tekenfilmserie. Maar animatie is er af en toe echt heel erg goed in.
0: Ja, nee, animatie is niet alleen voor klein, het is ook voor groot.
1: Dat is uiteindelijk de eindboodschap.
0: Dat is de eindboodschap. Dus dat denk ik alweer voor deze uitzending.
1: Ik denk het wel, we zijn over 2 weken al terug, hè?
0: 2 weken alweer terug, ja. We moeten even bedenken wat we gaan doen, want het is dan oktober en dan begint de spooky month. Ja. Tim en ik zijn niet allebei de grootste fan van horrorfilms.
1: Nou ja, iets meer dan ik zelfs, volgens mij. Maar we kunnen kijken natuurlijk, wat is horror, maar wel te doen.
0: We gaan de volgende keer gaan we Ghostbusters kijken voor 3 recensies.
1: De welke film?
0: De eerste.
1: Gewoon de originele?
0: De originele.
1: Oké. Okay.
0: Ja, van de SNL cast.
1: Dan gaan we die, met Bill Murray en Dan Aykroyd. Maar dat gaan we allemaal bekijken over 2 weken.
0: 2 weken. Yes. Dan heb ik van dit op de dingen staan. En nou, Tim.
1: Dankjewel, Luc.
0: Een paar weken.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij het ongeluk op de A2 bij de afrit Breukelen is een spookrijder om het leven gekomen. Het ongeluk met 3 auto's gebeurde rond 12 uur. Een bestuurder van 1 van de 3 auto's is gewond geraakt. De politie is op zoek naar ooggetuigen of automobilisten met een dashcam die het spookrijden en de aanrijding hebben gezien. De A2 is dicht in de richting van Amsterdam tussen Oude Rijn en Breukelen. En dat duurt nog tot zeker 6 uur vanavond. Voor de derde keer deze week was er op een school in Polen een geweldsincident. Vanmiddag viel een vrouw van 21 3 mensen aan in een school in Warschau. En de 3 zijn niet in levensgevaar. De vrouw gebruikte volgens de politie een gevaarlijk voorwerp. Wat dat was, is niet bekendgemaakt. Woensdag raakte bij een steekpartij op een school in het noorden van Polen 10 mensen gewond, onder wie ook de dader. En donderdag strak een oud-leerling van 15 op een Poolse school een conciërge dood. 2 mensen raakten gewond. De storing bij KPN is voorbij. Een deel van de zakelijke klanten was urenlang slecht bereikbaar via de vaste lijn. En dat gold ook voor universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. Volgens KPN zat de storing in een koelsysteem, waardoor apparatuur te heet werd en niet meer kon worden gebruikt. De ebola-patiënt die vorige week werd opgenomen in het LUMC in Leiden is weer opgeknapt. Volgens het RIVM heeft hij het ziekenhuis inmiddels verlaten. De hulpverlener werkte voor Artsen zonder Grenzen in de Democratische Republiek Congo. Daar is een grote uitbraak van ebola. Volgens het RIVM kan de hulpverlener nu niemand meer besmetten. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen opnieuw buien in het noorden. In het zuiden blijft het droog. En het wordt vandaag door morgen een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim! Want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij het ongeluk op de A2 bij de afrit Breukelen is een spookrijder om het leven gekomen. Het ongeluk met 3 auto's gebeurde rond 12 uur. Een bestuurder van 1 van de 3 auto's is gewond geraakt. De politie is op zoek naar ooggetuigen of automobilisten met een dashcam die het spookrijden en de aanrijding hebben gezien. De A2 is dicht in de richting van Amsterdam tussen Oude Rijn en Breukelen. En dat duurt nog tot zeker 6 uur vanavond. Voor de derde keer deze week was er op een school in Polen een geweldsincident. Vanmiddag viel een vrouw van 21 3 mensen aan in een school in Warschau. En de 3 zijn niet in levensgevaar. De vrouw gebruikte volgens de politie een gevaarlijk voorwerp. Wat dat was, is niet bekendgemaakt. Woensdag raakte bij een steekpartij op een school in het noorden van Polen 10 mensen gewond, onder wie ook de dader. En donderdag strak een oud-leerling van 15 op een Poolse school een conciërge dood. 2 mensen raakten gewond. De storing bij KPN is voorbij. Een deel van de zakelijke klanten was urenlang slecht bereikbaar via de vaste lijn. En dat gold ook voor universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. Volgens KPN zat de storing in een koelsysteem, waardoor apparatuur te heet werd en niet meer kon worden gebruikt. De ebola-patiënt die vorige week werd opgenomen in het LUMC in Leiden is weer opgeknapt. Volgens het RIVM heeft hij het ziekenhuis inmiddels verlaten. De hulpverlener werkte voor Artsen zonder Grenzen in de Democratische Republiek Congo. Daar is een grote uitbraak van ebola. Volgens het RIVM kan de hulpverlener nu niemand meer besmetten. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen opnieuw buien in het noorden. In het zuiden blijft het droog. En het wordt vandaag door morgen een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Drugscrimineel Jan G. was 12 uur na de dodelijke schietpartij begin september in Overasselt nog in het dorp. Hij zat ondergedoken bij familie, blijkt uit een reconstructie van de NOS en Omroep Gelderland. Die dag was na een klopjacht aan de gang op de grote groep gewapende mannen die 's nachts voor de deur van Jan G. hadden gestaan. Ze schoten de beveiliger dood. 2 weken na de schietpartij in Overasselt werd Jan G. aangehouden in Duitsland. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de invoer van cocaïne via de haven van Duinkerke. Inmiddels zijn 42 verdachten opgepakt voor het geweld bij het huis van Jan G. Opnieuw is de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh aangevallen. Er zijn geen slachtoffers gemeld, wel is het vliegveld geëvacueerd en zou het vliegverkeer zijn stilgelegd. 2 dagen geleden kwamen 3 mensen om het leven bij een aanval door de Jemenitische Houthi-rebellen. Zij worden gesteund door Iran. Saoedi-Arabië steunt juist het Jemenitische regeringsleger, dat deze week was begonnen met een grote militaire operatie tegen de Houthis, die de laatste tijd belangrijke delen van Jemen hadden veroverd. Een brand in een kippenstal bij Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen heeft aan alle 18.000 kippen het leven gekost. De brand brak rond 3 uur uit en de rook was aan de overkant van de Westerschelde te zien. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand in Biervliet is nog niets bekend. Paul Seixas heeft de 120ste editie van de Ronde van Lombardije op zijn naam geschreven. Het Franse wielertalent was in de rit van Bergamo naar Como sneller dan de Spanjaard Enric Mas en de Italiaan Giulio Ciccone, die de plaatsen 2 en 3 voor zich opeiste. Het was de 13e keer dat de zege naar een coureur uit Frankrijk ging. Het weer, buien, maar ook met zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen buien in het noorden, in het zuiden droog en het wordt een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baar. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: Welkom op zaterdagavond. Jullie gaan luisteren van 6 tot 10 naar Op en Top Holland Muziekmix. En dat betekent 80% Nederlandstalig en 20% Dance Classics en artiesteninterviews. En de presentatie is Erwin van Dijk voor Eemland 1. Dit is Eemland 1.
4: Welkom bij
5: Op en Top Holland Muziekmix.
4: Dit

Zo, luisteren vrienden op de radio. Daar zijn we eigenlijk weer. Zaterdag aan het buitenstek en we gaan het weer presenteren tussen nu en 9:55 op de radio. Wat hadden we op de zender? Mr. Steel. Op Basic Live en Doe Maar Bob Marley. 6:45, dat is zometeen over een dikke 3 kwartier, zeg maar. Gaan we praten met Erik van Klinken. Door het oog van de naald. 6:45, ik zei het al, Mr. Steel. Dan hebben we om 7:45 Arie Robos. En dat jij meer en meer veranderd bent. En om 9:15 gaan we praten met Wilfred. Wildzwijn. En kom voor het dak af. 9:30 een beetje. Kan ook 9:15 zijn. Gaan we praten met Stanley Vos op de zender over die nieuwe single van hem. Maar nu is even een lekkere 12 inch. We gaan ook weer de schijf een beetje omhoog doen. Want ja, hij is er ook hier. Gezellig. Schuif die microfoon maar naar je toe. Gaan we zo even lekker bij betrekken. Want hij stuurt wel een knipje. Vind Lucas even naar de studio kom. Ik zei het altijd. Super gaaf man. Ik kan ook lekker even mee presenteren. En ook wat doen met jouw collega's om een beetje interviews af te leggen. Werkt het allemaal?

0: Ja, eventjes een soort ander taalgebruikje maken. Wat eigenlijk voor de radio niet helemaal weggelegd is. Maar in ieder geval, het is wel in ieder geval leuk om een beetje over leuke dingen te praten over het verleden. Marco Schuit, maken op de zender. En Lusa, zo heet die mooie opname. Dan ook nog Zomer, Zon en Strand van Rutger van Barneveld. Van de week werd er ontzettend veel galg over hem gespuugd. En hem werd uitgescholden voor allerlei soorten ziektes. Nou, ik onthoud me daarvan commentaar. Voor mij gaat het om muziek en wat hij doet of wat hij gedaan heeft. Dat is voor zijn pakje aan en niet die voor mij. Muziek is belangrijk, zo daar gaat het tenslotte om op de radio. Jamie Jackson op de radio met I Think It's Love. Ik zei het al, we hebben ook nog een gast. Niet zomaar gast, want hij stuurde me een appje van vind je het leuk als ik aan de studio kom? Ik zei, tuurlijk man, vind ik altijd leuk. Dus hij is hier in de studio en heeft over Gert-Jan van Brouw. Goedenavond, Gert-Jan.
1: Een hele goede avond, Edwin.
0: Ja, heerlijk hè.
1: Gewoon even lekker. Ik had vanavond onverwachts even niks op een gegeven moment te doen. Dus ik dacht zoiets, weet je wat ik doe? Ik ga gewoon even Erwin bellen en ik ga vragen.
0: Ja, heerlijk hè.
1: Gewoon even lekker. Ik had vanavond onverwachts even niks op een gegeven moment te doen. Dus ik dacht zoiets, weet je wat ik doe? Ik ga gewoon even Erwin bellen en ik ga vragen of dat er nog plek is vanavond. Gewoon even gezellig een beetje ouwe hoeren en

0: Ik ook. Nou, we ook nog Luc links. Met die grote bak wat je hoorde van. Wat een geluid, hè?
1: Ongelooflijk, ongelooflijk. Zeg, wat een herrie. Wat een herrie had hij bij hem.
0: Ik moet erin zitten en doe ik een gouden ketting om. Dan gaan we eens langs bepaalde wijken. Ja. Even kijken hoe mensen daarop reageren als ik mijn bekje opentrek, zeg maar.
1: En met de elleboog naar buiten. Dat wil ik tenminste zeggen.
0: En dan kale kopje erop en dan zeggen, je zit nou te kijken, man. He, maar dat doen we maar liever niet op de radio. Gaat alles misschien een beetje luisterers kosten. Dat willen we gewoon helemaal onze luisterers niet aandoen.
1: Nee, dat is niet de bedoeling.
0: Nee, ik heb nog lekker muziek. Dit is ook wel lekker, dit, hè? Beetje de tijd. Dan moet ik denken van, wow, hey, lang geleden. Maar als ik dit heb ik de neiging om een beetje te dansen, een beetje te swingen, zeg maar. Ik voel me net jeugdig, ik voel me net een beetje 25, zeg maar. Mag je voelen, als je het uitstraalt, is het helemaal goed. En ja, je moet je voelen zoals je zelf bent. Sommige van mijn leeftijd, als ik ze wel zie, hè, die zitten op de stoel of op de bankcel. Denk je, hey, wat zijn die oud geworden in één keer? Grijs geworden. Maar ja, heb ik gelukkig nog niet last van, een klein beetje grijs. Maar de muziek houdt me bezig, goede mensen om je heen. En dan blijf je altijd jong bij. Ga luisteren naar deze mooie 12-inch remix.

0: En zo drijven we de platen helemaal uit in zijn totaliteit. Martino, Mariro en Spijt is voor later. En daarvoor André Hazes, leef nu maar je eigen leven. En daarvoor die mooie 12 inch van Casey en de Sunshine Band. En Come to My Island. Heerlijk om die muziek te mogen draaien. Een stukje nostalgie voor jou, Gert-Jan, hè?
1: Ja, daar hebben we het net op een gegeven moment over gehad ook natuurlijk. En ik vind dat op een gegeven moment toch altijd wel leuk. Want als je op een gegeven moment op een feestje komt en er zijn van mensen van jouw leeftijd, laat ik het dan zo zeggen. Hm. We zijn geen 38 meer, Erwin.
0: Nee, maar ik voel, ik ga me niet voelen dat ik een oude loon ben.
1: Dat gaan we op een gegeven moment niet zeggen. Maar dan trekken die nummers, die trekken altijd.
0: Het heeft wat,
1: het geeft een bepaalde vibe en tot, ja, het is altijd wel leuk waarvoor magie dat er in Zuksel in zulk soort nummers zit. Ja. Het is altijd wel leuk. Wel leuk om te zien en te horen.
0: Hey, maar dan denk je altijd terug, als je een bepaalde plaat hebt, denk je wel terug aan die oude memories. Dan denk je van, joh, zo'n plaat, bijvoorbeeld discotheek. Of denk je dan, hey, dat was de plaat waar ik eerst een meisje ontmoette. Dat heb ik wel eens met sommige platen. Dan denk ik, wow, hey, wat een leuke mokkel. Als je ze later tegenkomt, dan denk je van, nou, die ziet er niet zo lekker uit meer.
1: Nee, dat klopt. Dat klopt. Dat klopt. Maar het kan ook andersom, hè?
0: Absoluut.
1: Oh, dat
0: van lelijk naar schoonheid, maar het gaat om de binnenkant van de mensen. Dat is het allerbelangrijkste, want daar moet je het hele leven mee doen.
1: Het gaat om de binnenkant, inderdaad.
0: Juist.
1: Daar, dat vind ik
0: dat
1: ook.
0: Is het mooiste.
1: Dat vind ik ook.
0: En als die binnenkant lekker warm uitstraalt en je voelt je daar lekker bij in, dan geeft het ook zelf de warmte aan de medemens erin.
1: Ja, nee, dat klopt. Een oordeel is gauw op een gegeven moment gewerkt. Ja, dat vind ik wel. Dat vind ik altijd wel.
0: Ik heb nog zo'n lekker 12 inch.
1: Oeh, heerlijk.
0: Prachtig dit, hè? Oh, zo mooi. Moet je horen. Beetje romantiek op de radio. Oh, lekker baby. Ik krijg er een beetje warm van. Oh, wat een sensuele stem, hè. We worden een beetje verkluit, hoor. Oh, ik kan er gewoon niks aan doen. Ze brengt, ja. Oh, wat wil ze nou? Oh, ja, ja. Wacht maar, tot het nacht is. Daar zingt ze over.

Nou, even kijken of dat nog een beetje wilt gaan werken, of het lampje gaat branden. Maar ik zie door mijn consternatie dat er nog steeds geen lampje gaat branden van die beste man. In ieder geval, wat een hele mooie van All Night Long van de Mary Jane Girls op de zender. Ik zie wat branden. Ga ik kijken. We gaan nog een keer proberen luisteren. We gaan even kijken of we contact kunnen leggen. Want de verbinding wil niet altijd lukken. En dat schijnt niet alleen nogmaals een probleem bij ons te wezen. Het is de laatste weken zo. En dat is ook bij andere streeks radio's en lokale omroepen. Hebben hetzelfde euvel, hetzelfde probleem. Als je in een ongunstig hoekje zit, dan wil de verbinding niet altijd lukken. En dan ja, houdt het helaas eigenlijk een klein beetje ermee op. Dus we gaan nog één keer terugbellen. Kijken of het gaat lukken. Zo niet, ja, dan moeten we kijken naar een alternatief daarvoor. Dus we gaan het proberen. Blijf luisteren. Als het goed is, dan hoort u hem zo op de zender hier.

0: Nou, we wachten altijd af of er een lampje gaat branden, maar wij zien helaas tot onze consternatie dat er geen lampje gaat branden. We gaan even doorschakelen, kijken wat hij doet. En of alles wel in goede werking is, want dat is altijd weer een kleine afwachting daarin. Maar we zien het. Op een of andere manier wil dat niet gaan werken voor vanavond. En dat is het probleem, Gert-Jan. Dat zie je maar weer, hè. En dan kunnen we niks aan doen, aan dit probleem.
1: Nee, dat is lastig, maar ja.
0: Hij belt nog een keer terug. We gaan even kijken, moment.

0: Nou, we hebben het nog een keer geprobeerd. Ook vanuit zijn zijde. En helaas, luisteren vrienden, gaat ons dat niet lukken voor vanavond. Dus we moeten even een berichtje sturen naar de pluggen. En ik bedoel dat bij al die artiesten zo het probleem zal zijn met de telefoon. En bedenken dat we ook een bericht gaan sturen naar onze technische dienst. Tot die even kan kijken tot er misschien toch iets aan de hand is. Want de afgelopen keer heb ik het ook geprobeerd om met onze vaste lijn te gaan bellen. En toen is het wel gelukt. Met mijn mobiel naar de studio. Werkte wel. En dan zou je zeggen, dan ligt het waarschijnlijk aan de positie waar een artiest woont of zit. Of waar hij zich begeeft op dat moment. En dan lukt het gewoon niet tot stand te brengen richting de mengtafel. Telefonisch krijg ik hem wel aan de telefoon. Maar als ik hem dan gevend op de radiozender ga zetten, dan valt de verbinding in één keer weg. Dus we gaan een bericht sturen naar onze welbekende Dennis. En dan moeten we dat technische een beetje overlaten aan onze technische dienst. En dan moeten we helaas de telefonische interviews voor vanavond een klein beetje in het verschiet laten gaan. Want het is gewoon niet anders. En dan moeten we ons gewoon een klein beetje neerleggen. En dat is al een week of twee, drie al zo. Dus we moeten zorgen dat we zo snel mogelijk gaan werken. Om dat euvel zo snel mogelijk te mogen verhelpen. Dat we weer vlekkeloos al die verbindingen mogen doen met al die vele artiesten. Nou, dan zien we weer, Gert Jan, live. Dan is altijd wel alles mogelijk. Dan kan alles. Maar telefonisch laat het een klein beetje afwegen voor vanavond.
1: Ja, dat is altijd jammer natuurlijk. Ja, zoals je op een gegeven moment zei, je moet er een beetje op een gegeven moment likken en een beetje douwen en wrikken. Want daar gaat het nummer in principe over, toch? Bij je.
0: Ja.
1: Toch
0: ja,
1: wel? Ja.
0: Absoluut. Maar ja,
1: als ja, door het oog van de naald was het, hè?
0: Ja, inderdaad. Ja, precies. Nou, die oog van de naald, precies, ja. Die is wel heel klein, zeg maar. Ja,
1: dat denk ik wel.
0: Dus maar goed. We gaan gewoon even lekker een plaatje draaien.
1: Je hebt helemaal gelijk.
0: Ik ga gewoon even een bericht sturen naar Dennis, dat we even alle telefonische interviews voor vanavond af moeten gaan lassen daarin. En diegenen die live komen, die hebben gewoon massaal mee. En die kunnen gewoon wel hun gesprek voeren over hun nieuwe release. Dus dat is het enige voordeel voor live komen. En dan moeten we eens kijken wat we dan gaan brengen teweeg. Oh, deze is ook zo mooi. Je hebt ons live geschreven, zeg maar. Als pubertje van 15 jaar begonnen in de illegale tijd met radiozenders. Vergeet het nooit meer. Mooie tijd. Veel gedaan. En die virus kunnen we nog steeds niet loslaten. Het zit al 48 jaar in ons live. It must have fallen out. Vandaag wel wat live artiesten naar de studio. Name, en dat is de voordeel van live radio. Deze plaat was degene die echt van radio houden. Het is het mooiste virus die je maar kunt bedenken daarin. I never told the soldiers how I. Met sommige platen kun je mensen bereiken. Net zoals deze leuke plaat. Oh man, machtig deze mooie 12 inch op de radio. 18.49 in de studio hier bij 1.1. Kleine technische probleempjes. Ach, het komt allemaal goed. Een klein beetje geduld moeten hebben voor onze oude leeftijd.

Zonnelijke beest, lekker plaat. Machtig, hè? Leuke herinnering aan. Donna Summer. En die opname, dat heet On The Radio. Hij is ook gearriveerd in de studio. Ik zeg met z'n allen een paar keer heen en weer. En we hadden zoiets van, ah joh, laat hem maar even lekker uitzoeken alles. Dan komt hij zelf wel achter ons studiopand zit. Ik zat al te zwaaien, maar ja, oké, dan ziet hij maar niet. Dan denk ik, wat moet ik dan eigenlijk wezen, wat voor studiopand? En dan geeft hij ergens anders geweest. En dan komt hij geven, dan hebben we de deur open gedaan. En dan geven we, zagen we dat autootje weer terugkomen. En zeiden, hé, hij komt weer terug, die auto. Ik zei, nou, dat kan al een eentje maar wezen die live komt. En dan is Mr. Steel en doe maar Bob Marley. Het is wel een heel mooi nummer, een bijzonder nummer, moet ik eerlijk zeggen. Het brengt wel wat zomerse taferelen met zich mee. En als je gaat luisteren zometeen, dan gaan we niet gelijk doen naar het nieuws als mooie uur open. Dat doen we dan na het gesprek, want we gaan natuurlijk uitgebreid met hem praten over de ontwikkeling van hem. Ik vond het wel iets bijzonders, moet ik eerlijk zeggen. Gertje, je gaat hem ook straks beluisteren. Luc gaat hem ook straks beluisteren. En ook al die andere luisteraars. Iets unieks eigenlijk in de radiowereld. Daarin moet ik eerlijk zeggen. Maar wel een compliment daarin. Mooi gemaakt, mooi gedaan. Toen ik het hoorde, denk ik, jongens, wat is dit een mooie productie wederom weer op de radio. Maar heel iets anders als menig artiest. Dat kan ik je wel verzekeren. Ik zou zeggen, blijf luisteren naar de radio. We zijn zometeen weer graag bij jullie terug in het volgende uur. En dan gaan we praten met Mr. Steel, zeg ik wel eerlijk. Hele bescheiden man. Tegenover ben ik een wild figuur hier op de radio. Maar ja, oké, bescheidenheid heeft ook wel wat, zeg je maar. Zo moet je het maar zien. Misschien ben ik wel rustig op een normaal moment, maar dan zal ik wel liggen te slapen, denk ik dan. Maar dat zou wel wat later in de uurtjes zijn, voordat ik mijn ogen dicht doe. Dan kan het wat later wezen, maar dat kan ook wel eens gebeuren. Als ik dan klaar ben met mijn werk en ik kom tegen een uur of drie thuis en ik krijg gewoon een heerlijk bakje koffie aangeboden, dan drink ik even dat bakje koffie op. Ik lig op de bankstel, ik voel het aankomen en ja hoor, mijn oogjes die gaan sluiten. Maar ja, als je elke nacht om drie uur eruit moet, en je moet met je kop van links naar rechts en ga zo maar door, net als een rotor, de hele dag heen en weer draaien, dan kost me dat ontzettend veel energie. Ik voel me wel 25, maar als ik naar huis ga, dan voel ik me net 80, zeg maar. Maar ja, oké, ik pep mijn eigen weer een beetje op met de nodige energie. En de volgende dag ben ik weer zo'n jong god, zeg maar, op de radio ook. Maar ook natuurlijk op het werk. Het is maar hoe je voelt. En als je je energie kwijt kan op je werk, dan is het ook altijd een goed teken. Heb je je energie niet kwijt, dan heb je volgens mij wat weinig gedaan in het werk. En energie raak je alleen maar kwijt als je schrik hebt in je werk en hetgene wat je doet. En als je goed oplettend bent, dan voorkom je de meeste ongelukken. En als je dan vermoeid bent, dat zie je bij sommige bedrijven, dan gebeuren er wel eens rare taferelen. Of dan pakken ze iets op met een heftruck en dat klapt dan zo heen, de stelling. En klapt zo soms wel eens bovenop een truck. En dan denk je, jongens, waar gaan we toch heen? Je moet toch wel een klein beetje opletten wat je aan het doen bent, want het is toch altijd gevaarlijk werk. En die labels, dat zijn dodelijke productdealen. Dat kan ik je wel verzekeren. Blijf luisteren naar de radio. Zometeen gaan we draaien natuurlijk een tiplaat van een andere collega. Dan een 12 inch. En dan zetten we Mr. Steel hier op de radio. Dus wat ons betreft, hou die radio aan. Ga van genieten. Telefonische interviews, dat heb ik een bericht gegeven naar Dennis. En die zijn voor vanavond allemaal afgelast. Want het gaat ons niet lukken op wat voor wijze. Maar ik ga het toch nog proberen. Want misschien gaat hij wel over. En dan kunnen we eentje wel in de uitzending halen. Dus even afwachten daarvan. Maar ik heb in ieder geval sowieso een bericht doorgegeven. Dus dat allemaal niet doorgaat. En hopen dat het allemaal zo snel mogelijk wordt verholpen. De technische problemen. En dan slaan we een kabeltje aanleggen. En dan gebruiken we onze eigen mobiele telefoon daarvoor. Want dat kost niks. Dat is 0,0 centels. Dus geniet ervan en graag tot zometeen voor het volgende uur op de radio. Tot zo, hoi!

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike is uit het ziekenhuis ontslagen. Dat meldde Amerikaanse media. Anderhalve week geleden mislukte haar executie in de Amerikaanse staat Tennessee. Pike is teruggebracht naar de gevangenis, waar ze al meer dan 30 jaar vastzit, laten haar advocaten weten. Opnieuw is de luchthaven van de Saoedi-Arabische hoofdstad Riyad aangevallen. Er is een onbekend aantal mensen gewond geraakt en het vliegveld is geëvacueerd. En ook zou het vliegverkeer zijn stilgelegd. 2 dagen geleden kwamen 3 mensen om het leven bij een aanval door de Jemenitische Houthi-rebellen op het vliegveld. Zij worden gesteund door Iran. Saoedi-Arabië steunt juist het Jemenitische regeringsleger, dat deze week was begonnen met een grote militaire operatie tegen de Houthis, die de laatste tijd belangrijke delen van Jemen hadden veroverd. Drugscrimineel Jan G. was 12 uur na de dodelijke schietpartij begin september in Overasselt nog in het dorp. Hij zat ondergedoken bij familie, blijkt uit een reconstructie van de NOS en Omroep Gelderland. Die dag was een klopjacht aan de gang op de grote groep gewapende mannen die 's nachts voor de deur van Jan G. had gestaan. 2 weken na de schietpartij in Overasselt werd Jan G. aangehouden in Duitsland. Paul Sixas heeft de 120ste editie van de Ronde van Lombardije in Italië op zijn naam geschreven. Het Franse wielertalent was in de rit van Bergamo naar Como sneller dan de Spanjaard Enric Mas en de Italiaan Giulio Ciccone. Het was de 13e keer dat de zegen naar een coureur uit Frankrijk ging. In de Eredivisie hebben Go Ahead Eagles en Sparta gelijk gespeeld. In een doelpuntrijk duel in Deventer werd het uiteindelijk 3-3. De Spartaan Zonneveld scoorde 2 keer, maar 1 daarvan was wel in eigen doel. Vanavond spelen onder meer Feyenoord AZ nog tegen elkaar, de nummers 1 en 3 van de ranglijst. Het weer aan zee blijft het vanavond hard waaien. Vannacht wordt het wel wat droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon en dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Welkom op zaterdagavond. Jullie gaan luisteren van 6 tot 10 naar Op en Top Holland Muziekmix. En dat betekent 80% Nederlandstalig en 20% Dance Classics en artiesteninterviews. En de presentatie is Erwin van Dijk voor Eemland 1. Dit is Eemland 1.
5: Welkom bij
6: Op en Top Holland Muziekmix.
5: Dit is de tip.

Nou, zo luister vrienden, zo zijn we weer terug op de radio. Even lekker heerlijk op de achtergrond praten met Mr. Steel over de leuke dingen van radio. Misschien ook wat later even leuk om dat de zender bepaalde dingen te mogen vertellen. Sommige dingen, dat is niet echt relevant dat we het erover hebben, want dat is het geheim van de smid van een radiofriek. Wij hadden net track nummer 4. En dat was Arie Robos, omdat jij meer en meer veranderd bent. We gaan even 12 inch draaien en daarna gaan we praten met de enige echte Mr. Steel op de zender. En dit is ook zo'n lekker blaasje, hoor. Moet je horen. Ah, ken je deze nog niet? Iedereen kent het wel, hè? Uit onze periode. Gaan we even terug naar de jaren 70, 80. Ik kom uit het harde kern van de geboorte al 1965. Als je dat ziet op Facebook, mijn kopie, zou ik het niet zeggen. Denk je, die gozer ziet het nog uit de 28. Ja, zo voel ik me af en toe wel eens, hoor. Soms heb je wel eens van die momenten, denk ik van, oh man, zeg,

0: plaat Chaka Khan en I Feel For You. Wij gaan natuurlijk uiteraard eventjes heerlijk even praten met Mr. Steel op de radio. Dan moet hij even een beetje schuiven. Of je gaat veranderen van stoel, maar gewoon. Gaan we uitgebreid praten met Mr. Steel over die mooie single van hem. Ja, niet zomaar een single die echt wat teweeg brengt in de radiowereld hier. En ik denk ook wel menig artiesten, want iedereen die zingt op zijn eigen manier, brengt ook zijn eigen ontwikkelingen mee en zijn eigen productie, hoe hij dat zelf in elkaar wilt zetten. En ik kan ook zelf daar nodig de dingen bepalen die je zo graag wilt. Maar dit is wel een ongelofelijke mooie single, Mr. Steel.
1: Ja, dat is er zeker. Dat vind ik ook.
0: Het is ongekend.
1: Ik ben blij dat jij hem ook leuk vindt.
0: Ja, het is verfrissend, zeg maar. Totaal iets anders voor andere collega's.
1: Ja, het is eigenlijk meer. Het is begonnen als een promotie. Want tijdens mijn live optredens heb ik een blok dat ik speel nummers van Doe Maar en Bob Marley als combinatie.
0: Oké.
1: En ik heb dit nummer geschreven. Eigenlijk meer om dat set te presenteren.
0: Mm-hmm.
1: Nou, uiteindelijk hebben we besloten samen met de platenmaatschappij om er een single van te maken. Even kijken, want iedereen vond het zo'n leuk nummer als ik het live speelde.
0: Mm-hmm.
1: Dus zodoende hebben we een single gemaakt. En dat loopt best wel oké.
0: Okay. Nou, oké, dat is meer dan oké. Je had een 12-inch film moeten laten maken.
1: Ja.
0: Maar ja, die radiozenders, die commerciële, die zeggen gewoon meestal 2,5 minuut. En als die lang is, dan gaan ze hem afhaken, zeg maar, die commerciële zenders.
1: Ja, inderdaad. Ja,
0: het zijn ook wel een celletje ploeden dan, hè? Terwijl het product zo mooi is, dan zou ik zeggen, een keertje toe laten gaan. Een keertje een nummer die het normaal 3 minuten doet, laat hem een keer 3 minuten uitdraaien dan een keer op de radio.
1: Ja, inderdaad. Maar ja, zo gaat dat tegenwoordig.
0: Ja, maar niet bij mij. Bij mij draai ik alles uit hier.
1: Oké, kijk eens aan.
0: Want ik vond het machtig, want ik heb vanmiddag het helemaal in elkaar zitten, de uurspotjes. Doe ik voor iedereen. En zodat iedereen ook iets moois krijgt te horen op de radio. Niet alleen maar het standaard singeltje, want iedereen draait jouw singeltje op de radio. En dan zit je daar en wordt je singeltje gedraaid. Ja, dat kan iedereen. Maar iets moois voor je maken, dat is natuurlijk voor jou nog veel leukerder.
1: Dat is natuurlijk veel leukerder.
0: Dat geeft je meer kracht eigenlijk.
1: Ja, zeker weten.
0: Maar toen ik dit hoorde, denk ik, waarom heb ik nooit iets eerder van jou gehoord? Hoe is dat mogelijk?
1: Nou, volgens mij heb je wel iets eerder van me gehoord. Maar misschien wist je niet dat dit van mij was.
0: Dat denk ik dan. Want zat je toen ook al bij Dennis of niet?
1: Dennis heeft in het verleden ook een aantal singles van mij gepromoot.
0: Mm-hmm.
1: Maar ja, ik ben niet iemand die 3 of 4 keer in een jaar een single uitbrengt. Ik heb in een vorige leven, noem ik dat, toen ik net naar Nederland kwam, toen heel jong, heb een heel grote hit gehad met dit nummer Januari, Februari.
0: Ja, maar dat ken ik wel, dat kent iedereen.
1: Nou, die was van ons.
0: Ongelooflijk,
1: dat
0: lekker nummer.
1: Dat was mijn grote doorbraak eigenlijk. Het is een hit geweest in bijna alle Europese landen. Ze is zelfs naar Engeland op Top of the Pops geweest met dat nummer.
0: Oh, machtig hé.
1: Daar is het mee begonnen.
0: Dat was in je prille jeugd.
1: In mijn prille jeugd was dat, ja.
0: Kijk eens even, en wat er allemaal veranderd is in de jeugd van jou. En wat je allemaal teweeg gebracht hebt.
1: Nou, heel veel veranderd, ja. Maar dat nummer heeft mij heel veel gebracht. Niet alleen financieel, maar ook mogelijkheden om andere dingen te kunnen doen. Zoals dit bijvoorbeeld.
0: Naar de radiozenders toe te gaan.
1: Ja.
0: Nee, want als je niet naar de radiozenders komt, weet je nooit wat voor figuur achter de microfoon zit. Je gaat altijd een beeld vormen van die gasten.
1: Ja, inderdaad. Ja, kijk, het is voor mij een nieuw fenomeen, weet je wel. Mm-hmm. Want vroeger maakte je een single. En de platenmaatschappij die ging dat promoten in Hilversum. En ze draaien hem wel of niet.
0: Ja.
1: Maar zo, ik vind dit veel leuker. Heel veel persoonlijker.
0: Absoluut. Dan ben je wat voor goos hiervoor hebt. Als je denkt, wat een figuur, hier kom ik nooit meer van mijn leven. Weg ermee.
1: Nou, misschien.
0: Ja, het kan toch. Dat je denkt, ik krijg hem aan die kop van die goos. Je doet dat voortaan gewoon even telefonisch.
1: Nee, ik vind in de studio, live in de studio vind ik veel leuker. Ik kan je aankijken, ik kan je in je ogen kijken, jij mij aan en we kunnen gewoon met elkaar praten.
0: Ja.
1: Anders zit je thuis met een telefoon en
0: Gebeurt niks.
1: Je vrouw zit ernaast tv te kijken en die zegt, ben je nog niet klaar?
0: Ja, maar die wil het programma kijken, die soapseries allemaal. Daar word je ook niet helemaal vrolijk van. Jij hebt tijd voor die interview en dan moest ze maar even een beetje rustig zijn. Dan doen ze maar een koptelefoon om, zou ik zeggen, mam, en jij met die interview.
1: Ja, zo is dat.
0: Weet je, wat doen we? Laten het product van jou even horen op de radio. Want je bent heel erg benieuwd hoe we het in elkaar gezet hebben voor je.
1: Ja, ik ben heel benieuwd, ja.
0: Nou, even kijken of het een goede trick is. Ja, even zien. Doen we het zo. Even terugzetten. We hebben hem klaarstaan. We gaan hem nu instarten voor je. Komt-ie.
2: Welkom op zaterdagavond. Jullie gaan luisteren van 6 tot 10 naar Op en Top Holland Muziekmix. En dat betekent 80% Nederlandstalig en 20% Dance Classics en artiesteninterviews. En de presentatie is Erwin van Dijk voor Eemland 1. Dit is Eemland 1.
3: Welkom bij.
2: Op en Top Hollands Muziekmix.
3: Dit is de tipplaat.
2: Presentatie is Erwin van Dijk voor Eemland 1. Dit is Eemland 1.
3: Welkom bij.
2: Op en Top Hollands Muziekmix.
3: Dit

0: Dan dacht ik dat luisteren, al tussendoor te praten. Ik heb deze toevallig vanmiddag in elkaar gezet. Dus ik ken het hele productie van Mr. Steel. Ik moet zeggen, het is wel lekker. Nu zeg ik zei al tegen jou. Dan zie ik het voor me gaan die vrouwtjes zo lekker bewegen met die billetjes. En dan bam, bam, bam, bam, zeg maar. Zo'n gevoel heb ik met die plaat van je. Hij is mooi, machtig. Nou, heb je leuk in elkaar gezet?
1: Nou, klaar gedaan.
0: Heerlijk. Kun je nog meer van dit soort muziekstijl van jou verwachten daarin?
1: Misschien wel. Ik ben bezig met een aantal producties. En ik kijk altijd hoe dat gaat, weet je wel. Mm-hmm. Ik ga eerst iets maken, een paar mensen laten horen en kijken of het wat is. En dan pas beslis ik of ik het wel of niet op een plaat ga zetten.
0: Ja. Hey, doe je ook wel eens iets, wat je zegt, plaat, hè? Je hoort ook veel collega's van jou, die gaan alles op vinyl mee zetten. Ben je ook daar een voorstander van, om iets vinyl te zetten?
1: Ja, misschien wel, misschien. Ik weet het niet. Ik draai meestal een aantal singeltjes van mensen, van een paar fans, mensen die mij kennen en die mijn muziek willen. En niet om te verkopen of zo. Dus ja, en dat vinyl, dat is de laatste tijd best wel heel erg in.
0: Ja.
1: Dus misschien dat de volgende plaat ook een vinyl van maakt. Maar dat weet ik niet.
0: Maar je hebt wel wat op de stapel al liggen, hè? Op de
1: ja,
0: plank.
1: Ja, ja, ja.
0: Kan je me een kleine lichting geven wat je op de stapel hebt liggen? Ik ben heel erg benieuwd wat je allemaal van plan bent al.
1: Nou, ik ben bezig met een nummer van een Nederlandstalige band.
0: Oké. Okay.
1: Een band uit Noord-Holland. Ik woon zelfs in Zaandam. En daar komen ze ook vandaan.
0: Mm-hmm.
1: Dus binnenkort komt er iets. Een Mr. Steel versie van een nummer van... Ik ga de naam niet noemen, maar een heel bekende Nederlandse band.
0: Oké. Okay. Hey, maar kom je dan ook live naar de studio?
1: Zeker weten.
0: Want zaterdag heb je meestal boekingen, denk ik, of niet? Vanavond ben ik vrij gelukkig, ben ik blij om.
1: Vanavond ben ik gelukkig vrij, ja. Maar met een boeking kan het ook, hoor. Ik bedoel, als ik ergens om 9 uur moet beginnen en ik ben bij 6 uur bij jou in de studio, kan dat al.
0: Oké, okay. Dus, dan geef het gewoon even vroegtijdig door aan Dennis en die regelt dat voor je live gaat
1: komen
0: in de studio.
1: Ja, Dennis die regelt dat allemaal goed.
0: Hey, heb je een stukje gebak gehad en wat drinken al gehad? Of niet sinaas of cola?
1: Ik heb wel drinken gehad, maar ik heb net gegeten, dus er zit geen ruimte meer voor eten. Dus,
0: ik zou vertellen, bij mij is er genoeg ruimte om alles naar binnen te persen.
1: Maar ik wil ook niet te veel drinken, want ik moet altijd zo plassen als ik in de auto zit. Dus,
0: dan ga je gewoon de vlucht ook staan eventjes van je afzijken. Zeg altijd maar zo, hopen dat er geen politie komt, dan krijg je weer een dikke vette boete. Want ze letten tegenwoordig echt overal op.
1: Ja, ja.
0: Hey, maar het optreden van jou, dat is toch wel een beetje een soort succes van jou. Zoals die optredens van jou. Als ik dan dit soort exemplaar van jou hoor, denk ik, nou, dan breng ik wat teweeg.
1: Ja, het zijn meestal, ja, vooral in de zomermaanden zijn mijn meeste optredens in de En het zijn, nou ja, goed. Ik probeer altijd een feestje te bouwen voor het publiek. Mm-hmm. Dat mensen kunnen dansen. Ik maak gewoon vrolijke muziek. Muziek waar mensen op kunnen dansen. En waar ze een goed gevoel bij krijgen.
0: Ja. Hey, doe je ook wel eens dance classics zingen? De nummers zoals de Tramps bijvoorbeeld?
1: Niet de Tramps, maar ik doe een aantal nummers van

0: Springsteen. Bruce Springsteen, grote fan van Springsteen.
1: Oké. Okay.
0: Dancing in the Dark. Maar ik doe het altijd een beetje, want ik ben Mr. Steel, ik ben steel drummer. Mm. Dus in plaats van waar hij een gitaar speelt,
1: doe je met de drum.
0: Doe ik met de steel drums.
1: Heerlijk.
0: Bijvoorbeeld van de Eagles Hotel California, dat hele solo van die gitaar, dat speel ik op mijn steel drums.
1: Ja, dat hele apparaat mee moeten nemen hier in de studio.
0: Volgende keer.
1: Wat vind ik machtig, ik wil het allemaal zien hoe die mensen allemaal spelen.
0: Volgende keer kom ik live spelen in de studio voor.
1: Ja, dat moet je zeker doen joh, want ik vind het leuk. Dat komt Gertje natuurlijk ook, die zit vanavond ook erbij. Die stuurt me al een appje van joh, kan ik even lekker komen naar zaterdag naar de studio toe hier. Even lekker gezellig, even een beetje babbelen, want hij gaat emigreren. Hij gaat het land verlaten.
0: Oh, wat erg.
1: Ja, nou ik niet hoor, ik ben blij dat ik vanaf ben.
0: Waar ga je naartoe? Geitje.
1: Spanje gaat hij.
0: Naar Spanje, oké. Nou, mooi land. Niet te ver weg.
1: Maar we zijn hem wel kwijt.
0: Ja, dat is jammer, ja.
1: Want hoe gaan we dat doen als hij bijvoorbeeld live naar de studio moet komen? Dan moet hij helemaal uit Spanje hierheen komen. Of hij moet toevallig ergens in de buurt zijn op een zaterdag dat hij vrienden heeft waar hij heen gaat. En zegt, nou joh, ik ben mijn vrienden, maar ik ga toch eventjes zaterdag naar de studio.
0: Voor jou doet hij dat wel, volgens mij.
1: Was hem geraden wat het huis vuren kan doen. Nee hoor. Hey, maar dat is even leuk, hè? Jij komt natuurlijk uit het land van Jamaica, volgens mij dan, of niet?
0: Nee, ik kom uit Trinidad en Tobago. Dat is een klein eiland, is vlakbij Jamaica.
1: Mm-hmm.
0: Maar ik woon al 50 jaar in Nederland. Dus ja, ik ben hier vrij jong naartoe gekomen. Want mijn vader was ook muzikant.
1: Daar heb je het van overgenomen eigenlijk een beetje, of niet?
0: Ja, ik heb mijn hele leven, we hadden altijd muziek in huis. Mijn vader speelde keyboards, steel drums en was ook zanger. Dus ik heb alles meegekregen. En ik heb eigenlijk altijd muziek, is altijd mijn beroep geweest. Ik heb gelukkig, ben altijd eigen baas.
1: En dat is het beste, want ze gaan ze altijd op de vingers wijzen. Je bent niet zo'n type als iemand tegen jou zegt van... Hey Mr. Steel, je moet dat doen of dat doen. Nee, je volgt je eigen koppie, maar je hebt alles in je eigen beheer.
0: Eigenlijk wel, ja.
1: Dus dan heb je eigenlijk een klein beetje de rust voor jezelf.
0: Nou, het is niet altijd zo geweest, hoor. Want zelfs als muzikant, ik speelde in een bekende band, de Dutch Rhythm Steel and Show Band.
1: Mm-hmm.
0: En dat was een band, ik vertelde net, we hadden die grote hit met Januari, Februari. Ja. Maar dan heb je managers en producers en het zijn vaak mensen. Ja, ik weet niet of ze nu luisteren en ze dit horen, maar... Ze hebben niet zoveel verstand voor muziek, maar ze willen jou altijd vertellen hoe je het moet doen.
1: Ja, maar dat is altijd zo bij die soort mensen, hè?
0: Ja, dat is...
1: Maar daar ga ik altijd tegenin, want ik denk, ja, ik volg mijn eigen kopjes. Gaan we wel proberen te manipuleren om naar die kant te gaan, maar dan heb ik zoiets van... Ik wil die kant,
0: ja,
1: want ik vind
0: het verlangen. Mijn situatie was, ik was net hier in Nederland. Ik woonde hier in een kamertje in Amsterdam.
1: Mm.
0: Ik had een voorlopig verblijfsvergunning. Dus ik had die gasten nodig om... Weet je wel?
1: Ja,
0: dus dat,
1: elkaar een beetje de hand wassen, zeg maar, zoiets.
0: Ja, dat, precies.
1: Elkaar een beetje helpen het leven.
0: Ze hadden mij nodig voor hun band, want ik de arrangementen voor de band. En ik maakte liedjes en ik schreef liedjes. Dus we hadden elkaar nodig, als het ware. Dus ik kon ze geen grote bek geven. Dat zat
1: dat doe je later wel.
0: Nou, dat doe ik nu wel, ja, via jouw radiostation.
1: Oh, heb je het van mij gelijk overgenomen? Nee, toch? Zo erg ben ik toch niet op de radio? Ik dacht dat ik een beetje bescheiden ben erin.
0: Nou, een beetje wel.
1: Ja? Oké, nou, dan heb ik een goede doelstelling gemaakt. Dan gelijk met jou een goede invloed gemaakt. En ik krijg nog een berichtje binnen hier van Koet. Koet, het stoepje. En die zegt, we praten nu op het Op Hollands Muziekmix met Erwin van Dijk. Dus ja, zeker, hij luistert mee. Dus Koet, dat is een man, die heeft een bakkerij. Zeg maar, die staat op de markt altijd. Ja, nou, je kent hem ook wel. En dat is niemand anders dan Koet. Die man met altijd leuke dingen te vertellen. En dan had hij het vandaag over een meisje. Een zoon die voorbij liep, die bij hem werkte. En een jongen die had het haar niet helemaal goed zitten. En later zei hij van, ja, het haar heeft nou een beetje naar voren zitten. Dus dat is algemeen Koet. Dus Koet, leuk dat je even meeluistert voor mij vandaag voor het eerst naar de radio hier op deze zender. Dus alleen maar groeten, kunnen ze ook jou horen.
0: Nou, kijk eens aan.
1: Hey, hoe kunnen mensen contact komen met jou erin? Want dan zeg je van, ik heb een gehoord die Mr. Steel. Ik vind het machtig klinken.
0: Nou, als je Mr. Steel intoest op welke computer of welke telefoon... dan komt er heel veel langs.
1: Mm-hmm.
0: Dus ik ben heel makkelijk te vinden op het internet. Of ze kunnen het doen via de platenmaatschappij. Dat is Rood Hit Blauw.
1: Dat is Ronald.
0: Dat is Ronald Vis. En die zit in Nijkerk.
1: Klopt.
0: Die doet ook boekingen voor mij. Dus dat... Dat komt altijd goed.
1: Ja. Hey, ik heb ook wat leuks aan staan. Want ook wat lekkere muziek. Dat past ook zeker in jouw genre, moet ik eerlijk zeggen. En dat is een lekkere dance classic. Doen we het zo. Gaan we die ook eventjes draaien voor je. Kijk, gaan we deze draaien. Moet je horen. Dit is toch wel lekker, dit?
0: Prachtig.
1: Oh. Dan voel je gelijk de romantiek. Nee. Zitten wat vrienden van je mee te luisteren op dit moment naar jou?
0: Nou, misschien wel. Jullie zijn voor de hele regio hier, toch?
1: De hele regio. Alles pakken we.
0: Ja. Nou,
1: alles.
0: Ik heb een aantal mensen verteld dat ik vanavond bij jullie in de uitzending zit.
1: Mm-hmm.
0: Dus ik hoop dat ze nu luisteren.
1: Nou, kan je wat namen noemen of niet?
0: Nee.
1: Oh, dat blijft anoniem. Oh, wat zijn wel je fans?
0: Mensen die hier in, ergens... Eentje die woont in Hilversum.
1: Ja.
0: Of vlakbij Hilversum. Mm-hmm. Zijn jullie ook... In die of
1: zijn we ook te ontvangen? We zitten ook nog op DAB+, kanaal 11A. We zitten nog op het internet, dus...
0: Oh,
1: TV-kanaal, dus alle mogelijke manieren naar ons te luisteren.
0: Wel te horen. En mijn vrouw die zit ook te luisteren.
1: Hoe heet je vrouw?
0: Mijn vrouw heet José.
1: Oh, dat klinkt wel lekker romantisch. Moet ik eigenlijk een romantische plaat voor je vrouw draaien, José? Luister ze ook mee, ja, hè?
0: Ze luisteren, ja, oh, als het goed is.
1: Ze genieten ervan helemaal, volgens mij.
0: Nou, volgens mij ook. Ik hoor het wel als ik thuis kom.
1: Oh, dan ben ik wel zeker. Ze hadden deegrollen voor je klaar. Nee, hoor. Hey, we gaan deze verdraaien ook voor José. José, je bent een goede ondersteuning voor hem. Want hij brengt de muziek teweeg. Want als hij geen goede ondersteuning heeft, kan hij dit werk niet zomaar doen. Want dat moet zijn. Thuisfront moet goed wezen. Luister naar deze mooie track. Ook even verkoeld. Ook hij luistert vandaag voor het eerst mee naar deze zender.

0: Heerlijk zo'n plaat, zoals deze man. Helaas is hij niet meer ons midden. Maar die heb ik een paar keer mogen ontmoeten samen met zijn vrouw Joke. Dat is dus een mooie plaat van Joost. Koos Albers, jawel. En Joke, dat is zijn vrouw. En zijn het je ogen? En daarvoor hadden wij aan de Hazes. Leef nu maar je eigen leven. Ja, die moet je zelf invullen. Moet je zelf doen. Niet iemand die het tegen jou gaat zeggen, je moet zo leven of je moet dat doen. Nee, joh, doe gewoon je eigen dingen. En als iets verkeerd gaat, dan moet je dat zelf weer kunnen corrigeren. En als dat niet te corrigeren valt, nou, dan moet je dat rest van je leven maar gewoon met je meenemen. En moet je de dingen doen die wel goed gaan. En dan richt je daar gewoon helemaal op. En daarvoor Roll Solik. En Do It To The Music. En die draaien we in het bijzonder even voor José, voor zijn vrouwtje. Want die zit ook te genieten, zeg maar, ja, in de woonkamer. Volume waarschijnlijk maximaal. En denkt, nou, is mijn mannetje even lekker weg. En dan kan ik lekker de muziek lekker hard zetten. Houdt ze een beetje van dance classics, je vrouw?
1: Ja, ja.
0: Kijk eens, heerlijk is dat, hè? Hey, maar kan je vrouw ook zingen, bijvoorbeeld? Zit ik te denken. Kan je vrouw ook zingen?
1: Nee.
0: Dat is wel jammer, want anders kom je met je vrouw een leuk duootje doen, toch?
1: Nee, dat zou zij niet willen en ik ook niet.
0: Oké, maar dan tik je elkaar op de vingers bijvoorbeeld. Dan denk ik van, weet je, doe jij je ding maar, ik doe mijn ding.
1: Zo
0: en dan
1: het.
0: Gaat het allemaal goed.
1: Ze is kunstenaar, ze kan heel goed tekenen.
0: Oké.
1: Ja, en ze maakt hele mooie foto's.
0: Kan ze ook een leuke foto van mij maken, ondanks dat ik een beetje lelijk ben?
1: Nou,
0: een beetje bij kan schaven.
1: Misschien wel.
0: Neem een keertje mee naar de studio, gezellige keer.
1: Nou, dat doen we de volgende.
0: Dat vind ik leuk.
1: Bij de volgende.
0: Ja, wat, neem je wel eens je vrouw mee naar radio studio, als ik vragen mag?
1: Nou, ze is al een paar keer geweest. We zijn een keertje samen naar Giel Belen geweest.
0: Die man met de lange haar.
1: Nee, Giel Belen.
0: Ja, die ken ik wel.
1: Heb die lange haar, heb je een bril.
0: Ja, een bril.
1: Ja, en hij is echt...
0: hyper.
1: Niet leuk.
0: Nou, ik wou maar zeggen, ik moet kotsen van die man. Ik zeg het heel eerlijk, want ik heb hem een keer meegemaakt, hoor.
1: Ja?
0: Ja, want hij werkt ook nog bij AB Radio in Bloemendaal samen met zijn vrouw. En ik zat toevallig ook op die streeks radio daar. Daar heb ik 13 jaar gedraaid. En toen zei ze, als je graag naar hem toe wil gaan, dan kunnen we het voor je regelen. Dan kan je samen met hem daar iets doen op de radio. Ik zei, nou, als hij het erg vindt, doe ik het liever niet, want anders moet ik kotsen, zei ik. Ik mag die man niet. Ik weet niet waarom, maar hij heeft iets wat mij niet goed zint.
1: Dat klopt.
0: En hij is een man die misbruik maakt van radio. En weet de mensen zo neer te zetten dat ze gewoon belachelijk gemaakt worden.
1: Ja, ja, ja.
0: En daar vind ik radio daar niet voor.
1: Ja, inderdaad.
0: Je moet iedereen nemen zoals iedereen is.
1: Ja.
0: En als je dat niet kan, dan heb je eigenlijk niks op de radio te doen. Nou, hij maakt gewoon eigenlijk een machtspositie.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja, ja.
0: En dat vind ik jammer, want als je het goed doet, dan kan je iedereen verwelkomen in de studio. Zonder dat je iemand hoeft te krenken.
1: Ja, inderdaad. Hij had een programma dat heette Wansmaak Woensdag.
0: Oké.
1: Kijk, muziek die voor hem wansmaak is, is voor iemand anders misschien leuk.
0: Ja.
1: Maar zo noemde hij dat Wansmaak Woensdag. En als je daar wordt uitgenodigd, want ik heb tegen Pluggers gezegd, ik wil daar niet heen. Ik ben één keer geweest.
0: En wat dacht je toen?
1: Wat een lul.
0: Zei je het ook tegen hem of niet?
1: Nee, dat dacht ik alleen maar.
0: Ja, ik zou het eerlijk zeggen, Als ik ergens kom, het zint me gewoon niet. Dat ik denk, ik voel daar gewoon geen goed gevoel bij. Dat ik denk van, die man gaat iets flikken.
1: Ja, dat is ook zo. Maar ja, dat is aan zijn luisterers. Op een of andere manier heb je die mensen die naar luisteren, die genieten ervan als hij iemand belachelijk maakt. En ja, goed, dat is. Als hij daar gelukkig van wordt.
0: Het maakt hem niet populair op de radio.
1: Eigenlijk. Nou, onder zijn eigen publiek wel, weet je wel.
0: Ja, die houdt ervan. Maar een normaal mens houdt er niet van.
1: Nee.
0: Je wilt niet beledigd worden op wat voor manier dan ook.
1: Eigenlijk niet.
0: Of je nou een handicap hebt of wat dan ook, dat doet hij ook altijd. Ik denk van, joh, doe het normaal. Je kunt zelf ook een handicap hebben.
1: Ja.
0: En hoe zou je het dan vinden als iemand je belachelijk maakt met een handicap?
1: Ja.
0: Dus ik ben blij dat ik een hele andere persoon ben op de radio. Zoals hun.
1: Nou, eigenlijk wel. Ja. Eigenlijk hoort het zo. Als je radio maakt, dan is het niet de bedoeling dat je... misbruik maken van je machtspositie.
0: Ja.
1: Want jij hebt de microfoon, jij hebt de grootste, jij hebt de controle over alles.
0: Juist.
1: En dan ga je mensen iemand belachelijk maken.
0: Als je daar mee doet, dan kan ik niks meer zeggen.
1: Ja.
0: Geen weerspraak.
1: Ja, precies. Ja, ja.
0: Dat is wel erg, jongens. Laten wij ons maar bezighouden met de goede muziek en met de juiste mensen om ons heen.
1: Zo is dat.
0: En ook met Mr. Steel om ons heen voor vanavond. Wat is gewoon vrij uniek.
1: Nou, dankjewel.
0: Ik vind het leuk, man.
1: Nou, ik ook.
0: Nederlandstalig is ook druk op je lijf geschreven, neem ik aan. Een beetje Nederlandstalig, wat leuks. Frank van Etten ken je ook toevallig?
1: Die naam ken ik wel, maar ik ken geen nummer van hem. Maar die naam heb ik wel eens zien langskomen.
0: Nou, weet je wat we doen? Gaan we gewoon even een nummer draaien van Frank van Etten. Moest je horen.
1: Okay.
0: Die man zingt ook vanuit zijn hart. Komt uit de wagen. En alles wat hij zingt en wat hij aanraakt, zeggen ze altijd, wordt goud van hem. Moest je horen.
2: In de

0: Lekker zo'n plaat als deze op de radio. Frans Duist en Lieve Ling op de zender van 1 Land 1. En ook daarvoor hadden wij Koos Albers en Zijn het Je Ogen. En daarvoor hadden wij Frank van Net op de zender. En ik dans altijd door het leven. Ook Koet, die blijft meeluisteren. En zo zitten we weer, onze nieuwe luisteraars die het bereiken, dan gelijk bij ons radioprogramma erbij. Want alles wat nieuw is, die hoor je gewoon erbij betrekken. Dat maakt dan het programma dan vrij uniek, omdat je luisteraars erbij haalt. En dat zijn nieuwe luisteraars. En als je daar hun niet bij gaat betrekken, dan voelen ze zich ook niet in contact met een radiozender of met een radioprogramma. En dan zijn ze gelijk weer gevlogen. En ik betrek iedereen erbij die ik zit oplichten of een berichtje gaat geven van hey, ik hoor wat op de radio. Nou, dan ga je de naam gelijk van die persoon vermelden. En dat doet voor zo'n persoon, doet het altijd goed. En als het uit je hart komt, nou, dan klinkt het helemaal lekker. Zoals we net. We hebben nog 3 minuten te gaan, Mr. Steel. Hè? Nog 3 minuten. Het gaat hard de tijd, hè?
1: Ja, het gaat ontzettend hard, ja. Ja.
0: Hey, blijf je nog zitten hierna nog? Of moet je nog dringend weg?
1: Nou, ik moet niet dringend weg. Ik heb wat dingen te doen vanavond, dus hè.
0: Zoals aan het eind te breiden dat je denkt van nou, ik ga niet meer naar achteren, want ik wil weer naar huis, want ik moet naar Zaandam, hè, daar kom je vandaan.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus je moet wel een stukje rijden.
1: Het
0: dus,
1: is een stukje.
0: Dan moet je ook veilig aankomen weer bij José.
1: Een klein uurtje rijden is het, ja.
0: Daarom,
1: ja.
0: Dus als je hem achterweg gaat, dan ben je om 9 uur thuis en blijf hier tot 9 uur zitten, dan kom je pas om 10 uur weer thuis.
1: Ja, inderdaad.
0: En dan
1: ja.
0: Is de avond gauw voorbij en dan denk je van nou, het is bijna tijd om naar bed te gaan. En je wil ook samen
1: gezellig zitten. Nou, we gaan niet naar bed, want als ik thuis kom, dan gaan we gaan weer iets doen vanavond.
0: Wat ga je doen?
1: Nou, geheim. Blijf geheim.
0: Doe je Mikado of zo, of een spelletje met kaarten of zoiets?
1: Nee.
0: Oké, okay, verrassing voor jullie beiden. Wat gaat
1: er? Ja, we gaan gewoon uit vanavond.
0: Oh, dat is dus, helemaal leuk, hè? Ja. Nou, dan wens ik in ieder geval heel veel plezier met het uitgaan, want je gaat uit eten dan.
1: Ja, ja.
0: Gaan ervan genieten met z'n tweeën.
1: Nou, dankjewel.
0: Ik vond het super gaaf dat je hier in de studio was, Mr. Steel. En ik hoop dat je vaker komt hier.
1: Nou, ik vond het ontzettend leuk. Het is heel apart. En heel aparte ervaring, zeg maar.
0: Hoezo?
1: Ik ben in heel veel radiostudio's geweest. Maar deze vond ik, niet omdat ik nu bij je zit, vind ik een van de leukste.
0: Oké. Okay. Dus. Omdat dan maar mijn kopje komt misschien of niet? Ik lees niks
1: nee,
0: op.
1: Nee, gewoon dat.
0: Zoals ik als mens ben.
1: Nou, gewoon de combinatie, hoe moet ik dat brengen?
0: De vloeienheid tussen ons.
1: Ja, precies. Ja,
0: dat we al elkaar zeg maar jaren kennen. Als twee oude lullen zitten, we hier achter in de microfoon, zeg maar zoiets.
1: Zo, dat bedoel ik precies te zeggen.
0: Ze zeggen wel eens oude jongens krentenbrood, toch of niet?
1: Ja.
0: Nou, dan hoop ik graag dat je gauw hier komt hier naar de studio. Nogmaals, het was mij een eer dat je hier was in de studio. Ik vind het een mooi nummer. Ik ga het ook meenemen de komende tijd in mijn radioprogramma. Ik ga het ook neerzetten. De 31ste ga ik jouw nummer ook draaien. Ook die van Gert-Jan ga ik ook nog draaien op de radio. En ook nog daar tijdens dat feestje waar we gaan staan. Ik zal geen naam noemen. Kijk rustig op Facebook wat het is. Want anders gaan de haren van sommigen overrent. Als ik ga noemen waar ik sta, dat doe ik gewoon niet. Maar kijk op mijn Facebook. Erwin van Dijk, dan zie je zelf al waar ik sta op de 31ste.
1: Oké. Nou, jullie hartstikke bedankt voor de uitnodiging en voor de promotie. En bij de volgende kom ik weer nog een keertje terug.
0: Moet je zeker doen, man. Je gaat me gewoon verrassen weer met een ander nummer van jou.
1: Zo is dat.
0: Zo is het net. Hey, rij veilig naar huis. Geef me je nummer als je het wil. Moet je even opschrijven. Want ik heb nooit nummers van mensen die live zitten in de studio. Want ik wil altijd hebben dat ze veilig thuis komen. En dan wil ik een berichtje van krijgen.
1: Nou, ik zal ze even voor je opschrijven.
0: Dat is altijd makkelijk, weet je wel. Dan weet je ook even dat als iemand veilig thuis komt, dan heb ik ook een goed gevoel bij. Want als je toch een uur moet gaan rijden, dan denk ik, jongens, een uur rijden, dat is toch wat. En dan denk ik, ik hoop dat die veilig aankomt, die artiest. Want als dat niet zo het geval is, dan zit ik ook te denken van, is het nou goed gegaan? Is die aangekomen of niet? Maar dat is wederzijds, denk ik ook dan. Wat mij betreft, we spreken elkaar zometeen in het volgende uur. Tot zo. Hoi. Dit is één land, één.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Volgens ProRail duurt het minstens tot die tijd voor de schade is gerepareerd na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Mogelijk rijden er zelfs pas maandagochtend weer treinen op het traject. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van een storing was afgegaan, zag smeulende kabels en een open geslepen deur van een technische ruimte. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike is uit het ziekenhuis ontslagen. Anderhalve week geleden mislukte haar executie in de Amerikaanse staat Tennessee. Pike is teruggebracht naar de gevangenis waar ze al meer dan 30 jaar vastzit. Opnieuw is de luchthaven van de Saoedi-Arabische hoofdstad Riyadh aangevallen. En er is een onbekend aantal mensen gewond geraakt en het vliegveld is geëvacueerd. En ook zou het vliegverkeer zijn stilgelegd. 2 dagen geleden kwamen op het vliegveld 3 mensen om het leven bij een raketaanval door de jemenitische Houthi-rebellen. Zij worden gesteund door Iran. Saoedi-Arabië steunt juist het Jemenitische regeringsleger, dat deze week was begonnen met een grote militaire operatie tegen de Houthis, die de laatste tijd belangrijke delen van Jemen hadden veroverd. Een man die vanmiddag een tijgerverblijf in een Britse dierentuin was binnengegaan, is overleden, meldt de politie. De man werd in het verblijf aangevallen door een tijger en dat leidde tot ernstig letsel. Hij is ter plekke doodverklaard. Waarom de man het tijgerverblijf binnenging is onduidelijk. De politie laat weten dat er nog steeds verder onderzoek wordt gedaan in het Yorkshire Wildlife Park. De dierentuin blijft morgen dicht voor het publiek. In de Eredivisie hebben Go Ahead Eagles en Sparta gelijk gespeeld. In een doelpuntrijk duel in Deventer werd het uiteindelijk 3-3. De Spartaan Zonneveld scoorde 2 keer, maar 1 keer was dat wel in eigen doel. Het weer. Aan zee blijft het vanavond hard waaien. Het is regenachtig. Vannacht iets droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon en dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
4: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim! Want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
5: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
6: Welkom op zaterdagavond. Jullie gaan luisteren van 6 tot 10 naar Op en Top Holland Muziekmix. En dat betekent 80% Nederlandstalig en 20% Dance Classics en artiesteninterviews. En de presentatie is Erwin van Dijk voor Eemland 1. Dit is Eemland 1.

zo lekker op zijn plaat als deze even weer te mogen draaien op de radio. Mr. Steel. En doe maar Bob Marley. We gaan zo nog even een foto van maken met Mr. Steel. Dat is heel erg belangrijk. Dan kunnen we ook nog eventjes op Facebook eventjes nog heerlijk neerzetten. Nou, ik zei het al, telefonische interviews gaat helaas voor vanavond niet meer lukken. Daar hebben we helaas afscheid van genomen. We hebben ook een berichtje gestuurd. Ik moet zelf de contacten leggen met die artiesten. Ik ben geen plugger, maar ik moet het toch wel doen. Dus ik ben misschien wel een beetje een dienst van die plugger. Ik ga het voorstellen of ik in samenwerking met hem iets mag doen. Er komt ook nog wat extra om een bankrekening voor het doen en de zaken. Ja, zo gaat het eenmaal, hè. Niet alles is voor niks, zeg maar. Ook Luc, die gaat naar huis. We wensen hem heel veel plezier. Terug, veilige terugreis naar huis. Ook Mr. Steel, die gaat terug naar Zaandam. Ook wel leuk. Ik heb hier gestaan met de Dam tot Damloop. Was mega spektakel. In 2017 stond ik daar voor 50.000 man te draaien. Met wat artiesten erbij die georganiseerd was. Rob en Erik Bevelo, die was er ook. En die komt ook uit Zaandam. En Gerrit Doorgeest komt ook uit Zaandam. Zit in de mayonaise, in de Zaanse mayonaise. Lekker hoor, vette happeltijd die mayonaise. Ga luisteren naar deze mooie 12 inch op de radio. Straks heb je ook nog plaats rond de klok van 8:15. Stanley Vos uit Nijkerk. Nu, deze knallen. Ik vind hem lekker, ik zet zo de vuur even lekker maximaal. Want we hebben toch van niemand last. En dan kun je het gewoon hard zetten. Ja, dat is het voordeel als je in een mooi pand zit van de studio van Nederland 1. Zit je in Molwijk. Of met een pand ergens dicht bij de bevolking is. Moet je daar een klein beetje rekening mee.

0: Ja, heerlijk zo'n plaat als deze te mogen draaien. Jess Berendsen en Emma Heesters. En dat nummer heet Alleen met jou. Daarvoor hadden we ook nog Mona Lisa van Robert van Hemmet. En die mooie 12 inch van Jeremy Brown. En I'm Specialized in Love. Nou, ik zei het al, we hebben geen artiesten verder meer. Want het telefonisch gaat helaas niet lukken voor vanavond meer. We gaan wel later even kijken hoe dat eigenlijk in elkaar zit. Nou, Gert-Jan, misschien kunnen we het wat later zien zo, van hoe het allemaal een beetje werkt.
1: Ah, we gaan op een gegeven moment de avond gewoon eventjes doorbrengen, denk ik.
0: Nee, dan bedoel ik met de allerbeste muziek voor vanavond meer. We gaan wel later even kijken hoe het eigenlijk in elkaar zit. Nou, Gert-Jan, misschien kunnen we het wat later zien zo, van hoe het allemaal een beetje werkt.
1: Ah, we gaan op een gegeven moment de avond gewoon eventjes doorbrengen, denk ik.
0: Nee, dan bedoel ik met de allerbeste muziek in het bekende blokje van 3 op de radio.
1: Ja, zeker lukken.

0: Zo heerlijk deze lekkere plaat op de radio. De Richie Family en de Best Disco in Town. Nou, we zien hier geen handleidingen liggen helemaal. Hè? Helemaal niks hier. Dus ja, dan moeten we maar eens even kijken of we dat op een andere manier voor elkaar kunnen krijgen. Maar in ieder geval voor vanavond gaat het sowieso niet lukken, Gert-Jan.
1: Nee, dat denk ik ook niet. Maar ja, dan gaan we maar op een gegeven moment muziek draaien en een beetje ahoeren en een beetje
0: schik maken voor de luisteraars.
1: Schik maken voor de luisteraars en... Misschien komt er vanzelf op een gegeven moment het een en ander los.
0: Ja, je weet
1: het nooit.
0: Maar ik zie hier wel een lampje branden. Oh. Ik zie wat branden hier, jongens. Kijk,
1: hoor. Lekker houden.
0: Goedenavond.
2: Ja, een hele goede avond met David Rabos.
0: Hey, David, goedenavond. Hey, hij doet het wel. Ik zag wat lampjes branden. Ik denk, nou, we gaan afwachten wat er gaat gebeuren allemaal hier op de radio.
2: Ja, soms hebben we geluk, hè.
0: Nou, nu heb je inderdaad heel erg geluk erin. Dat vind ik wel mooi dat het in ieder geval sowieso naar jou toe werkt, in ieder geval op de zender.
2: Ja, nou hartstikke fijn.
0: Ja, hey, kijk, ja, het is precies kwart over acht. Iets over kwart over acht, het is bijna half negen. En we mogen jou in de uitzending verwelkomen hier erin. Over die nieuwe single, dat je meer en meer veranderd bent. Vertel eens over de inhoud van die tekst.
2: Nou goed, het gaat natuurlijk over een ex die heel erg graag... zijn oude vlam weer terug wil hebben.
0: Oké, en gaat het dan soms wel eens lukken?
2: In de praktijk komt het natuurlijk geregeld voor, hè, dat exen weer bij elkaar komen.
0: Ja, maar ja, is dan de verstandhouding nog wel goed, vraag ik me af dan.
2: Ja, dan waarschijnlijk niet, hè. Maar ja, goed, het is natuurlijk een nummer, hè.
0: Ja, het is een nummer, maar ik ga altijd heel erg diep in de stof bijten altijd erin.
2: Ja. Ja, goed, het is mij nog niet overkomen. Dus wat dat betreft...
0: Heb je geluk. En een goede keuze gemaakt met de juiste vrouw.
2: Ja, zeker. Absoluut. Ik wel in ieder geval.
0: Ja. Hey, hoe lang ben je al bij die vrouw?
2: Sinds 2020.
0: Oké, dat is toch allemaal vers, man?
2: Ja, zeker. Maar dat is ook lekker.
0: Ja, dat is zeker lekker. Als wat vers is heel erg lekker dan. En als je geeft het ouder wordt en je bent dan bij elkaar, dan denk je, joh, op een gegeven moment hebben we veel meegemaakt in de leuke dingen van ons leven eigenlijk met z'n tweeën of met de kinderen erbij.
2: Ja, zeker. Ja, dan is het een rijk leven, hè?
0: Absoluut. Rijkdom is met kinderen en ook als je met z'n tweeën bent, is het ook een rijkdom, want dan kun je ook genieten van de dingen van het leven.
2: Ja, zeker. Ja, absoluut.
0: En dat is heel erg belangrijk. Hey, de titel, wie heeft die voor jou gemaakt?
2: Henny Thijs.
0: Dat meen je niet.
2: Ja, dat meen ik wel.
0: Die man is altijd zo warm en het komt altijd zo goed over, die man. Hè? Die heeft echt een warm hart voor iedereen.
2: Ja. Het is een geweldige schrijver. En het is eigenlijk al een heel oud nummer. Want hij heeft hem geschreven in de jaren 80, 90.
0: Mm-hmm.
2: Toen André Hazes ook nog leefde. En hij is op de planken gekomen, dat nummer. En hij kwam hem weer tegen. En het eerste wat hij dacht van, hey, maar dat is een nummer voor Arie Rabos. Dus hij heeft contact met mij opgenomen. En ik heb het nummer beluisterd en ik had zoiets van, ja, dat is echt iets voor mij. Ja,
0: ja, op het live, je zei het ook al, ik heb nog gelukkig dezelfde vrouw nog vanaf 2022. Dus dan mag je een geprezen man voelen daarin. En ben je degene die luistert aandacht naar die tekst en denkt van, ja, soms veranderen vrouwen. Maar de kerels kunnen ook natuurlijk veranderen. Dan denken ze van, nou, ik ben een beetje uitgekeken op het lijfje, zeg maar. Dat ze denken van, nou, ik moet gauw wat anders zoeken. Of denken van, nou, voordat ik te oud word, wil ik nog even iets anders doen in mijn leven. Een verandering inbrengen erin. En dan komt er een tijd.
2: Ja, maar ja, goed, wij zijn natuurlijk al een stukje ouder. Dus voor ons... is het wel goed zo, zeg maar.
0: Ja, maar je klinkt nog jeugdig. Hoe oud ben je, als ik vragen mag, zo bescheiden in mijn uitspattingen?
2: Ik ben 56.
0: Dan ben je nog hartstikke jong, man. Ben je nog de bloei van je leven?
2: Ja, dat ben ik ook nog wel. Jazeker. Ik voel me ook nog niet oud.
0: Nee, maar je klinkt jeugdig, man. Je moet ook een keer komen naar de studio gezellig met je vrouwtje.
2: Ja, nou, dat kan altijd, hè.
0: Ja. Hey, vanavond heb je geen optreden, neem ik aan, of wel?
2: Nee, we zitten lekker. We zouden eigenlijk verjaardag vieren, maar dat werd in leven weer anders, want er waren een paar ziek.
0: Oh.
2: Dus dat ging niet door. Dus we zitten lekker met z'n drieën. Momenteel de andere zit boven. Zitten we lekker op de bank. Ik heb de kachel even aangestoken, want het was toch wel een beetje frisjes geworden. En het is lekker even voor de buis. Vanavond even lekker een filmpje kijken. Ja, is ook wel een keer fijn.
0: Ja, absoluut, absoluut. De kachel aan. Ja, ik moest juist naar buiten gaan. Dan denk ik, je hebt minimaal, ik krijg gewoon kippenvel. Al heb ik een beetje een dikke vet lijf, zeg maar. Ik voel het koud dwars door mijn lijf heen gaan. Dan denk ik, jongens, we gaan het merken. Dus de winter komt eraan.
2: Ja, zeker. Ja, we hebben een lekker houtkachel. Dus
0: dat is lekker, hè? Romantisch.
2: Ja, heerlijk. Dus lekker de kachel aan. Lekker warm.
0: Ja. Hey, ik heb een leuk plaatje voor jou in elkaar gezet op een goede manier met de nodige jingles vooraf. Dus ik zou zeggen, blijf van die telefoon. Ik hoop niet dat de lijn weg gaat vallen, want ja, dat zou zonde wezen. Want wat we in elkaar gezet hebben, dat brengt ook wat teweeg bij menig artiesten daarin.
2: Oh, nou, dat zou hartstikke mooi zijn natuurlijk, hè.
0: We gaan even kijken.
2: Ik ben benieuwd.
0: Ja, nou, spits je oren. Ga de volume een beetje op maximaal zetten, als dat mag gaan lukken erin. En dan haal ik je zo weer in de uitzending.
2: Nou, hartstikke goed. Okay. Blijf aan de lijn.
0: Is goed, jongen. Dan komt hij aan.
3: Yo. Welkom op zaterdagavond. Jullie gaan luisteren van 6 tot 10 naar Op en Top Holland Muziekmix. En dat betekent 80% Nederlandstalig en 20% Dance Classics en artiesteninterviews. En de presentatie is Erwin van Dijk voor Eemland 1. Dit is Eemland 1.
4: Welkom bij
3: Op en Top Hollands Muziekmix.
4: Dit

0: Nou, dan zijn we weer terug op de radio en hopelijk hangt Arie nog aan de telefoon.
1: Jazeker.
0: Gelukkig, Arie. Hey, ik heb nog een collega van je tegenover me zitten.
1: Ja.
0: Ja, ik weet niet of je hem kent. Gert-Jan van Brouwershaven.
1: Het zegt me zo even niks, maar ja, dat zegt niks natuurlijk, want misschien als ik het zie dan of het nummer hoor, dat ik het wel weet.
0: Ja, nou ik laat hem ook even wat vragen stellen aan jou, want volgens mij staat Wesley bij de deur denk ik zo, of Stanley. Stanley Vos is ook een collega van je, want ik zie dat opeens een belletje van hem is.
2: Staat er een belletje? Zal ik even gaan kijken?
0: Ja, is goed. Als je wil kijken, graag.
2: Ik ga eerst even kijken.
0: Oh, hij gaat eventjes snel even kijken, Gert-Jan. Dan gaan we even verder praten met de ontwikkeling van de muziek. Hey, hoe vond je de hele ompak en dan jouw single mogen draaien op de zender?
1: Ja, is hartstikke leuk.
0: Iets anders als anderen,
1: hè? Ja, zeker. Ja, dat maakt het natuurlijk wel heel erg leuk, hè?
0: Ja, en toch we gelukkig nog een verbinding kunnen maken voor vanavond hier.
1: Ja. Soms zit het mee en soms zit het tegen, hè?
0: Ja, en ik zag opeens lampjes branden. Ik denk, nou, dat had ik straks niet gezien. Toen ik naar de collega's van jou belde, helemaal niks. Dat deed er niks. Ik denk, nou ja, dan weet je, dat gaat niet lukken. Dat schijnt bij andere zenders ook al een probleem te wezen. Die krijgen ook geen verbinding met de artiesten. En die moeten ook daarmee de pluggers daarmee bedienen met een appje om te zeggen dat de verbinding niet gaat lukken en tot stand wordt gebracht. Dat heb ik ook gedaan en dan moest ik het zelf doen.
1: Ja.
0: Dus ik moet zelf op allemaal berichten nog sturen, want Dennis die was aan het tennissen, dus die had geen tijd ervoor om naar jullie een appje te sturen. Maar ja, jij hebt nog wel die in zijn take van paf, ik ga nog eventjes proberen om toch contact te krijgen met Radio Studio.
1: Ja, maar ik zei al, we zaten net een beetje te luisteren en we hadden door van, hey, volgens mij lukt het niet. Ik denk van, nou, dan ga ik gewoon proberen om zelf te bellen. Misschien komen we dan wel in contact.
0: En het is gelukt, want de twee lampjes gingen branden van twee kanalen. Dus wat dat betreft, dan ben ik blij dat het tot stand is gebracht.
1: Ja, ik ook. Hartstikke leuk.
0: Ja. Hey, wat ga je morgen doen? Heb je nog een optreden morgen? Of is het morgen ook een beetje een soort relaxdag voor je?
1: Het is morgen ook een relaxdag voor me. Het is een relax weekendje deze weekend. Dus hartstikke lekker. Ik vind het op zich wel heel fijn, hoor.
0: Ja, heerlijk. Hey, misschien heeft Gert-Jan ook wat te vragen aan jou.
2: We gaan eventjes kijken. Ik heb... Ten eerste vind ik het een heel mooi nummer. Daar wil ik je voor bedanken dat ik dit nummer op een gegeven moment gehoord heb vanavond. Ik vond het ontzettend leuk. En ik vond de tekst natuurlijk van Henny, die is natuurlijk op een gegeven moment super. Hij is die teksten die hij op een gegeven moment schrijft, die zijn natuurlijk op een gegeven moment zo mooi, zo recht uit het hart. Dus... Ik vond het ontzettend mooi. En ik kon op een gegeven moment zeggen van ja, het is, je kon horen aan de song en aan de teksten dat het echt een nummer is van Henny.
1: Dus, dat wordt heel veel gezegd. Ja,
2: ja dat kon je echt op een gegeven moment horen. Dus ik ben er eigenlijk wel een beetje jaloers op. Want ik heb zelf ook altijd gezegd, als ik op een gegeven moment een nummer ga uitbrengen en ik laat dadelijk een keer een nummer zelf schrijven, dan staat die als één bovenaan bij mij als tekstschrijver voor een nummer. Dus chapeau, zo was hij het op een gegeven moment gedaan heb voor jou.
1: Ja, ik ben er ook heel blij mee.
2: Dat snap ik.
1: Ja. Hij heeft mijn vorige ook geschreven en zodoende zit je dan toch een beetje erbij in, zeg maar. En hij had gelijk zoiets van, hey, dat is wat voor Arie. En ja, ik ben er heel blij mee dat hij dat gedaan heeft. Sowieso omdat hij weet dat ik heel erg graag het levenslied zing. Ja, en dit is echt een levensliednummer en dat is echt waar mijn hart op ligt.
2: Ja, natuurlijk.
1: Dus, ja, heel mooi.
2: Ja, natuurlijk, zijn levensliednummer, daar moet je op een gegeven moment je hart in liggen. En dan moet je op een gegeven moment zijn nummer, dat moet je op een gegeven moment dragen. Dus, en dat vind ik altijd op een gegeven moment belangrijk.
1: Ja, absoluut. Ja.
2: Dus, zing je al lang of?
1: Eigenlijk vanaf 2020 ben ik er eigenlijk een beetje mee begonnen. Ja. Ik zing heel mijn leven natuurlijk al. Alleen ja, dat was natuurlijk onder de douche en lekker hard mee met de radio.
2: Ja.
1: Mm-hmm. En in 2020 kreeg ik een microfoon van mijn huidige vrouw. Want die zei van, je wordt op een gegeven moment altijd zo schor als je zo hard mee gaat zingen.
2: Ja.
1: En toen is het balletje eigenlijk gaan rollen. En in 2023 kwam mijn eerste single uit. Want ik had met een talentenjacht meegedaan. En daar waren ze zo enthousiast. En dus ik had zoiets van, ja, daar ga ik ermee verder. Ik heb zanglessen genomen. En zo is eigenlijk het balletje een beetje gaan rollen.
2: Ja, natuurlijk, want die zanglessen die heb je natuurlijk wel nodig voor de ademhaling. En, want anders dan, is je stem zo op een gegeven moment weg. Dan weet ik op een gegeven moment zeker dat ik spreek ook uit ervaring.
0: Want dan geef je te veel eigenlijk, zeg maar, van jezelf.
2: Ja, precies. Vooral als je op een gegeven moment, in een feesttent staat. En dan is het niet zozeer het zingen waar je stem
0: maar je schreeuwt door eigenlijk op een gegeven moment.
2: Maar op een gegeven moment ga je op een gegeven moment schreeuwen. En vooral als je eventjes wat blijft hangen en een pilsje en iemand staat te praten. Dan is je stem helemaal zo weg. Dus vandaar die zanglessen.
1: Ja, daarom proberen wij ook altijd niet te drinken als wij op moeten treden. Ja. Dat is sowieso wel een dingetje natuurlijk. Ja. En ja, het is gewoon zo, je moet echt zorgen dat, en dat is soms wel heel moeilijk, vooral als de mensen echt heel erg goed mee gaan doen, dan ben je heel gauw geneigd om de boel nog harder op te zwepen, dus nog harder te gaan doen. En dan moet je echt proberen om toch enthousiast te doen, maar dan zonder je stem echt te verheffen. En dat is, dat klopt, dat is soms best wel moeilijk. Maar als je stem wil houden, en vooral als je een bruiloft hebt bijvoorbeeld ook, dan zing je de S-song van 3-4 uur op een avond. Ja, dan zul je toch echt goed op je stem moeten letten en op je ademhaling om ook 3-4 uur lang zuiver en goed te blijven zingen.
0: Ja, want anders heb je de negativiteit, krijg je dan overheen gegalgd door de mensen. Dan denk je van nou, begin was leuk, maar geven wat later vanavond wordt die stem allemaal wat minder. En dan hebben ze een oordeel geveild gelijk al.
1: Ja, en moet ik wel zeggen, en mijn bruiloft ook heel vaak, kijk hoe later op de avond, hoe dronken dat de mensen zijn.
0: Dat is een feit. Dat is een feit. Maar dat maakt niet uit, want ze doen allemaal mee. Ook kennen ze een liedje niet, ze gaan gelijk meelallen.
1: Ja, dat is zo. Ja, en dat is gewoon heel erg leuk. Ja,
0: absoluut. Hey, hoe kunnen de mensen in contact komen met jou?
1: Nou ja, ik zou zeggen, sowieso via alle socials. Het is mijn naam in Arie Rauwbos. En je komt me overal tegen. Voor boekingen kun je gewoon op mijn Facebookpagina terecht. Daar staat mijn telefoonnummer. Daar staat mijn e-mailadres. En ja, dan kun je altijd een bericht sturen of eventjes een belletje doen. En nou komt het altijd goed.
0: Nou, ik hoop dat mensen dat gaan doen en dat er heel veel respons erop komt.
1: Ja, dat hoop ik ook. Hartstikke leuk. Dus,
0: ik vond het super gaaf om gesproken te hebben op deze wijze. Want we hebben nog een collega die gaan we ook proberen te trachten op de bellen. En hopelijk gaat het lukken. Dan gaat hij mij terugbellen. En als dat net zoals op jouw wijze lukt, dan kunnen we daar ook weer een verbinding mee maken.
2: We gaan mee.
1: Ja. Het zou hartstikke goed zijn, toch?
0: Daarom, als het niet lukt, dan wordt er gewoon een andere datum gekozen door Dennis. En dan moet het ongelooflijk snel goed komen erin.
1: Ja, nou, helemaal fijn. Ik ben in ieder geval blij dat ik in de uitzending bij jullie was.
0: Wij net zo ook hier. En ik zou zeggen, blijf luisteren naar de radio.
1: Dat doen we zeker.
0: Nou, geniet ervan. En we spreken elkaar bij de volgende single weer.
1: Nou, hartstikke goed. Mijn dank is zeer groot.
0: Hey, en die van ons ook. Groetjes, Arie.
2: Hoi, hoi.
0: Hoi. Goed aan de vrouw. Hadoe.
2: Hoi.
0: Heerlijk eventjes, Arie. Robos aan de lijn. En dat jij meer en meer verandert, zeg maar. Hij belt zelf op, dus dat heeft weer zijn voordelen hier op de radio eigenlijk. Hè?
2: Dat is ongelooflijk, hè? Maar
0: zullen we gaan kijken of we nog eentje kunnen bellen? Of dat gaat lukken bij die andere artiest? Mag jij even een babbeltje doen?
2: Ik zal zeggen, wie niet waagt, die niet wint natuurlijk.
0: Ja. Hey, vertel eens wat je van plan bent eigenlijk. Want er gaan heel veel dingen veranderen bij jou in het leven, hè?
2: Ja, jongen, dat wil je op een gegeven moment niet weten. Wij gaan op een gegeven moment, mijn vrouw en ik, wij gaan per december gaan wij verhuizen naar het zonnige Spanje. En daar gaan we op een gegeven moment, die stap gaan we maken. En we gaan het op een gegeven moment zien. Het is een hele stap. Je verlaat huid en haar. We gaan daar niet op een gegeven moment naartoe voor de luxe natuurlijk. Het is leuk meegenomen. De zon, de zee, de strand. Maar we gaan er eigenlijk op een gegeven moment naartoe. Dus, mijn vrouw heeft een aantal jaren geleden die heeft een ongeluk gehad. Die van boven naar beneden komen vallen met de trap. Die heeft een flinke hersenbloeding gehad. En daardoor zijn een aantal prikkels hier in Nederland die wij hier hebben. En het drukke leven, dat is op een gegeven moment te veel voor haar. Dus we hebben eigenlijk de keuze gemaakt dat we op een gegeven moment, zoals ze dat noemen, tranquilo gaan wonen in Spanje. En we hopen dat het daar voor alles op een gegeven moment beter is. En ja, ik zit zelf op de vrachtwagen nog de hele dag. Dus ik probeer daar dan nog het een en het ander op de vrachtwagen te zitten. En ja, de Nederlandstalige muziek die is mij nog niet vreemd. Want ik treedt ook regelmatig zelf voor, stelt ook zelf op. Dus daar gaan we daarop, daar gaan we daar zien of dan we dat daar ook een beetje van de grond kunnen krijgen. En ja, het is natuurlijk verbinding van Spanje naar Nederland. We vliegen op Alicante. Dus ja, ik denk dat er elke dag wel een stuk of 3-4 vluchten zeker richting Nederland gaan. Dus als er, zoals ze dan wel eens zeggen, stront aan de knikker is.
0: Dan ga je terug even naar Nederland.
2: Dan zijn we zo op een gegeven moment weer terug in Nederland. Dus ja. Dat bedoel ik.
0: Ja. Hey, maar ze zeggen wel eens, als je naar het buitenland gaat vanwege het klimaat en vanwege de warmte, is dat altijd heel erg bevorderlijk voor het lichaam. Hè? Want ik heb ergens iemand gelezen en die zat in Nederland en die had gewoon ontzettend veel pijn. Dat heeft ook te maken met de temperaturen. En die zijn verleden jaar een keer ook nog voorbij naar Spanje geweest. En dan bleek dus dat die vrouw het merkte dat er met de man beter ging. Die heeft jaren krom gelopen. En geef was hij daar en door de warmte eigenlijk is hij weer recht gaan lopen. En toen hebben ze ook besloten om alles weg te laten, alles aan de kant. En ze zijn ook geëmigreerd. En ze zeiden, dan weet ik zeker dat het met mijn man heel goed gaat komen daarin. Want het is heel erg belangrijk dat mijn man gewoon op een normale manier verder kan leven daarin. Dus je hebt een keuze gemaakt ook daarin.
2: Ja, Erwin, dit zijn geen sprookjes.
0: Nee, absoluut niet.
2: Ik heb net op een gegeven moment verteld, mevrouw een aantal jaren geleden aan de trap is gevallen. Daardoor is ze ook een flinke klap gekregen in de rug. En rondom het huis gaat alles prima. Maar gaan we verder dan het... Dan,
0: dat gaat niet lukken allemaal eigenlijk.
2: Dan moet de rollator mee. En dat is natuurlijk niet het ergste. Maar toen wij op een gegeven moment in Spanje waren, begin dit jaar. Want toen hebben wij de keuze gemaakt dat wij daar naartoe zouden gaan. Toen kon ze hele stukken lopen zonder rollator.
0: Kijk.
2: Wij zijn van de zomer weer terug geweest naar Spanje om alles te regelen. Want je moet net als hier in Nederland, waar je een belastingnummer hebben, moet je dat in Spanje ook hebben.
0: Ja.
2: En daar heeft ze eigenlijk de rollator niet hoeven te gebruiken. Ze had wel de stok bij de om ter ondersteuning van. Maar de rollator heeft eigenlijk heel veel in de auto gelegen. En dan denk ik bij mij, ja jongens, het verandering van het klimaat, de zon en alles.
0: Noem heeft het allemaal invloed op het lichaam. Het heeft
2: allemaal invloed op het lichaam. Ja. Ik heb mensen gesproken met hartproblemen die daar op een gegeven moment waren. Die gewoon door het veranderen van het klimaat, ook door de zon, dan ze pillen die ze jarenlang geslikt hebben.
0: Slikken denk ik niet meer.
2: Je hoeft ze niet meer te slikken.
0: Nou, maar kijken.
2: Dan dus denken we maar
0: verandering is al de verbetering bij. Je moet wel die keuze maken zelf erin. Een moeilijke keuze die je moet maken.
2: Kijk, wij hebben natuurlijk altijd onze mening klaar van mensen die van het buitenland naar ons toe komen. En natuurlijk kunnen wij daar van alles over vinden. Maar ik ondervind het nu zelf. Want ik doe in principe precies hetzelfde. Engels, ik ben geen gelukszoeker. Maar je laat wel al... mijn vader en moeder die leven nog.
0: Laat je achter?
2: Mijn broers, mijn familie. Noem het allemaal maar op.
0: Die alles laat je achter, ja.
2: Die
0: ja.
2: laat je wel achter. En de taal, de Spaanse taal, die ben ik nog niet helemaal machtig. Nou maak ik altijd een geintje. Ik kijk altijd naar filmpjes van Basti en Adriaan. Maar goed, dat is natuurlijk een geintje. Maar de Spaanse taal, die moet ik ook natuurlijk machtig worden. En helemaal als ik op een gegeven moment de stap ga maken, dat ik op de vrachtwagen zit. Want dan kom ik toch tussen.
0: Dan moet je die taal spreken, vloeiend.
2: Het lokale volk.
0: Ja, die moet je echt verstaanbaar wezen.
2: Dus dat gaat zeker op een gegeven moment lukken. En we gaan het op een gegeven moment zien. Als wij thuis nou een brood moeten halen, heel simpel, weten we dat de bakker zit.
0: Ja.
2: Daar moeten wij alles gaan onderzoeken. Ook waar dan wij het brood moeten halen.
0: Ja. En hoe je het moet brengen, hoe je het moet zeggen. Want ja, als je Nederlands praat, denk je wat? En dan zie je met je handen
2: precies.
0: Ja. Dus je moet het allemaal leren in de korte tijd.
2: Je moet allemaal in een aantal weken. Maar gelukkig, de telefoon, daar kan je eigen hele eind mee helpen.
0: Vertaal apps
2: en noem het dan maar op. Dus we komen er wel. En we hebben er veel zin in. En we hebben nog een aantal weken te gaan. Dus.
0: Dan komt het helemaal goed. Gaan we even een plaatje draaien. Luister ze ook mee, de lieverd van je?
2: Denk het wel.
0: Nou, schatje, een plaatje speciaal voor jou. Vergeet Jan, luister. Adem.

ooit nog weg zult gaan. Dan zit ik diep in jou, je kunt me niet verlaten. En als een vogel vliegen wil.

0: Eventjes lekker terug in de tijd met zo'n heerlijke goud van oud. Oftewel, Siska Petersen, kom in mijn armen. En dan voor Adem, mijn Adem van Peter Schaap. Die draait natuurlijk eventjes voor zijn hele lieve vrouw van Gert-Jan. Hij is ook graag weer in de studio. De man uit Nijkerk, Stanley Vos. En ook met hem gaan we zo meteen praten over de ontwikkeling van hem en over de nieuwe single. Die mag ook zeker niet ontbreken. Die heeft hij ook even naar hem toe gemaild. Ik heb hem ook gelijk verwerkt in de uurspot. En die gaan we niet gelijk draaien om 9 uur, maar dat doen we gewoon wat later. En als we eerst een gesprek gaan voeren... Zullen we even harder zetten? Zullen we wat harder zetten voor je? Zo snoet? Of is dat een beetje te hard? Ja.
1: Voor jou is er ook Gips, hè? Dat weet je.
0: Ja. Ik heb wel iemand begrepen, die is een beetje geluisterd over. Die hoort de hoge toon niet. En die moet stoppen met zijn radiozender.
1: Wie zeg je? Ja, dat heb ik nooit gezegd tegen jou.
0: Nee, maar dat is een bekende van mij.
1: Een bekende van jou, oké.
0: En die heeft alles te koop staan. Alles te koop, zijn hele studio compleet zijn zet. Mijn tonen kan ik niet meer horen. En ik moet alles helaas verkopen, zegt hij. En dat is dan maar heel erg. Als je dan alles moet verkopen omdat je gehoor het achterwege laat erin.
1: Ja. Dat is jammer. Dat is erg. Als je op een gegeven moment je passie op een gegeven moment...
0: En moet je mee stoppen.
1: Ja.
0: Dat is keihard. Dat komt hard aan. Dan kun je wel eens een traantje over de wang laten. Sommigen zeggen, je hebt wel weer een andere hobby.
1: Ja.
0: Maar als je het al vanaf je jeugd al doet en je moet het dan op een bepaalde leeftijd dan mee stoppen... omdat de tonen niet meer te horen zijn of slecht hoorbaar zijn... dan is het erg gesteld met het gehoor erin. Dus mocht je meeluisteren, wens je wel heel veel sterkte. En je bent altijd welkom hier in onze studio. Dat is één ding wat zeker is. Want hij heeft ook een hele mooie, warme radiostem. Ga geen naam van hem vermelden, maar ik weet dat hij ook iets voor de radio doet. In zijn zin van belangen. We zijn zo meteen bij je terug. 9:15 gaan we praten met Stanley Vos over zijn nieuwe single. En dan gaan we eerst de 12 inch draaien. En dan gaan we plaats maken om hem hier achter de microfoon te zetten. En gaan we eens kijken wat we allemaal kunnen betekenen voor hem weer op het radiovlak. En voor de artiest zelf. Graag tot zo. Hoi.
2: Dit is Eemland 1.
3: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Volgens ProRail duurt het minstens tot die tijd voor de schade is gerepareerd naar de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Mogelijk rennen er zelfs pas maandagochtend weer treinen. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van een storing was afgegaan, zag smeulende kabels en een opengeslepen deur van een technische ruimte. Drugscrimineel Jan G. was 12 uur na de dodelijke schietpartij begin september bij zijn huis in Overasselt nog in het dorp. Hij zat ondergedoken bij familie, blijkt uit een reconstructie door de NOS en Omroep Gelderland. Die dag was een klopjacht aan de gang op de grote groep gewapende mannen die 's nachts voor de deur van Jan G. had gestaan. 2 weken na de schietpartij in Overasselt werd Jan G. aangehouden in Duitsland. Inmiddels zijn 42 verdachten opgepakt voor het geweld bij het huis van Jan G. De algemene ledenvergadering van de NSC in Breda is in chaos geëindigd nadat het voltallige bestuur was afgetreden. De vergadering werd gekenmerkt door oneenigheid over de agenda. Na een korte schorsing liet waarnemend voorzitter Ronald de Bruin weten de situatie niet meer werkbaar te vinden. In Breda was ook Kamerlid Mona Keizer die aandacht vroeg voor haar politieke project. Uit protest over haar aanwezigheid verliet een deel van de aanwezigen de zaal. Een brand in een kippenstal bij Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen heeft aan alle 18.000 kippen het leven gekost. De brand brak rond 3 uur uit. De rook was ook aan de overkant van de Westerschelde nog te horen en te zien. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand in Biervliet is nog niets bekend. Het weer, het is regenachtig, vooral in het noorden. Aan zee blijft het vanavond hard waaien. Vannacht wat droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon en dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
5: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
6: Welkom op zaterdagavond. Jullie gaan luisteren van 6 tot 10 naar Op en Top Holland Muziekmix. En dat betekent 80% Nederlandstalig en 20% Dance Classics en artiesteninterviews. En de presentatie is Erwin van Dijk voor Eemland 1. Dit is... Eemland 1.
7: Welkom bij
6: Op en Top Hollands Muziekmix.
7: Dit is de tipplaat.
8: Hey, zit hij er?

Zo luisteren vrienden van de radio. Wat een mooie opname. Helaas ook geen verbinding kunnen krijgen met Erik van Klinken. En door het oog van de naald. Dus telefonisch gaat niet meer lukken. Zei ik in het begin al. En dan moet Dennis er maar even regelen dan. En dan zoek ik wel eventjes de volgende dag. Want ja, ik ben geen plugger. Dus zodoende doe ik het dan een dagje later. Misschien wel na 10, ik weet het niet. Moet ik even kijken. Even een plaatje voor op de radio. Doen we deze. Daar Stanley uit Nijkerk voor je. Nu heet I Will Survive.

0: Heerlijk zo'n plaats als deze te mogen draaien. I Will Survive. Gloria Kene op de zender van Eén Land 1. We gooien erin. De lekkere, mooie instrumentale. Daarmee is het 14 voor half 10 in onze studio. Langzaam maar zeker schuift hij de koptelefoon over zijn hoofd. Zit er bijna klaar voor.
1: Ja.
0: In de spanning. Heel veel leuke dingen zijn er gebeurd met hem. In de positieve zin. Verandering van huis. Ook dat is nog eventjes gebeurd. Dus dat gaat allemaal in december ook nog gebeuren allemaal. Hè?
2: Ja, alles is in één keer bij elkaar.
0: Ja. Ja. Dan die single voor jou. Ik
2: nieuw
0: die...
2: nummer eruit.
0: Ja, heerlijk. Ja. Ik zag de clip. Ik denk, gamer man. Als je dat stemmetje hoort, denk je van, je bent een 18-jarige, joh.
2: Ja.
0: Ja, echt. Ja. Ja. Leuk, hé. Die clip, waar heb je die opgenomen?
2: In Café Noord-Holland in Bussum.
0: Oké. Okay. Ja. Hey, en waarvoor niet bijvoorbeeld in Nijkerk? Want daar kom je vandaan.
2: Ik had dat wel gevraagd.
0: Maar? Dat wou niet?
2: Ja, ik zou het bij de Kastelein gaan doen misschien.
0: Mm-hmm.
2: Maar ja, die eigenaar die zag het toch vanaf.
0: Waarom?
2: En, ja, privéomstandigheden, dingetjes. En...
0: Al die klotensmoesjes, joh.
2: Ja, ja, ik vond het wel heel jammer. Maar ja, ik heb met Koningsdag bij Café Noord-Holland gezongen.
0: Mm-hmm.
2: Ja, dat vond ik hartstikke leuk. En hun zeiden ook van, joh, kom ga lekker bij mij die clip doen. En prima.
0: Maar dat is de allermooiste reclame voor die kroeg ook nog een keertje.
2: Daarom, zeker.
0: En dat is het mooiste, want ik zat die clip ook nog een keertje te bekijken. Ik vind het een heel heerlijk nummer. Ik heb van jou vanmiddag nog binnengekregen, snel binnengehaald. Ik heb er gelijk een mooie tipplaat van gemaakt om het nummer nog exclusiever te maken op de radio.
2: Kijk, dat is altijd goed.
0: Ja. Hey, hoe lang ben je bezig geweest met deze nieuwe single?
2: Ja, deze die ligt al best wel een tijdje op de plank.
0: Mm-hmm.
2: Alleen, ja, ik was er nog best wel druk met van alles en nog wat en... Ja, een beetje uitgekeken van, eerst zou ik hem zelf uitbrengen. Nu heb ik hem toch onder iets uitgebracht die mij helpen.
0: Oké. Okay. Dus... Iets in de muziekwereld die jou helpt?
2: Ja, ja, ik kan de naam niet noemen, maar...
0: In ieder geval iemand die jou goed ondersteunt
2: ja,
0: erin.
2: Zeker.
0: Dat is belangrijk.
2: Ja,
0: je moet goede mensen om je heen hebben als je wat mensen hebt die wat minder goed zijn.
2: Ja,
0: voor je,
2: zeker.
0: Zo
2: maar deze, ja, de... Je best wel van. Goed contact mee en die zei, joh, ik ga het voor jou oppakken.
0: Oh, super gaaf, man.
2: Ja, heel dus, blij mee.
0: Dus dan kan je nog minimums bij die personen laten
2: zeker,
0: maken.
2: Zeker, ja, zeker.
0: Nou, het geluid is ook goed, want daar heb ik naar geluisterd.
2: Ja, die band is echt fantastisch. Ja. Ja, alles is live is ingespeeld. Het is echt super.
0: Ja, beter kan niet, want sommigen pakken altijd het instrumentale. Wat is het meestal? Viooltje of accordeonnetje erbij.
2: Ja.
0: Het standaardwerk, maar dat heb jij
2: dit
0: totaal niet.
2: Nee,
0: echt het dingetje wat jij wil hebben.
2: Ja, zeker.
0: Op je live geschreven dit helemaal?
2: Ja, wel echt goed nummer geworden, ja.
0: Wat vinden ze? Ervan. Ja, wat vinden ze allemaal ervan? Ook in Nijkerk.
2: Ja, heel goed. Ja, leuk nummer. Wordt goed ontvangen. Dus
0: het wordt tijd dat je Nijkerk nog helemaal gaat veroveren natuurlijk.
2: Ja,
0: met optreden.
2: Ja, maar ja, Nijkerk doet niet zoveel. Hè. Dat zei
0: hoezo
2: ik
0: niet?
2: Keer
0: wat, is er, aan de hand ermee?
2: Ja, ik weet niet. Ze doen niet echt zangetjes en zo in de kroegen. Nee.
0: Is belachelijk, want je moet iedereen de kans geven als je een kroeg hebt. En je zit dan een zangetje in.
2: Ja, als ik een kroeg zou hebben, zou ik elk weekend feest hebben. Ja.
0: Want in Nijkerk heb je toch ook eentje bij Watergoor, volgens mij. Daar komen ook nog wel eens artiesten voorbij.
2: Watergoor heb ik met voetbal een keer gestaan, ja. Klopt. Ja.
0: Want daar komen regelmatig het een en ander voorbij.
2: Ja, dat doet hij ook niet meer.
0: Ook niet meer?
2: Nee, nee. Ik heb wel contact met hem. Af en toe krijg ik wel eens een boeking van hem doorgestuurd.
0: Ja.
2: Maar in zijn café doet hij het eigenlijk niet meer.
0: Het is wel een gelegenheidsplekje ervoor.
2: Zeker, hartstikke mooie plek. Ja,
0: mooi afgelegen, mooie parkeerplaats ervoor. Dus het kost
2: en groot zat. Dus,
0: groter moet hij niet wezen eigenlijk.
2: Nee, nee.
0: Want mensen moeten wel zeg maar, toegankelijk daarheen kunnen komen. Ze moeten niet betalen voor de parkeerplaats.
2: Nee,
0: want over moet je betalen en het kost je handen voor geld. Dus daar komen ook niet alle mensen meer op af.
2: Nee.
0: En als het vrij parkeer is, dan is het wat makkelijker voor je.
2: Ja, het is hartstikke een mooie locatie.
0: Ja, vind het wel jammer. Nijkerkerveen ook niet een gelegenheid waar je kan staan? In het hart van het veen?
2: Nee, eigenlijk ook niet, nee.
0: Wat is dat voor volk allemaal, joh?
2: Ja, Amersfoort, bij Café Jansen sta ik daar wel eens.
0: Oké, Boekenier ook wel eens?
2: Sorry?
0: Boekenier?
2: Nee, ook niet. Nee, nee.
0: Waar de Flame?
2: Nee.
0: Ja, dat is de motorclub. Moet je wel hard rock gaan zingen, zeg maar. Maar
2: ja,
0: je weet het maar nooit.
2: Dat sla ik even over. Dat,
0: liever niet.
2: Ah, ja. Nee, lekker Nederlandstalig, lekker volks.
0: Ja, beter, maar er moet toch gelegenheid zijn. Wat heb je nog meer voor Amersfoort voor jou wat toegankelijk is? Er is nog een kroegje. Hoe heet dat nou? Een hele bekende kroeg in Amersfoort. De Gooier.
2: Gooien, ook niet. Nee, niks gehoord. Nee.
0: Want daar treden ook heel veel artiesten op. En meestal zijn het de jongens van de wagen.
2: Ik heb gewoon heel veel verjaardagen, besloten feestjes.
0: Mm-hmm. Oh, dat komt ook langzaam goed.
2: Ja.
0: Heb je toch je dingetje? Want als je niks te doen hebt, dan vervel je eigenlijk de barsten.
2: Ja, dat is het. En nee, ik vind het fantastisch om het te doen. Dus,
0: ja. Dan het nieuwe huis helemaal. Jemig, ziet er goed uit allemaal.
2: Ja, gaat goed. Ja.
0: Hoe komt die verandering?
2: Ja, we waren wel een beetje aan het kijken. En, maar ja, je weet, mijn vrouw heeft een slechte tijd gehad. Toen hebben we het op een laag pitje gezet en nu kwam toevallig deze voorbij. En,
0: het is helemaal afgelikt, dat hele huis, man.
2: Ja, laten we het doen, dachten we.
0: Ja.
2: Dus huis in de verkoop, allemaal spannend. Dus,
0: Ging heel snel het huis weg, hè?
2: Ja.
0: Zijn je binnen 3 weken al, was het al pleiten?
2: Die van Wendy gekocht? Nee, ja. Die moet nog. Die staat in de verkoop.
0: Oké.
2: Hopelijk
0: snel gaat het gebeuren.
2: Volgende week krijgen we allemaal bezichtigingen.
0: Oké, okay. Er moet altijd een groei tussen zitten, toch?
2: Vast wel, toch?
0: En nu een nieuw huis met alles erop eraan. Ja, ga je hem kopen? Dan hoef je niet in Spanje te gaan in ieder geval. Hey, maar alles erop. Ik zei nog even van, ik heb het niet eens gezien. Die foto's maar gelijk een mancave. En die zat er ook eigenlijk al.
2: Alles zat erbij.
0: Dus
2: wat
0: mooi, man.
2: Wat ik wou in mijn oude huis zit in het nieuwe huis. Dus. Ja.
0: Kijk eens, heerlijk, heerlijk vooruitzicht. Dan kun je mooi in de buurt gaan zingen zo meteen.
2: Zeker.
0: Ik ga geen adres noemen, anders gaat iedereen naar het adres waar je gaat wonen.
2: Ah, doe maar niet.
0: Nee, hou het
2: gaan
0: een
2: ze met slaapzakken voor de deur liggen.
0: Verwachten nog een hele leuke optreden van jou erin. Ja. Hey, ik heb weer een hele leuke ompak voor je gemaakt om het product nog verder en nog cooler te maken hier op de zender.
2: Nou, ben benieuwd.
0: Nou, komt-ie aan.
1: Welkom op zaterdagavond. Jullie gaan luisteren van 6 tot 10 naar Op en Top Holland Muziek Mix. En dat betekent 80% Nederlandstalig en 20% Dance Classics en artiesteninterviews. En de presentatie is Erwin van Dijk voor Eemland 1. Dit is Eemland 1.
3: Welkom bij
1: Op en

0: En zo hebben we weer zo'n hele mooie ompak voor hem gemaakt. De Stanley Vos aan Nijkerk. En ja, nog één. Ja, nog één. Van één komt het ander in. Maar
1: heb je dat ook wel eens? Dat je denkt, ik neem er nog eentje.
0: Ja, maar er worden steeds meer. Dan ben ik zo als een blauw als een kanarie, zeg maar.
1: Ja, dat is het gevaar, hè?
0: Ja, maar ik hoef dan nooit weg, zeg maar.
1: Nee, ik ook niet.
0: En dat is het makkelijkste. Als je ergens heen moet gaan, moet je wel zorgen dat iemand de bob is. Ik kom ook nog in. Dan bel ik even een taxi. En dat is het verstandigste, want dat doen wij heel veel niet, hè?
1: Nee, maar dat moet je wel doen, hè?
0: Absoluut, maar ja, taxi kost wel
1: veel
0: geld.
1: Ik drink nooit als ik auto rijd.
0: Nee, ook met optreden niet, hè?
1: Nee.
0: Heel verstandig, want je moet zelf altijd rijden.
1: Ja, meestal wel. Ik heb nog geen chauffeur, dus...
0: Oh, misschien moet ik wel je chauffeur rijden.
1: Ja, dat mag.
0: Hé, de zingende chauffeur die alleen niet kan zingen, maar wel kan lullen. Of een roadie noemen ze dat, hè? Dan moeten ze jouw spulletjes sjouwen. Of staat het meestal klaar voor je?
1: Nee, ja, meestal staat het wel klaar, ja.
0: Nou, dat is makkelijk, hè?
1: Ja, ik neem meestal een geluidsman mee, dus die zet het voor mij allemaal neer.
0: Beter kan niet hebben, want je hebt ook eigen geluid ook niet.
1: Daar ben ik mee bezig, ja. Ja, wil ik wel gaan doen.
0: Ik weet een leuk adresje voor je.
1: Ja?
0: Heel mooi adresje. En dan heb je een leuk setje, hij heeft me laten horen. En dat is voor mij goed begrepen, wat voor 3000 euro, een heel mooi setje.
1: Okay.
0: En het klinkt als een nachtegaal.
1: Nou, ben benieuwd, stuur me even door.
0: Ja, want hij zei tegen mij, ik heb dit setje te kopen, kan ik aanbieden voor 3000 euro. Helemaal nieuw, hè.
1: Oké. Okay.
0: En dat is echt, klopt de lekker, maar ze denkt er maar zo van na. Ik kan ze allemaal aanleveren, dat soort spulletjes.
1: Nou ja, laat maar weten.
0: Dus als jij het erover hebt, denk ik, nou, dan heb je een nieuw setje voor weinig geld, maar wel kwalitatief hoog in vaandel.
1: Ja, ja.
0: Dus ik hoop dat je meeluistert. Ik ga je zo meteen wel een telefoonnummer van geven. Dan moet je gewoon zeggen dat je van mij gekregen hebt.
1: Ja.
0: Dan zal hij wel niet erg vinden, anders heeft hij gewoon pech gehad. Maar als je dat zegt en je hebt interesse in zo'n setje, dan moet je dat echt gaan beluisteren. Dan weet je niet wat je hoort met je oren. Ik denk dat menigeen daar nog wat van kan aantippen daarin.
1: Oké, okay, nou ik ben benieuwd.
0: Super gaaf, joh. Hey, nou, vanavond heb je gelukkig geen optreden, hè?
1: Nee, ik heb er net één gehad.
0: Ja, maar diegene, ik heb de kinderen.
1: Ja, was fantastisch.
0: Het leukste was dat, hè?
1: Ja, super.
0: Mooi is dat, ze komen er toe en ze
1: mooie kan, je mooie kan het niet.
0: Dankbaar volk
1: ik sta
0: is dat.
1: Nog liever daar dan in een volle kroeg.
0: Ja, dat snap ik best.
1: Ja.
0: Die mensen komen er toe en ze voelen aan of je ze mag of niet. Want als ze niet mogen, dan komen ze niet.
1: Nee, dan komen ze niet, nee.
0: Heerlijk, hè? Dat
1: nee,
0: doe ik
1: het ging helemaal los, lekker door de Polonaise, door de zaal heen. En
0: foto's van je maken, eentje liep achter jou, zei je?
1: Ja, de hele tijd met zijn camera, alleen maar achter me. Die hebben alles gefilmd. Dus, ja.
0: Hey, hoe vaak ga je daarheen?
1: Ja, misschien wordt er nu wel meer, ja. Ze vonden het zo leuk allemaal, dus... Kijk. En het gaat nu allemaal rond, denk ik. Dus.
0: Ja, maar het is belangrijk. Weet je staat daar zoals je bent. Geen fake, geen masker. Gewoon zoals je bent. En dat is wat kinderen, van verstandig gehandicapte kinderen, gewoon aanvoelen.
1: Zeker, ja.
0: En als je een masker hebt, ze prikken compleet door je heen. En dan hoef je nooit meer te komen daar. Want het is echt nee.
1: Ze zijn recht door zee, hoor.
0: Ja, heerlijk is dat, hè.
1: Ja, we hebben eerst hadden we een drie gangen menu nog zelfs. Mocht ik even mee eten?
0: Oh. Buikje vol?
1: Buik

0: Kievol, ja.
1: Wat hebben ze gegeten?
0: We hadden champignonsoep.
2: Oh, had je even moeten bellen, man. Ik heb ook honger erin.
0: Daarna hadden we lekkere hamburger met friet.
2: Zo, hé.
0: En nog een ijsje toe. Dus,
2: nou, het kan niet mooier eigenlijk. Ja. Het was het kroon op het werk dat jij moest gaan optreden dan.
0: En daarna mocht ik optreden, ja. Mogen we een feestje van bouwen. Ja. Dus,
2: Hoe lang heb je opgetreden dan?
0: Uurtje. Ja.
2: Had je nog meer willen doen?
0: Ja, zeker, ja. Maar ja, ik moest ook gezellig hier zijn.
2: Ja, absoluut. Dus, als je niet kon, dan had ik wel eventjes opgeroepen,
0: dat weet
2: zeg
0: ik.
2: Maar. Of ik had je even gebeld van, kom even snel naar de studio toe hier. En als haal ik je gewoon op en dan zet ik gewoon even een bandje erin. Zo kan het ook net. Hey, als mensen dit allemaal horen, hoe jij al bezig bent als jong talent nogmaals uit Nijkerk. Hè? En dan denk ik, jongens, hoe ligt het aan? Waarom de mensen, zeg maar, bijvoorbeeld uit Nijkerk, de Kroeg of Amersfoort of Nijkerk en Veen, jou niet boeken. Maar mensen die jou horen, die denken van, ik wil die gozer boeken. Hoe kunnen ze in contact komen met jou erin?
0: Nou ja, sowieso op mijn social media, gewoon Instagram, Facebook. Ik heb ook een website, stanleyvos.nl.
2: Oké.
0: Dus ja, daar kunnen ze maar boeken.
2: Ja, want je ziet echt alles, hè?
0: Ja, voornamelijk echt Nederlandstalig alles.
2: Ze hoeven bij jou niet aan te komen als ze zeggen tegen jou, kun je ook een beetje Engelstalig zingen?
0: Nu nog niet, ik ben er wel mee bezig.
2: Oké, en wat is dan jouw genre? Wat ga je dan zingen als bijvoorbeeld als Engelstalig een beetje gaat worden?
0: Ja, misschien iets van René Vroeger vind ik leuk.
2: Oké.
0: Okay. Nobody
2: else. Waarom René Vroeger?
0: Ja, ik vind het wel een leuk nummer van hem.
2: Oké.
0: Okay. Ja.
2: Hij heeft heel veel nummers uitgebracht, René Vroeger.
0: Klopt, ja. Ja.
2: Ben je daar een voorstander van René Vroeger of niet?
0: Nee, niet per se, maar ik vind Nobody Else wel echt een leuk nummer om te zingen. En,
2: Even kijken, gaan we even kijken. Oh, ik heb hier ook nog een nummer van Say Hello, is ook wel een aardig leuk nummer.
0: Say Hello is ook leuk, hè.
2: En Heer in mijn hart van René Vroeger, dat is een beetje een plaatje wat je gaat raken in het hartje. Zeg ik nog meer. Nobody Else, zei je?
0: Mm-hmm.
2: Dat vind je zo'n lekker nummer dan?
0: Ja, dat is een lekker plaatje.
2: Kijk, dan doen we eventjes, kijken of hij wil pakken. Ja, hij wil het nog pakken. Ook weer heen naar Massa mee, want soms gebeurt het. Staat hij wel in het bestand, dan sleep ik heen naar dat DJ-gedeelte en dan zegt hij fout.
0: En dan, dat is de technologie, hè?
2: Ja, dat is jammer dan. Maar
0: soms laat de technologie je in de steek.
2: Maar dan moet je gelijk wissen, want als hij de volgende keer dezelfde trekt weer. En dan geeft hij nog een keertje dat aan, die fout. We gaan hem even draaien voor je.
0: Nou, mooi.
2: Komt hij aan, zo'n mooi baasje. Heerlijk. Hij is wel oud geworden, die beste man, hè? Wauw, en valt zich ook nog een keertje. Dik is hij geworden. Maar de muziek van toen die tijd, dat was het mooiste van hem, wat hij ooit gedaan heeft.

0: Zo, even twee platen achter elkaar gedraaid op de zender. Een heerlijke 12 inch van Rumble MC en Sweet Off. De lekkere mix, 12 inch, prachtig zo'n nummer te mogen draaien. En natuurlijk die plaat hier gaan we horen van René Vroge met Nobody Else.
1: Ja, blijft een mooi plaatje. Hè? Ja.
0: Hey, maar als je zoiets gaat zingen, zeg maar, dan komt het ook tot z'n recht, zeg maar.
1: Ja, denk ik ook wel, ja. Ja.
0: Heb je nog meer van die tekst waar je denkt van, nou, dat zou ik ook wel eens willen gaan zingen in het Engels?
1: Ja, ik ben niet zo thuis in het Engels. Ik vind Nederlandstalig gewoon leuk zingen. Weet ja. je, iedereen kent het. Mm-hmm. Ik ben Engelstalig ook wel, maar...
0: Ja. Nederlandstalig meer. Ja. Heb je ook een favoriete Nederlandstalige zanger, zeg maar? Dat je denkt van, nou, dat vind ik wel...
1: Dat blijft toch André Hazes senior, hè?
0: Oké. Okay. Ja. Ja, die is beter, hè?
1: Ja,
0: die man
1: zeker.
0: Die heeft het goed. Maar dat wil je ook gaan zingen, die nummers van André Hazes?
1: Doe
0: je dat al?
1: Doe ik al, zeker. Jij, ja.
0: Hey, hoe reageren de mensen daarop?
1: Ja, goed, ja. Ik had toevallig 2 weken geleden bij mensen met dementie gezongen.
0: Oh, heftig ook.
1: Ja, heel heftig. Ik zong Kleine Jongen en die man begon spontaan te huilen eigenlijk.
0: Oh.
1: Dus dat was wel heel bijzonder.
0: Dus je hebt die persoon wel eventjes geraakt,
1: hartje? Ja, dat zag je wel, ja. Maar het is ook gewoon, ja, je ziet wat het met die mensen doet. Mm-hmm. En, dat is gewoon fantastisch om te zien.
0: Hey, dan komen ze naartoe en dan janken ze. Hoe ga je dat oplossen met die mensen dan?
1: Ja, daarna gaan we gewoon een feestje bouwen natuurlijk. Maar je moet ook wel een beetje af en toe een rustig nummertje tussendoor doen. Vind ik ook wel leuk.
0: Ja. Hey, maar André Hazes, ja, dat is bij iedereen een beetje centraal, hè? Iedereen heeft er wel dat voorbeeld van André Hazes.
1: Ja, Hazes is de basis, hè?
0: Ja. Dan moet je ook misschien nog kennen. Ja, je bent nog vrij jong dan, vergeleken bij ons. Dan moet je ook nog wel kennen, denk ik, Leslie Williams. Nee. Dat is een zanger uit Utrecht. En die had echt het stem van André Hazes. Er kon niemand aan evenaren, zeg maar. Die was gewoon uniek, die man. Hm. En ja, helaas is hij niet meer in ons midden. Die man kreeg van mij een beroerte en is daar helaas aan overleden.
1: Okay.
0: Gertje kent hem waarschijnlijk ook wel, hè. En die man die kon echt alles zingen van André Hazes. Ja, oké, ik stop ermee, want Hazes is de basis, zei hij. Maar ik moet ook mijn eigen repertoire doen. Maar nee. Hij bleef toch met André Hazes. Hij treedde ook vaak op een Beverwijk, op een podium. Ben je al eens geweest in Beverwijk?
1: Nee,
0: podium?
1: Nee.
0: Volgens mij kun je gewoon heen lopen en dan kan je misschien wat regelen om daar een keer te kunnen optreden. Maar daar loopt ook heel veel vol.
1: Oké. Nou ja, goed om te weten.
0: Ja. Hey, André Hazes, kleine jongen, gaan we die ook even draaien?
1: Ah, lekker.
0: We zijn horen, jongens. Prachtig, hè? Zullen we een beetje centraal inzetten dan? In de laatste, 15 minuten van onze radioshow. Wat nummers neerzetten van André Hazes. Want die man heeft ontzettend veel teweeg weten te brengen. Al zoop hij nog zoveel. Zijn publiek nam hem zoals hij was. En de meesten die zongen zijn liederen en hoefde hij het zelf niet eens meer te doen. Zo ging het toen met André Hazes. Maar als je hem draait, waar dan ook, hij blijft prachtig.

zeg mij waarom. En ik alleen had het eens aan. Waarom?

0: eigenlijk zo'n beetje centraal, hè?
1: Ja, dat blijft fantastisch, hè?
0: André Hazes wordt niet zo vaak meer gedraaid op de radio, volgens mij.
1: Nee, niet veel, nee.
0: Nee. En ben ik blij dat jij die nummers gaat zingen wederom.
1: Ja, ik vind het gewoon mooie nummers om te zingen, dus ja.
0: Hey, de kersteditie, die komt er ook aan dit jaar. En daar ben je ook erbij, gelukkig, hè?
1: Ik ben erbij, ja.
0: Ja, er komen nog veel meer artiesten erbij. Ik moet even de lijst... Ik heb die lijst helemaal gemaakt. Ik heb ze van mij allemaal even gescherpt. En er zijn een stuk of 6 of 10 artiesten die komen. Geluid is ook al geregeld.
1: Kijk, dat is goed.
0: Dus die zetten ook zijn geluid neer. Ik heb zelf ook een geluidssetje gekocht. Op aanraden van Wesley van Doesburg. Die zei, koop ook een setje met ingebouwde versterker. Het hoeft niet groot te wezen als maar de volume genoeg is. En dat is er met dat apparaat, want dat gaat hij ook hier neerzetten. Microfoon is allemaal goed, want dat is ook belangrijk voor jullie.
1: Dat is heel belangrijk.
0: En jullie mogen de avond gaan bepalen dan.
1: Geluid is heel belangrijk.
0: Ja,
1: hè?
0: Dat kan je breken en kan je staan.
1: Zeker weten, ja.
0: En jullie gaan alles regelen. Ik ga alleen tussendoor nog wat zeggen. En jullie gaan alles bij elkaar zingen.
1: Oh, een mooi feestje van maken, toch?
0: Absoluut, met de nodige sponsors. Als het goed is, dan luistert hij ook nog mee, Koert. En als Koert het ook zin in heeft, dan mag hij ook gaan sponsoren tijdens de kersteditie. Dus Koert, mocht je eventueel nog meeluisteren. Het is leuk als je ook een sponsoring doet voor de kersteditie. Er treden ontzettend veel artiesten op. En allemaal doen ze het belangeloos op de liefde voor mij, voor de radio ook. En ook vooral voor de luisteraars. En dat is dan van 6 tot 10 uur. En volgens mij was het 17 december. Ik moet nog een keer even kijken.
1: Ja, dat weet ik ook niet meer precies. Hoor.
0: En als moet ik even voor jou kijken, snel even op de app. Want ik heb ook jou vermeld. Maar ik geloof dat het die datum is. En anders zal ik het zo snel mogelijk neerzetten op Facebook. En dan kan iedereen het lezen wanneer het zover is. En maken we daar een hele grote happening van. Hey, vanavond ga je nog stappen? Want normaal ga je nog wel stappen op een zaterdag.
1: Ja, meestal wel, hè? Maar ja, ik word ook een dag in jou, Erwin.
0: Ja. Oud als je gelijk bij ons gaat kijken, dan zijn wij twee oude rotten.
1: Dat wel. Maar ja, ik in drukke tijden en merk je toch wel even dat je lichaam er een stop op geeft soms.
0: Ja, heeft rust nodig.
1: Ja, ja.
0: Dus dan kom je thuis en dan ga je even lekker relaxen.
1: Maar morgen
0: dan
1: heb ik nog verjaardag om boeking.
0: En waar sta je dan? Nijkerk,
1: Barneveld.
0: Barneveld, oké. Okay. Ja. En hoe laat begint het daar?
1: 3 uur.
0: Mooie tijd.
1: Ja,
0: zeker. Kan je nog een beetje uitslapen?
1: Ja, ik kan nog even lekker uitslapen. Ja.
0: Gaat vrouwtje mee?
1: Nee, vrouwtje blijft echt thuis.
0: Ja? Ja. Ze gaat er wel eens mee, of niet?
1: Ze gaat wel eens mee, maar ze zegt het is jouw ding. Dus,
0: Oké, dan gaat ze andere leuke beetje heen. Wat is haar hobby?
1: Haar hobby?
0: Ja.
1: Ja, ze doet, ik weet niet of je dat kent, diamond painting. Ken je dat?
0: Nee, vertel eens.
1: Ja, dat is met van die kleine steentjes en dan moet ze dat allemaal plakken op nummertjes.
0: Oké.
1: Ik heb er geen geduld voor, maar zij vindt het fantastisch en rustgevend. Dus,
0: ja. Nou, dat is toch mooi. Hey, doet ze ook die dingen dan verkopen op een markt of zo? Of is dat voor zichzelf?
1: Nee, ja, ze had wel plannen om het te verkopen. Maar ja, slechte tijd gehad. En misschien gaat ze het wel weer eens oppakken. Maar,
0: meeste mooie vooruitzichten in december.
1: Ja, er komen mooie dingen aan. Zeker. Ja,
0: absoluut, absoluut. Hey, we hebben nog 8 minuten te gaan. Wil je nog een nummer horen van André Hazes?
1: Zullen we er nog één doen?
0: Ja, wat is toch je
1: ding? Zullen we
0: de
1: vlieger doen? Heb je die?
0: Ja, even gaan we even kijken. Ik had wel wat klaarstaan hiervan. Zeg maar niets meer voor me.
1: Dat is ook heel mooi, hè?
0: Ja. Zal ik die anders draaien?
1: Ja, laten we die gewoon doen.
0: Is goed, gaan we deze even uitzetten. Deze mooie instrumentale. Gaan we deze even lekker draaien. André Hazes. We zitten al een beetje centraal in ons radioprogramma. Op aanraden van Stanley Vos.

0: Zo zijn we het al. Heerlijke muziek van André Hazes op de radio en Zeg Maar Niets Meer. En als we een beetje gaan kijken naar onze tijdmelding, hebben we nog te gaan 4 minuten en 57 seconden.
1: Dat is niet lang meer.
0: Nee, dat is zo voorbij. En voordat je het weet, dan is de sluiting van ons radioprogramma. En dan komt er weer 1 of 2 collega's. Ik weet niet wie dat is, dus dan moet je maar eventjes maar in de afwachting daarvan doen. Maar wat ik wel weet voor vannacht, zijn er weer 2 dikke mixen. Waaronder eerst eentje van deel 1. En die wordt gezonden tussen 12 en 1 nogmaals de house en dance mix. En dan deel 2 tussen 1 en 2. En dus de techno, deep techno house. En dat zijn ook de dikke vette mixen. Alles halen we door onze zoutprocessing heen van onze eigen studio om het geluid nog verder, nog mooier te maken. We zetten in het begin eventjes de nodige jingles in van 1x1, zodat dat niet gejat kan worden in die mixages. En verder is het zeker de moeite waard om naar te luisteren. Dat weet ik zeker voor jullie tussen 12 en 2 uur. Nou, ik vond het super gaaf dat je ook hier in de studio was. Ook Gert-Jan, ook jij ook bedankt naar de studio. Misschien een beetje de microfoons even langs elkaar heen slingeren, zeg maar.
1: Dat gaan we even doen, toch?
0: Ook bedankt dan als Gert-Jan, ook voor de komst van jou naar de studio voor vanavond hier gezellig al. Vanaf 6 uur, 6:15.
2: Ja, ik was er op een gegeven moment vroeg, hè.
0: Ja, je was
2: ik
0: vroeg.
2: Heb de hele uitzending die heb ik meegemaakt met jou. Ja. Maar, ik vond
0: voor het eerst, hè? Voor het eerst weer, of niet?
2: Het was weer eventjes een hele tijd
0: geleden.
2: Ja,
0: en nou eindelijk weer erbij. En,
2: maar het is gewoon op een gegeven moment gezellig hebben. Ja. Dus,
0: altijd leuk om het vaker te doen met z'n allen een keer.
2: Dan moet, ja.
0: Ja, dan moeten we vaker erin houden dit.
2: Ja, dat is eigenlijk wel leuk.
3: Spanje vertrekken.
0: Dus ja, dan houdt Bob dus eigenlijk de laatste keer dat we hem mogen zien. Dus ik moet wel even een foto maken van die kop van hem.
3: Ja, we maken sowieso
0: een foto. Dan gaan we hem wel missen.
3: Ja,
0: maar als je toch wat nummers hebt, kan hij naar me toe mailen. En dan kan ik het toch niet wel uitzenden op de radio. Dus dat is niet wat zeker is. Dus daar gaan we niks aan veranderen daarin.
2: En het is te hopen dat aan jouw belverbinding op een
0: dat hoop
2: werkt.
0: Ik wel.
2: Want dat gaat altijd. Hè.
0: Ja, ja, als het niet werkt, dan houdt het gewoon op. En dan moet ik stilzwijgend zeggen, jongens, we stoppen voorlopig eventjes mee met de telefonische interviews. En doen nog alleen maar de live artiesten die wilden komen. Ja, en dan eens kijken hoe het in de toekomst gaat uitpakken, zeg maar, daarin. Dus het is helaas niet anders. En dan ga ik kijken, contact leggen met ons toch. Onze technische dienst. En kijken, hopelijk dat hij door de week is. En dan kan ik hem zien. De handelingen die ik hanteer. En misschien zegt, nou, je moet zo en zo doen. En dan denk ik, ja, hele andere handelingen. Het kan allemaal zo gebeuren. Dus we wachten gewoon daar af. Ik ga in ieder geval maandag even berichten daarin. En hopelijk is hij door de week s'avonds even in de studio. En dan ga ik ook eventjes heen. En dan kan ik het eventjes rustig uitleggen dan. En kijken hoe we dat probleem kunnen gaan oplossen erin. En dat moet gewoon ten alle tijde goed komen. Nou, Stanley, super gaaf dat je ook weer erom was live in de studio.
1: Dat kleine rolstukje. Ja, dat was super gezellig weer, hè? Zo ouderwets, hè?
0: Absoluut, hè? Dat kleine rolstukje van kijk hier naar Spakenburg toe.
1: Ja,
0: dus mooi kan het niet.
1: Ja, was weer super. Bedankt voor de uitnodiging. En,
0: graag gedaan voor je.
1: Tot de volgende keer maar weer. Hè?
0: In ieder geval sowieso in december. Want zeker. Het gaat opschieten voor je het weten. Zijn we eraan toe.
1: Ja, dan, voor je het weten is kerst, hè?
0: Ja.
1: Schiet op.
0: Ik wil bijna zeggen, ik ga bijna de kerstboom weer neerzetten, hoor.
1: Ah, dat is nog te vroeg, hè?
0: Sommige hebben hem al staan, hè?
1: Ja, bij mij niet, hoor. Echt niet.
0: Dus nog niet. Wanneer ga je hem zetten?
1: Nou, ik weet niet of we dit jaar zetten. Met je nieuw huis. Ja, even kijken, maar...
0: En dan zet je gewoon achter de tuin bij de nieuwe huis. Gewoon bam.
1: Ja, dat kan ook, ja.
0: Je hebt de ruimte genoeg voor 19 meter tuin, hè?
1: Ja, dat komt goed. Ja.
0: Heerlijk, man. Ik verwacht wel een warming-up feestje van je.
1: Ja, dat gaan we doen.
0: Jan, die kan niet, want hij is lekker Spanje, dus jij mag meekijken.
1: Ah, we maken een filmpje voor hem.
0: Ja, dat is ook leuk. Kan hij op afstand genieten ervan.
1: Kunnen we ook FaceTime, hè?
0: Laat even genieten van hoe het nog steeds in Nederland toe gaat, zeg maar, met tuinfeestjes. De warming-up, zeg maar.
1: Precies.
0: Nou, iedereen nogmaals bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het reageren. We hadden vanavond geen Facebook live aan. Volgende week gaan we kijken of het gaat lukken met TikTok. Je moet er nog een beetje aan wennen. Ik weet niet hoe het allemaal precies in zijn werking gaat, maar dat komt ook zeker goed. Net zoals de telefoon. Zometeen veel plezier met de rest van de programmering tot aan 12 uur. En om ons na 12 uur hoef ik geen uitleg meer te geven. Dan kun je luisteren naar dikke vette mixen op de radio. Ik wens je een heel goed weekend. Bedankt voor de aandacht. Bedankt voor het reageren. En ook Stanley Domas en Gert-Jan ook bedankt voor de komst naar de studio toe hier. En dat jullie allemaal weer live daar mogen meemaken weer op de radio. En doe het goed aan de vrouwtjes.
1: Ja, gaan we doen. Een hele fijne avond.
0: Dankjewel. Aan jou, Gert-Jan.
2: Oké, ik stel zeggen, ik vond het ontzettend gezellig. En tot ziens.
0: Tot ziens. En de groet aan de vrouw, maar die zit ook mee te luisteren, denk ik, hè?
2: Dat denk ik wel. Dat weet ik eigenlijk wel.
0: Nou, een dikke knuffel voor je vrouw. En een veilige reis terug naar huis. En we zien elkaar heel gauw weer. In ieder geval jou niet meer. Ik wens je in ieder geval een goede reis alvast naar Spanje. Maar dat duurt nog eventjes, hè? December is zover, hè?
2: Ja. De 1 december dan zitten wij in Spanje. Dus,
0: Oké, blijf voorlopig nog even lekker een beetje appen. We gaan aftellen.
2: Yes.
0: Gemmermina, weer eentje binnen in Nederland. Hè? Het is helaas niet anders. Wat ons betreft, graag tot volgende week. Nogmaals, zelfde tijd en zelfde zender. Het gaat je goed en wees een beetje lief en aardig voor elkaar. Tot volgende week. Hi.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky wordt vervangen. De nieuwe leider zal volgens hem wel een deal kunnen sluiten om de oorlog met Rusland te beëindigen. Trump vindt dat Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk is voor de dure diesel in Amerika. En daarmee gaat Trump voorbij aan het feit dat de dieselprijs juist sterk steeg nadat hij zelf met Israël de oorlog tegen Iran was begonnen. Trump staat onder zware politieke druk. Zijn partij dreigt bij de tussentijdse verkiezingen in november de macht in het congres te verliezen. Bij een droneaanval in Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen om het leven gekomen, meldt een organisatie die de ontwikkelingen van de oorlog in Soedan bijhoudt. Volgens deze organisatie zijn de rebellen van RSF verantwoordelijk voor de aanval. Een vluchtelingenkamp in de Blauwe Nijl, een staat in het zuidoosten van het land, zou het doelwit zijn geweest. De meeste slachtoffers zijn vrouwen en kinderen. De RSF voert al 3 jaar lang een burgeroorlog tegen het regeringsleger. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Volgens ProRail duurt het minstens tot die tijd voordat de schade is gerepareerd na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Mogelijk rijden er zelfs pas maandagochtend weer treinen. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van een storing was afgegaan gaf smeulende kabels en een opengeslepen deur van een technische ruimte. In de Eredivisie heeft Feyenoord de topper tegen AZ gewonnen. In Rotterdam werd het 2-0 door doelpunten van Ferry en Lopez. Door deze overwinning neemt Feyenoord de koppositie in de Eredivisie over van AZ. Ahead Eagles en Sparta speelden vanmiddag gelijk. In Deventer werd het 3-3. De Spartaan Zonneveld scoorde 2 keer, maar 1 keer deed hij dat in eigen doel. Het weer regenachtig, vooral in het noorden. Aan zee blijft het hard waaien. Vannacht wat droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon en dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky wordt vervangen. De nieuwe leider zou volgens hem wel een deal kunnen sluiten om de oorlog met Rusland te beëindigen. Trump vindt dat Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk is voor de dure diesel in Amerika. Daarmee gaat Trump voorbij aan het feit dat de dieselprijs juist sterk steeg nadat hij zelf met Israël de oorlog tegen Iran was begonnen. Trump staat onder zware politieke druk. Zijn partij dreigt bij de tussentijdse verkiezingen in november de macht in het congres te verliezen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Op zijn vroegst dan is de schade hersteld na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt toen een aannemer op een melding van een storing afging. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike is uit het ziekenhuis ontslagen. Dat meldde Amerikaanse media. Anderhalve week geleden mislukte haar executie in de Amerikaanse staat Tennessee. Pike is teruggebracht naar de gevangenis waar ze al meer dan 30 jaar vastzit, laten haar advocaten weten. Een brand in een kippenstal bij Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen heeft aan alle 18.000 kippen het leven gekost. De brand brak rond 3 uur uit. De rook was ook aan de overkant van de Westerschelde te zien. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand in Biervliet is nog niets bekend. In een dierentuin in Yorkshire in Engeland is een man door een tijger doodgebeten. De man was om onverklaarbare reden het tijgerverblijf in de dierentuin binnengegaan en werd daar gegrepen. De dierentuin blijft morgen dicht voor publiek. Het weer. Vannacht blijven in het noorden veel buien voorkomen. In het zuiden is het vaker droog. Het koelt af naar 7 tot 11 graden. Morgen start de dag in het noorden met veel buien. In het zuiden is het op een enkele bui na droog. Later wordt het ook in het noorden droger en het wordt maximaal 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prostairs.nl.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyad zijn door aanvallen zeker 12 doden gevallen. Dat melden bronnen aan de New York Times. Tientallen mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyad werd net als donderdag bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die reageren daarmee op het offensief van het Jemenitische regeringsleger dat met steun van de Saoedi's grondgebied verovert op de rebellen in Jemen. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky vertrekt. Volgens Trump is Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk voor de dure diesel in Amerika. Trump staat onder druk vanwege de verkiezingen van volgende maand. Zijn partij dreigt de macht in het congres te verliezen. Tientallen mensen hebben zich de afgelopen dag verzameld bij de Kruiskerk in Wezep om de regenboogvlag te hijsen. Wezep is de grootste kern van de gemeente Oldebroek, die is gestopt met het LHBTI-beleid. Op het gemeentehuis wappert daarom geen regenboogvlag meer voor Coming Out Day. Dat is de komende dag. Maar de kerk in Wezep gaat ermee door. De dominee zegt dat de vlag een heel christelijk symbool is, die de veelkleurigheid van Gods schepping toont. Op het gebouw van de Tweede Kamer zal deze Coming Out Day voor het eerst de regenboogvlag te zien zijn. Ajax heeft in eigen huis punten laten liggen tegen NEC. De wedstrijd eindigde in 1-1. De Amsterdammers hebben tot nu toe maar 1 van de 5 thuiswedstrijden gewonnen. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. En Fortuna Sittard speelde thuis tegen FC Twente 1-1 gelijk. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien. Minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: De wereld om ons heen verandert. Steeds meer onschuldige mensen krijgen te maken met geweld. Jong en oud. Erwin van Dijk oppert. Laten we met z'n allen een vuist maken en zeggen: stop zinloos geweld. Nu en voor altijd.
3: Je luistert naar de Streekradio op 107.5,
4: 105.9
3: en 105.5 FM.
4: Op DAB Plus
3: via allotment 11A,
4: internet,
3: tv en kabel KPN,
4: Ziggo, Odido en Delta. Dit is Eemland 1.
3: Het is zaterdagnacht. Tussen 12 en 2 hoor je de beste mixen.
4: Van house tot hardstyle.
3: Van electro tot 70s en 80s. Veel plezier met In The Mix op Eemland 1.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyad zijn door aanvallen zeker 12 doden gevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyad werd net als donderdag bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land het jemenitische regeringsleger helpt om de rebellen in Jemen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook de komende dag nog stil. Gisternacht werd er brand gesticht bij een spoorbrug in de wijk Delfshaven. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Die moeten worden vervangen en gecontroleerd. Volgens ProRail was de deur naar de technische ruimte opengeslepen, wat zou kunnen duiden op sabotage. Het spoor tussen Rotterdam en Delft is een belangrijke verbinding tussen de Randstad en het zuiden van het land. De NS zet bussen in. Bij een droneaanval in Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen om het leven gekomen. De aanval zou het werk zijn van de RSF, die al 3 jaar tegen het Soedanese leger vecht. Het doelwit was een vluchtelingenkamp in Blauwe Nijl, een staat in het zuidoosten van het land. De meeste slachtoffers zijn vrouwen en kinderen. Ajax heeft in eigen huis punten laten liggen tegen NEC. De wedstrijd eindigde in 1-1. De Amsterdammers hebben tot nu toe maar 1 van de 5 thuiswedstrijden gewonnen. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. En Fortuna Sittard speelde thuis tegen FC Twente 1-1 gelijk. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien, minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden, daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: De wereld om ons heen verandert. Steeds meer onschuldige mensen krijgen te maken met geweld. Jong en oud. Erwin van Dijk oppert. Laten we met z'n allen een vuist maken en zeggen: stop zinloos geweld. Nu en voor altijd.
3: Je luistert naar de Streekradio op 107.5,
4: 105.9
3: en 105.5 FM.
4: Op DAB+,
3: via allotment 11A,
4: internet,
3: tv en kabel KPN,
4: Ziggo, Odido en Delta. Dit is Eemland 1.
3: Het is zaterdagnacht. Tussen 12 en 2 hoor je de beste mixen.
4: Van house tot hardstyle.
3: Van electro tot 70s en 80s.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De storm Isaias heeft in de Verenigde Staten zeker 4 levens geëist. 2 mensen kwamen om toen een boom op hun huis viel. 1 bij een verkeersongeval door een omgevallen boom. En in Florida overleed een man aan koolmonoxidevergiftiging omdat hij een noodaggregaat in zijn garage had gezet. Vooral in Florida en Alabama is er veel schade. Bij honderdduizenden mensen is de stroom uitgevallen. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker aangevallen, zegt een Britse maritieme organisatie. Er is brand uitgebroken, maar de bemanning zou niet in gevaar zijn. Het is nog niet duidelijk om welk schip het gaat en wie de aanval heeft uitgevoerd. Iran